0: zon.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Woensdag 10 juni, het lijkt geen buitengewone dag. Maar de laatste dagen van de herfst, jongens. De laatste dagen van de herfst binnenkort. Bloedje heet zomer, hè. Komt eraan. Het nieuws van 6 van Grim.
6: Goedemorgen. De VS valt Iran aan. Streng rijverbod voor wie dronken stuurt en net geen groepswinst voor de Red Flames. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niets over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt, waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar ze kwamen 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Ook omdat leider Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen dus tweede in hun groep en krijgen daardoor in de volgende ronde van de WK-kwalificatie moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record is dat. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 17 graden. Morgen zon, maar ook dan lokale buien en tot 20 graden.
7: Ik moet trouwens beginnen met een kleine dienstmededeling. Beste collega's, liefste luisteraars van de ochtendshow. Gisteravond is er iets gebeurd. Ik kan het hier zien, gisteravond rond 11 uur.
5: Ik heb een mail gekregen van een belangrijke instantie.
7: Kreeg ik een mail. Op 9.06.2026 won je met Euromillions. Zegt, die mail is gisteravond binnengekomen. Dus ik heb het wel pas vanochtend gezien, nadat Anke en jij ook in de groep al bezig waren. Van wauw, iemand heeft Euromillions gewonnen in ons land. En toen keek ik in mijn mails, is toch geen mailtje gekomen? Exact een mailtje gekomen. Ik heb gewonnen, beste vrienden.
5: Ja.
7: Op 9 juni 2026. Het prachtige bedrag van €4,70. Een rekening overgeschreven gisteravond. Ik heb nog getwijfeld of ik zou komen naar de studio of niet. Maar,
5: snap het. Maar ik dacht ook meteen aan jou. Toen ik het bericht las, dacht ik, want Sven is degene die altijd meespeelt van ons team.
7: Mee, ja.
5: De voorbije 10 jaar heb je ook al zeker 10 keer 4, hoeveel was het euro gewonnen?
7: Maar, eigenlijk is dat nog niet volledig verhaal, want ik heb 2 keer gewonnen gisteren. Ik speelde 2 reeksen mee.
5: Oh.
7: Ik heb behalve die 4, ik weet ook niet waarom, ik heb dat ooit ingesteld, maar behalve die 4,70 heb ik ook nog gewonnen. Dat was 4,70. Heb ik ook nog gewonnen. 3 en zoveel.
5: Dus
7: 7 euro in totaal.
5: Kijk, als jij wint, dan gaat dat nooit opvallen natuurlijk. Hè? Want jij woont al prachtiger dan prachtig.
7: Ik zou wel gewoon komen werken hoor. Je zou het niet merken aan mij.
5: Je zou in je handjes wrijven en je zou denken van huppakee, Barcelona is afbetaald.
7: Dat zal wel gebeurd zijn.
5: Mijn domein in Lucristi is afbetaald. Zou je dat stiekem een beetje zo doen?
7: Ik weet niet eerlijk gezegd of er nog een volgend seizoen zou komen.
5: Ja.
7: Maar dan zou ik zeggen, het 10 jaar is mooi geweest.
8: Maar zou je wel nog opdagen de dag nadien?
7: Zeker.
5: Ik weet het niet.
7: Oeh, jij weet het niet.
5: Moest ik echt zoveel geld hebben verdiend?
8: Zou jij niet meer komen, gewoon dan was jij vanmorgen niet meer geweest?
7: Dat weet iedereen het ook, hè?
5: Ik durf niet mijn handen daarvoor in het vuur te steken door te zeggen van, ik ga nog blijven komen, seizoen uitdoen. Ik denk, dan hè, zou ik alleen nog maar mijn goesting doen in het leven. Dan ga ik zo mediterraans wonen. Je hebt allemaal vanochtend bedacht voor 6 uur.
7: Mediterraans, wat is dat?
5: Ik ga mediterraans wonen.
7: Ja, wat is dat eigenlijk?
5: Ja.
7: Terracotta pot of wat?
5: Nee, jongen.
7: een olijfboompje planten in Hasselt, zeg.
5: Nee, maar ik ga... Dat weet ik nu. Zuid-Frankrijk of zo. Kijk,
7: voilà.
5: Wacht, en dan, hè, ja, en ga dan. Ik de mensen die ik het liefst heb in mijn leven... constant laten overvliegen... om zo ook zo fijn bezoek te hebben in mijn mediterraanse omgeving.
7: En dan blij,

0: beter niet doen. En dan even je tijd nemen om na te denken van hoe ga ik hiermee omgaan. En dan is natuurlijk mediterraans gaan wonen een goede optie.
1: Ja.
0: Maar je moet daar je tijd even voor nemen. Je moet denken, wat zou ons gezin of mij persoonlijk echt gelukkiger maken? Wat zou toffer zijn? En dat je dan zegt, ik ga niet meer elke ochtend om 4 uur opstaan. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar wat ga je doen met die centen? Want die kunnen ook, ja, het is nu wel heel veel. Maar zo, ja, je kent die verhalen van mensen waar het opgesoupeerd is binnen zoveel jaar. Omdat ze niet goed weten hoe ze daar moeten mee omgaan. Hè? Dus altijd slim.
1: Dan zou ik een cursus volgen op het Sintra. hoe dat werkt, zo aandelen en obligaties.
0: Ja, je kan ook met private bankers gaan praten en zo.
1: Ja, maar dat zou ik de hele tijd bang hebben.
0: Nee.
1: Dat je toch met loesje figuren in zee gaat.
0: Nee, de grootbanken die hebben daar speciale diensten voor om je te helpen. Ik weet het, maar
1: ik ga dat toch nooit winnen. Hè, maar,
0: nee, je doet niet mee. De kans al een stuk kleiner om te winnen, natuurlijk.
1: Maar dan zou je toch direct stoppen met de ochtend. Dan zou je toch het seizoen uit. Maar zou je dan nog? Dan zou ik stoppen met de ochtend. Dan zou ik echt voor mijn gezin en voor mijn slaap gaan. En dan zou ik nog maar één ding doen in het leven.
0: En wat zou je dan nog doen in het leven?
1: Dan zou ik dus vanuit mijn mediterraans nieuw leefgebied.
0: Je bedoelt dus ergens aan de Côte d'Azur of zo zou je gaan wonen?
1: Een podcast doen?
0: Ja.
1: Waar ik zo extreem eerlijk ben over alles. Okay. Dat zou ik heel graag willen doen. Zo'n podcast, gewoon zo.
0: Wat is het verschil met radioprogramma?
1: Ja, maar zo, toch, dan zit je toch nog gebonden aan weet ik veel. Wacht, je kunt niet alles zeggen wat je wilde. Maar ik zou echt zo'n podcast maken waar iedereen naar wil luisteren. Omdat zo er van alles gezegd wordt wat eigenlijk niet mag gezegd worden.
0: Okay.
1: Dat zou ik dan doen. Dat zou mijn hobby dan zijn.
0: Oh, dan zou ik me niet meer weten.
1: Oh ja, maar sorry, maar ik ben echt te ver aan het fantaseren en aan het dromen, want het gaat nooit gebeuren.
0: Nee. Ik zou het ook wel weer. Ga jij
1: een kookding doen?
0: Nee, ik zou wel van het leven genieten. En ik vind het wel leuk om, denk ik, mijn huizen iets te doen, denk ik. Ik vind het leuk om huizen te verbouwen, in te richten. En als je dan zegt van, misschien zou er wel eens een keer een flat in, weet ik veel, in Zuid-Afrika bijkopen.
1: Amai.
0: En daar dan eens op reis gaan. Ja. En dan zo, dat lijkt me wel. Grim, wat zou jij doen? Blijven werken of niet?
2: Nee. Ik zou nog 2 weken komen werken en daarna
1: en
2: zou het gedaan.
1: Upla, ja. En dan, overdragen.
2: Richting het zuiden, ja.
0: Ook richting het zuiden.
1: Maar gaan we dan samen, buren worden, Grim?
2: Een beter klimaat.
0: Een beter klimaat.
1: En Sander, hier zijn, nu gaat het komen.
3: Ik zou denk ik wel blijven werken. Ik ben de enige die hier voor de luisteraar nog zo. Ik denk, ik werk heel graag. Ik zou niet weten wat ik anders moet doen.
0: Maar ik zou ook op andere manieren kunnen
1: werken. Ja, ik
3: zou Amsterdam wel een appartementje kopen. En voor de rest zou ik gewoon waar ik woon, het huis vind ik prima. Ik moet niet te groot, dat moet ik allemaal onderhouden. En dat kan wel iets
0: anders.
1: Want ik doe dan een podcast gewoon, hè, waar onze luisteraars ook naar mogen luisteren. Dus ik ben er dan ook voor de luisteraar. Alleen niet meer om 3 uur 's nachts.
3: Ik moet wel zeggen, ook al had ik dan 175 minuten moeten betalen om nog naar die podcast.
1: Daar gaan dus dingen gezegd worden die iedereen
0: wil horen. Ik ben al bang voor die podcast. Dat zou zijn. En nu, eindelijk, na 10 jaar, de ware aard van Sven Ornelis. Verdomme, ik heb toch al dat geld.
1: Ja.
0: Je mocht het dus allemaal weten dat zit. Maar dat je niets nut eigenlijk.
1: Je hebt chance dat ik niet meespeel met die euro. Ja, ja.

0: Elke ochtend tussen 6 en 10 al 10 seizoenen lang. You're coming home bij Sven en Anke. Dotam.
1: Sven en Anke.
0: Ja, het WK voetbal zit er nu al keihard aan te komen, beste vrienden. De Rode Duivels houden een eerste training op Amerikaanse bodem. Kopt het laatste nieuws. En zit Lukaku al goed aan het trainen. Dus wie weet raakt hij helemaal in vorm toch wat wedstrijden te schitteren op dat WK. We hebben ook een exclusieve correspondent voor ons programma kunnen strikken. Het is een hele fijne correspondent.
2: En een lieve, hè.
0: En zelfs Anke vond het goed dat we voor hem gingen.
2: Ik heb eigenlijk meegedaan aan de selectieprocedure. En ik heb gelet op inhoud en inborst.
0: En sympathie.
2: Ja, voilà.
0: Maar die gaan we bekendmaken. Iets over 8 gaan we even videobellen met de heer in kwestie. En hij kent wel iets van voetbal.
2: Ja, en we gaan ook bellen met Dina Tersago. Want vanavond is de finale van Huis Gemaakt. Dat programma...
0: Wat was dat mee aan de hand trouwens?
2: Dat hoort ooit nog eens de nagel aan haar doodskist, denk ik soms. I love Dina so much. Het is echt mijn vriendinnetje. Maar elk jaar is er toch gedoe rond Huis Gemaakt.
0: Wat was het nu ook weer? We hebben beledigingen of zo, of online.
2: Oh ja, ja, ze heeft een oproep gedaan. Hè, ja? Omdat er altijd, ja, mensen spuwen hun gal altijd over die kandidaten.
0: Ja, ja, ja, okay.
2: Maar je moet maar denken, allee, er staat zoveel op het spel. Een huis kan je winnen.
0: Ja,
2: maakt dat dan. Je wordt gevolgd door camera's. Allee, goh, ik zou het nooit aan willen meedoen. Maar het is elk jaar opnieuw gedoe. En vandaag ook weer dus. Ja. Dus we moeten vooral Dina een hart onder de riem steken. En ook de kandidaten die nog in de finale staan.
0: Erik Torst komt langs in de studio. Hij heeft een dilemma dat er nu is tussengeschoven. Het is een actueel dilemma van een luisteraar die een discussie thuis heeft over iets in de actualiteit. En het aan jullie wil voorleggen. En ik heb er een hele duidelijke mening over, sowieso.
2: Voor straks. Bij dezelfde mening voor een keer of niet?
0: Ja, ik ben een beetje een hele strenge mens wat dat betreft. Dus ik zit wel denk ik in het kamp van de man.
2: Voor ene keer, ik misschien ook wel.
0: Ja, ik vrees dat.
2: Ja.
0: Maar ja, jullie ook vermoed ik wel een klein beetje. Maar dat is voor straks.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Exio's hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
16: 3, 2, 1.
17: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
18: Sorteren kan je zo meteen.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
13: Pearl.
19: Voorwaarden op pearl.be.

0: Nog zo'n liedje uit het goede materiaal gemaakt van Madonna, Material Girl.
1: Zometeen een toptip. Getipt door onze Grimmy. Die stuurde mij dat gisteren door.
0: Oké. Okay.
1: En ik dacht, oh, eens even checken. Het is een soort van AI-toepassing.
0: Oké. Okay.
1: Bij ChatGPT. Maar jongens, toch, dat is toch niet normaal wat dat allemaal kan, hè?
0: Ja.
1: En daardoor, want Grim stuurde het door.
0: Ja.
1: Ik had dat meteen getest. Mm-hmm. En ik dacht, wauw, heel fantastisch resultaat. En toen kwam ik in een soort van algoritme terecht van dingen die je nog kan doen met ChatGPT, waarvan je dacht, dat wist ik niet dat dat ook kon.
0: Oké. Okay.
1: Ja, je gaat heel blij zijn zometeen. Het is echt, ik heb 2 toptips klaarstaan. Zometeen.
0: Na het nieuws van 6:30 eerst nog een beetje rust met de radio's en She Goes Now.

0: Een zalig liedje uit het jaar 1992, zo lang al geleden. The Radios and She Goes Nana.
1: Zometeen dus twee toptips in zaken AI. Eerst het nieuws van 6:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. De VS reageert nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Piloten overleefden dat en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo zijn volgens Iraanse media al legerbasissen geraakt in Jordanië en ook in Bahrein. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. U kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken wil de overheid een krachtig signaal geven. En pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd gisteravond met 0-7 van Luxemburg. Maar ze kwamen 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Ook omdat leider Schotland met 1-5 won van Israël. Als tweede in de groep wordt het voor de Flames moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. Eerst nog droog, later buien en mogelijk ook onweer bij 17 graden. Morgen zon, maar ook dan lokale buien bij 20 graden.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Verlies je 20 minuten. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven. Tussen Ranst en Bommelgem 10 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 10 minuten. En 5 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aflichem en Ternat.
3: 6:30. Een tip voor een...
1: Ja, waanzinnig cool...
3: Leven.
1: Goh, ChatGPT, echt. I love it. Het is niet alleen voor... Ja, je kunt daar niet alleen vragen aan stellen, maar die doen ook... Ja, zo, die maken ook dingen voor je. Die knutselen dingen. En daarover gaat het, het knutselen. Ik had voor het lentefeest van Max een... ChatGPT-uitnodiging geknutseld. Iedereen kent ze intussen. Zo fijn. En je moet gewoon dan ingeven datum, locatie, soort feest. En binnen de 20 seconden heb je een prachtige tekening met hele mooie afbeeldingen. Ah wel, zo dat principe, daarover gaat het. Dat kan je nu heel gemakkelijk doen met recepten.
4: Oké. Okay.
1: Dus bijvoorbeeld, je ziet ergens in de Libel zo een recept staan met zo 4 stappen, zonder prentjes, zonder tekeningen. Dan moet je die URL...
4: Ja.
1: Plakken,
4: ja?
1: In ChatGPT en gevraagd: hey Chat, maak van dit recept een infographic met stappenplan.
4: Ja, ja. Okay. Ja,
1: echt. Binnen de 20 seconden heb je dan.
4: Zie je wat je moet doen, wat je waar moet bijden.
1: En ik had het dus getest met pannenkoeken.
4: Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk simpel. Maar je kan het dan ook bijvoorbeeld doen met een heel ingewikkeld fusion Aziatisch gerecht. Dat je denkt, hoe moet dat er nu eigenlijk uitzien? Ja, dan, en fantastisch, hè? Je kan het dan zelfs uitprinten en op de keuken hangen, whatever. Ik vind het waanzin dat hij dat kan. Echt waar, Grim, dankjewel, toptip. Nu zat ik in een algoritme van alleen nog maar toptips met ChatGPT.
4: Oké. Okay.
1: Nog een hele goede tip waar heel veel vrouwen mee gaan blij zijn. Want wij vrouwen, wij willen allemaal... eens in ons leven een kleurenanalyse laten doen. Snap je dat?
4: Nee.
1: Een kleurenanalyse, dan houden ze allemaal kleuren tegen je gezicht en dan zeggen ze, jij staat met rood, jij staat met lila, jij mag geen zwart meer dragen, dat past niet bij je tijd.
4: Okay.
1: Dat kost eigenlijk wel wat centjes en je moet daar dan tijd voor hebben. Nu, je kunt gewoon een foto uploaden in ChatGPT en je zegt, wat ben ik? Een wintertype, een zomertype, lente. Welke kleuren passen bij mij?
4: Mm-hmm.
1: Krijg je alle kleuren van de kleren die echt heel goed bij jou passen, krijg je gewoon via ChatGPT. Ja, sorry. Ik vind dat mindblowing. En zo, ik zit nu zo in de algoritme dat ik er morgen nog 3 heb.
4: Jongen.
1: Maar dat is toch, ja. Ja, natuurlijk, jullie zijn niet enthousiast, hè.
4: Maar
1: zijn
4: er vrouwen... Kleuranalyse, ja. Okay,
1: elke vrouw die dit hoort en nog niet wist, gaat nu toch zeggen... Oh, dat vind ik super interessant, Anke. Ja. Niet waar? Help mij eens, vrouwen, want ik zit hier met 3 mannen, hè. Die weten van niks.
4: Die zitten te kijken van kleuranalyse. Ja.
3: Dit is Nieuw bij Joe. Shakira and Burna Boy. Die.

0: Verplichting, elk radiostation moet dit draaien van Shakira en Burna Boy, Die Die, want het is het officiële WK-lied dat we toch eens gaan beginnen.
1: Zeg, zometeen, prijsbeest van de dag, dat zou jij kunnen zijn, Anke, prijsbeest van de dag. Maar ook, beste luisteraar, dat zou jij kunnen zijn. Want ze hebben iets ontdekt, het heeft met eten te maken. Mm-hmm. Ze hebben iets ontdekt dat je moet eten, en als je dat eet, dan ga je langer leven. Dus dat is toch wel
0: altijd... Jongens, doe jij lang radio? Want dat is echt een toptease. Wat iedereen weten nu?
1: En pas op, nu ga ik je helemaal overtuigen, want ze hebben het uitgeprobeerd op wormen.
0: Ja.
1: Ze hebben dat gevoederd aan de wormen. En die leefden tot 77% langer en hun spieren bleven fitter. Hele fitte wormen hebben ze daarvan gekregen.
0: Maar nu maakt het 77... iets minder.
1: Ja, maar zou bij mensen ook werken zo meteen.
0: Ja.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Sven en Anke.
10: Good times.
9: Great news.

0: Daar zit je dan, Stuck in the Middle with You. Steeler's Wheel.
1: Sven en Anke.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Ja, kijk, wij allemaal misschien wel als we rekening houden met dit nieuwe onderzoek uit Frankrijk, waaruit blijkt, beste Anke, beste luisteraars van de ochtendshow, dat het je leven langer en gezonder zou kunnen maken. Dat willen we toch bijna allemaal, denk ik, hè? Langer en gezonder leven. Maar het heeft te maken met één specifiek voedingsproduct dat je, en je moet er ook niet ongelooflijk veel van eten, maar gewoon regelmatig zou je veel gezonder kunnen maken en langer laten leven. Wat zou het kunnen zijn?
0: Is het een soort van groente of fruit?
3: Nee, het is geen groente, het is geen fruit.
0: Heb ik het graag?
3: Ik weet niet of jij het graag hebt, eerlijk gezegd.
0: Zwarte chocolat.
3: Nee, het is geen chocolade.
0: Oké, wacht hè. Is het een soort... als het geen groente en geen fruit... Is het vlees?
3: Het is ook geen vlees.
0: Is het... heb ik het thuis?
3: Ja, maar dit heb je waarschijnlijk niet zo ongelooflijk vaak.
0: Is het een kruid? Nee,
3: het is geen kruid.
0: Is het een specerij?
3: En het is ook geen toeval dat nu net een Frans universitair team is dat daar is op gaan zoeken om dat dan te kunnen vertellen aan de wereld.
0: Olijfolie.
3: Dat ons langer laat leven. Nee, maar nu ga je wel een beetje de goede richting uit. Zoiets waar de Fransen heel erg fier op zijn. En,
0: kaas?
3: Ja, welke kaas?
0: Boursin.
3: Nee, rauwe kaas en stinkkaas.
0: Ach.
3: Roquefort, om maar iets te zeggen, is een kaas waar je langer gaat van leven. Maar ook bijvoorbeeld zo echt een boerse, maar goed stinkende geitenkaas ook. Saint-Nectaire, dat soort kazen. Uit laboratoriumtests met menselijk kraakbeen bleek dat als je dat dan eigenlijk gaat eten, dat je dan langer gaat leven, dat je dan langer gezonder van gaat zijn.
0: Oh.
3: Ja, en je moet maar 20 gram van die goed stinkende kazen eten per dag. En dan ga je langer leven.
0: Maar is dat, en kom, moeten we geen dokter bellen om te vragen of dat waar is?
3: Nee, maar dit is wel helemaal waar. Het klopt. Het is echt een onderzoek aan de universiteit. Ze hebben er heel veel mensen op getest. Maar ja, daar zitten allerlei... En dat heeft een beetje te maken met gefermenteerd. Oh. Heel veel dingen die gefermenteerd zijn, zijn eigenlijk ontzettend... Maar ja, zijn eigenlijk gezond voor ons.
0: Ja, ik verlaat altijd conversatie als het gaat over fermenteren.
3: Ja,
0: zo, kombucha, gefermenteerde thee. Dat is toch allemaal niet lekker?
3: Ben jij van de schimmelkaas, Anke? Vind je dat lekker?
0: Nee, ja, maar schimmelkaas, dat klinkt zo, maar wat? Maar
3: stinkkaas. Roquefort, van die goede.
0: Uiteindelijk stinkt elke kaas, hè.
3: Nee, dat is niet waar, hè.
0: Weet je toch.
3: Nee,
0: je hebt maar
3: wel...
0: ik heb heel graag dingen. Manchego.
3: Manchego is heel
0: dat vind
3: lekker,
0: ik lekker. Ja. Maar is dat dan, dat hoort niet bij
3: nee,
0: die kaas?
3: Dat is geen rauwmelk.
0: En brie ook niet.
3: En brie, ja, brie zal daar denk ik wel tussen zitten.
0: Ah, wel, ja, maar dan kan ik heel oud worden. Ja, dan, en jij?
3: Ja, ik hou van alle kazen.
0: Dat is je favoriete kaas?
3: Oh, mijn favoriete kaas, ja, Comté, Gorgonzola, dat zijn ze. Oh, dat zijn allemaal, dat zijn mijn favoriete kaas. En oude brokkelkaas uit de buurt van Roeselare.
0: Ja, en dingen vind ik ook heel lekker. Kaasstaart.

0: de stinkkaas komt niet bij iedereen. Niet iedereen is enthousiast, laat ik het zo zeggen.
1: Ah ja, stinkkaas, schimmelkaas.
0: Gemengde gevoelens.
1: We moeten daar andere namen voor verzinnen.
0: Waar iedereen wel enthousiast over is, is over de ijsjes die we aan het weggeven zijn. Elke avond bij Tom en bij Rani in de avondspits. Ter voorbereiding van onze Joe Paradise Beach. Ons meest exclusieve ijssalon van het hele land op het strand. Komt terug van 9 juli tot 9 augustus. En gisteren zeer goede recensies gekomen over Limone, waar hij die is geweest.
1: Ja, tuurlijk. Iedereen is er zot van in Limburg.
0: Ja. Kijk, en vanavond is het met Jan Bosman die gaat trakteren.
2: Je kan mij straks vinden in Hoeve Talkeveld in Zottegem. Dat is een boerderij met een ijssalon waar je eigenlijk veel meer kan vinden en beleven dan enkel ijs. Want er worden daar bijvoorbeeld educatieve uitstappen voor scholen georganiseerd. Er is een vakantieverblijf en er vinden ook helpdagen plaats waarbij kinderen dus mogen meehelpen gewoon op de boerderij.
0: Oh,
2: en bezoekers kunnen tijdens het eten van hun ijsje ook de dieren in de stallen gaan bekijken. Heel wat te beleven dus. Straks ook in de Steenbeek. Straat nummer 6 in Zottegem. En meer informatie kan je dus vinden als je naar Google surft, bijvoorbeeld. Info Hoeve Talkeveld.
1: Heb je het al eens een ijsje gelikt, Grim? Want jij woont daar in de buurt terwijl je naar de konijntjes keek in de stal.
3: Zeker, ja. Een van de kinderen heeft daar zelfs een verjaardagsfeestje gehad.
0: Echt?
3: Ja, tof. Er is een grote speeltuin, je kan de stallen bezoeken en er is ook een winkeltje met ijs- en boerderijproducten.
0: Oh, dat is van Kuithof.
1: Ja, maar jongens, daar kan niemand iets op tegen hebben.
3: Ook vandaag weer goede recensies, zeker weten.
0: Ah, dat is wel tof.

0: digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is jou. En een zeer goedemorgen allemaal. We zitten alweer in het midden van de week. En Anke zei het al een uurtje geleden. Het zijn de laatste herfstdagen waar we nog even door moeten sukkelen. Tegen het weekend komt alles wel goed. Het nieuws van 7 met Grim.
3: Goedemorgen iedereen. De VS heeft Iran aangevallen. Groot plaatstekort in onze woonzorgcentra. En even ongerustheid over Jeremy Doku bij de Rode Duivels. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar ze melden niets over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Piloten overleefden dat en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt, waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd. En ze staan vanmorgen in het nieuwsblad. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V merkt een ongezien plaatstekort.
4: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten. Of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg is.
3: Bevoegd minister Gené reageert dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren duizenden extra plaatsen te creëren. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7, maar doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. Op het WK hebben onze Duivels, onze Rode Duivels, zich gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle, in de Verenigde Staten daar. Collega Jarno Berto was erbij.
5: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan, voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
3: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met de spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. En ergens in ons land is het groot feest nu, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 175 miljoen euro en dat is een Belgisch record. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan.
6: Heb je het goed gevierd gisteravond, Frank?
7: Wat heb ik gevierd?
6: Je winst bij Euromillions.
8: Ja. Toch. Goed aan het meespelen, Frank.
7: Het probleem is, ik speel niet mee met de lotto.
6: Dat helpt niet. Nou, Anke ook niet. En ik zwijg.
8: Zeg, heeft 4 euro gewonnen, Frank.
6: Ja, 4,70 euro gewonnen.
7: Kijk eens aan.
6: Het weer, dat is ook niet voor de prijsbeesten vandaag, Frank.
7: Nee, inderdaad. We krijgen een beetje hetzelfde weer als gisteren. Dat wil zeggen dat het op dit moment nog op de meeste plaatsen droog is. Al zijn er wel een paar buien gesignaleerd in het uiterste westen. En ook in het zuidoosten van het land. In de loop van de dag wordt het allemaal onstabieler. En dan krijgen we dus vooral na de middag weer een paar felle buien. Al dan niet ook met een donderslag en temperaturen niet hoger dan een graad of 17. Morgen dan beginnen we eerst nog grotendeels droog. Al kan er een enkel buitje in de loop van de ochtend nog ontstaan. Na de middag gaat de bewolking toenemen. Regenzone komt eraan. En nog voor de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Eerst in het westen, later ook in het oosten. Ook dan is het fris met maximaal rond 17 graden.
6: Een kleine tip als je gaat wandelen en het ziet er prachtig weer uit. En je denkt, ik moet geen jasje meenemen. Toch meenemen deze dag.
7: Zeker en vast.
6: Moet je kijken naar mijn Instagram. Man, wat heb ik over mij heen gekregen, man. Op 5 minuten tot in onderbroek, kletsnat. Niet normaal. Niet normaal, niet normaal.
8: Had je geen KW mee?
6: Ik had niks mee.
8: Maar jongens, toch, ja, dat domme ja, vragen, hè.
7: Ik had toch bij je voorspeld.
6: Maar hoeveel mensen mij gestuurd hebben, luister toch eens naar uw eigen weerman, in godsnaam. Ah, ja, echt waar.
8: Ja, vandaag maar dus stralend zonnige dag, hè. File op de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette. Verlies je door een ongeval met vrachtwagen een uur courage daar. Drie kwartier vertraging richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Massenhoven. Richting Brussel E40 tussen Afrigem en Groot-Bijgaarde 40 minuten en 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.

0: hadden ze ooit eens op een van onze feesten in Antwerpen met heel veel volk erbij. Ze waren 120 ondertussen, denk ik.
1: Ja, en ze zaten nog drukken.
0: Die oude knarren van de trams. Maar goede muziek. Disco Inferno.
2: Sven en Anke.
1: Het nieuws van de dag van woensdag 10 juni. Ja, nieuws waarvan ik denk, was dat niet al? Dat zou toch al lang hadden moeten zijn. Wie positief blaast, is rijbewijs voor 12 uur kwijt.
3: Dat was 3, 6 of 8 of zo.
1: Tot nog toe, ja, inderdaad.

0: Och, oké.
1: Okay. Anders kon je al wel de folders zien, maar nu komt de webshop eraan. Maar zo de echte koopjes ga je niet kunnen doen. Dus zo tandpasta voor 89 cent. Of een of ander kuismiddel van 65 cent kan je niet doen. Want dat gaat te duur zijn.
0: Maar wat dan wel?
1: Het gaat over echt zo van die deals. Zo hebben dingen zoals een airfryer, een barbecue, servies. Zo van die dingen allemaal. Want daar kan je ook echt interieurgewijs topspulletjes echt kopen. Hè. Ik heb daar al van alles gekocht.
0: Ik denk dat je...
1: Dus, doe jij met het volgende bericht, ik ga al downloaden.
0: Een miljard spullen kunt kopen als je de grote winnaar bent bij Euromillions. Misschien toch eens even checken. 2, 7, 23, 44, 46 en 2 sterren 3 en 5. En als dat toevallig op je biljetje staat, hip hip hoera, dan ben je de grootste winnaar ooit in ons land van Euromillions met bijna 175 miljoen.
1: Zou het dan Vlaming zijn? Wie zou het zijn?
0: Nou, we gaan het waarschijnlijk niet te weten komen.

0: bestaan toch ook onder onze luisteraars de absolute charmeurs. Terwijl hier de look van Roxette opstond op de radio, is er een mooi bericht binnengekomen van Jurgen de Baat. Jurgen is een trouwe luisteraar en ook is een bakker, dus hij heeft de hele nacht gewerkt.
1: En wat stuurt
0: hij? Hij reageerde op onze uitspraak over Euromillions, dat je ze moet checken. En hij zei, maar echt Anke, kijk ernaar. En hij stuurde, ik heb toch al het grootste lot gewonnen met mijn vrouwke.
1: En dan nu zie ik het, en dan een hele mooie foto van zijn vrouwke.
0: Ja.
1: Maar Jurgen, jij bent toch een lucky ass, hè?
0: Ja.
1: Met je poepje in de boter gevallen.
0: En de roomboter in jouw geval. De slagroom op de kop toe. Nee, maar dat is waar. Je moet gelukkig zijn met wat je hebt in het leven. Dat is een mooie boodschap. Zeg zo meteen, Anke, het cijfer dat er zit aan te komen. Straks om 19:30. Ik ben eens heel benieuwd. Ik ben dus heel benieuwd hoe dat gaat binnenkomen bij onze luisteraars.
1: Maar hoezo?
0: Ja,
1: je zit eigenlijk al van gisteren te zeggen dat het een heel tof cijfer is. Vanochtend op de meeting zei je ook, oh Anke, het is zo'n leuk cijfer.
0: Zwaar is Sander.
1: Want mijn verwachtingen, en nu die van de luisteraar ook, zijn zeer hoog, hè. Dus het kan alleen nog maar tegenvallen.
2: 100% ingevuld.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Want ik ben ook heel streng, dat weet je, hè.
0: Ga ik het ook heel... Maar Anke, het gaat er eigenlijk gewoon over dat het leuk is om daar eens over te praten, met jou, met iedereen
1: van het
0: team.
1: Iets intiem.
0: En met onze luisteraars, dat is voor zometeen om.
3: Hey, ik ben Camille.
4: Win familietickets voor Circus Camille.
3: Zie ik jullie daar?
5: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be. 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: Open Light van Taylor Swift. Vandaag is toch ook een speciale dag voor ons land. Heel veel mensen hebben ons al een berichtje gestuurd deze ochtend. Staan jullie ook nog wel even stil bij de afscheidsceremonie van vandaag. Om 11 uur in de Landsloperskapel van Merksplas Kolonie. Daar vindt de uitvaart plaats van Margriet Hermans, de mooiste lach van Vlaanderen. En een van de fijnste mensen die we gekend hebben in de showbiz. Die op veel te snelle manier is gegaan. Overleden aan agressieve kanker. Best wel wat mensen die er ook naartoe gaan. Blijkbaar of die het gaan volgen, want het zou ook live gestreamd worden. En ik zag dat de ceremonie wordt geleid door haar goede vriend Johan Verstreken, vroeger ook nog omroeper op de VRT geweest. Veel programma's gepresenteerd en ze kennen elkaar al sinds de jaren 90 natuurlijk.
1: Een hele goeiemorgen, dag Johan Verstreken.
2: Goedemorgen, dag Anke, dag Sven.
0: Hey, dag Johan.
1: Hey Johan. Ja, iedereen weet, het is veel te snel gegaan. Maar ja, jij mag nu de ceremonie leiden. Heeft ze jou dat zelf nog kunnen vragen, Johan?
2: Wel, ze heeft me dat niet zelf gevraagd. We kennen elkaar natuurlijk door en door, compagnon de roots. We deelden al jaren lief en leed met elkaar. En vorige week kreeg ik een telefoontje van Celine met de vraag of ik wat teksten zou willen maken. En of ik eventueel de uitvaart zou willen leiden. En Margriet en Celine hebben samen nog een aantal dingen besproken toen ze in de kliniek lag. Ook wat een lijstje met muziek bijvoorbeeld. En wie wat eventueel zou doen. Zelfs hoe ze opgebaard zou willen liggen. In welk mooi kostuumpje en zo.
1: Ja. En ze wou heel graag dat jij de ceremonie leidde. Ja, als je die vraag dan krijgt, wat doet dat dan met jou? Want ja, dat gaat straks natuurlijk heel emotioneel zijn. Hoe voel je je vanochtend?
2: Vanochtend voel ik me best wel oké. Ik ben al heel vroeg wakker. Sociale media nog even bekeken. Maar vorige week, toen de vraag gesteld werd, was het wel even krop in de keel. Ik was net zoals heel veel Vlamingen aan het treuren. En je weet pas wat iemand voor je heeft betekend als het er niet meer is. En ze heeft zoveel betekend, want ze hield ook zielsveels van haar publiek. Ik in een tekstje had dat het voorbereid van de honderden reacties, dan heb je moeten aanpassen naar duizenden, dan tienduizenden. Maar vanochtend was ik gewoon even aan het kijken en kwam toevallig uit bij een eenvoudige foto, haar verjaardag samen met Flapo, dat is een vakorganisatie voor Vlaamse artiesten die ze heeft opgericht. En daar zit Micha Mara, Connie Neefs en anderen in en... we hebben samen nog een glas gedronken op haar 72ste verjaardag. En Michel heeft die foto gepubliceerd. En ik zag vanochtend dat er is meer dan 111.000 mensen, gewoon dat klein artikeltje, die paar zinnetjes van Michel hebben bekeken. Ja. Meer dan 100.000 mensen. En dan heb ik nog niet over de tienduizenden berichten die mensen zelf hebben gepost met allemaal lieve woorden, anekdotes, herinneringen. Ja, ze heeft wel bergen verzet. Geen berg was hoog genoeg, zong ze. Maar ze heeft meerdere steentjes gelegd in de rivier.
1: Ja, ja, het gaat groots worden. Het afscheid, hè, in die Landloperskapel kunnen 600 mensen, blijkbaar allemaal genodigden. Maar buiten gaan er grote schermen staan. Kan je nog iets vertellen over de viering?
2: Er zijn twee muzikale stukjes voorzien. Een viertal mensen, waaronder Celine zelf natuurlijk, die een getuigenis zullen brengen over wie Margriet was en wat Margriet voor hen betekende. Maar ik zag toevallig ook daarnet dat er reeds van 5 uur deze ochtend mensen daar buiten staan en die zijn nu al aan het livestreamen, mensen gewoon met hun gsm, dus bijvak staat er nu reeds vrij veel volk.
1: Ja.
2: En op de achtergrond hoor je de liedjes van Margriet en zie je de beelden.
1: Ja, het gaat ook live gestreamd worden. Het afscheid op hln.be ga je het kunnen volgen. Ja. En in Tenerife ga je het ook kunnen volgen. In een hotel waar Celine en Margriet vaak kwamen, hè?
2: Ja, een paar maanden geleden stonden ze daar nog op de planken. Dat is een hotel waar veel Vlaamse artiesten zich thuis voelen. En ze hadden een goede band met Nele en mama Rita, die daar het hotel runnen. En zij hebben het initiatief genomen, wat in feite ontzettend mooi is, om een koffietafel te voorzien. En alle Vlamingen op Tenerife die daar nu verblijven, uit te nodigen en alles samen te bekijken.
0: Johan, het zal geen gemakkelijke dag voor jou zijn. Voor veel mensen een emotionele dag, maar we wensen je heel veel sterkte toe. Je doet dit voor een goede vriendin, voor Margriet. Heel, heel veel sterkte gewenst vandaag.
2: Dankjewel.

0: onze lieve Margriet. Ze zal een mooie afscheid krijgen vandaag, dat is wel zeker. Dat was een vriend van haar. Het nieuws van 7:30 krijgen we van Grim.
1: Goedemorgen. In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en ze staan vandaag in het nieuwsblad. Bevoegd minister Gené reageert dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren 1000 extra plaatsen te creëren. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. En Iran viel dan weer Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en Bahrein aan. En op het WK voetbal hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer getraind in Seattle. In de VS Zeno de Bast ontbrak als enige. Hij herstelt nog van een blessure. En er was ook even ongerustheid toen Jeremy Doku vroeger van het veld kwam. Maar volgens de voetbalbond is er weinig aan de hand en traint Doku vanavond onze tijd weer gewoon mee. Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Eerst droog en later wolken en buien bij 17 graden. Morgen zon, maar ook dan nog lokale buien bij 20 graden.
2: Richting Brussel gaat het traag op de E40. Tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem verlies je 1 uur. Een kwartier tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven 3 kwartier. 35 minuten op de Brusselse binnenring tussen Neerbeden en Jette. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 1 kwartier. En nog 1 kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Het cijfer van de dag.
0: Elke dag een plezant spelletje, raden naar het cijfer van de dag. Het is een hoog, groot cijfer, Anke. Het gaat over 500.000, een 500.000 landgenoten doen dit.
2: Oh, dat vind ik altijd fijn. Zoiets.
0: 500.000 landgenoten doen dit, zit in dat kamp.
2: Zit er iemand van ons 4 die het doet?
0: Dat weet ik niet, dat weet ik niet 100%.
2: Een 500.000 van de bijna 11.
0: Doet het, ja, 500.000, okay. Ja, doen het.
2: Wat denk je dat ik het doe?
0: Dat weet ik ook niet. Ja,
2: zo?
0: Ja,
2: weet
0: je
2: zelf dat ik het doe of niet?
0: Ja,
2: dat,
0: je zal het zelf wel weten natuurlijk.
2: Maar is dit wat je op je alleen doet?
0: Of in gezelschap kan je het ook in. Je kan het ook in gezelschap zeker wel doen.
2: Is het iets gênants?
0: Ja, vind je neuspeuteren gênant?
2: Nee, ja, maar dat doet toch niemand in dopen? Ja, dat doe je toch niet snel? Maar het opeten?
0: Nee. Het is iets.
2: Maar is het vies of niet?
0: Ga
2: ik er straks voor durven uitkomen als ik het doe?
0: Ik denk dat je het niet doet, eerlijk.
2: Nee?
0: Dat je het niet doet.
2: Maar is het iets wat mannen vooral doen, of vrouwen, of kinderen, of oude mensen?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. We gaan met een onderzoeker bellen die er alle details over heeft. Ik weet het niet of het vooral mannen of vrouwen zijn.
2: Maar is het een soort van talent? Moet je het kunnen? Of moet je het trainen?
0: Je moet het vooral durven, denk ik. Je moet het niet kunnen, je moet het vooral durven. Want iedereen kan het.
2: Is het iets psychologisch, iets met liegen of bedriegen of zo?
0: Nee, dat is het ook niet. Het is niet met liegen en bedriegen.
2: Is het iets zo special forces durven-achtig?
0: Nee. Wel een beetje durven-achtig. Special forces.
2: Is het iets met dieren?
0: Het heeft niks met dieren te maken. Het is een soort van, hoe zou je het zeggen?
2: Nog een tip, jongens.
0: Een soort van recreatief gegeven, zo zou ik het durven. Dat is een goed woord, recreatief gegeven.
2: Maar zo, is het in een pretpark iets durven?
0: Het is niet in een pretpark. Het is niet over kop gaan, dat is het niet.
2: Iets met duiken.
0: Het heeft ook niets met duiken te maken.
2: Ik weet het niet meer. Allee,
0: Anke.
2: Het
0: is een soort van recreatie.
2: Met fietsen.
0: Waar sommige mensen voor gaan en anderen dan niet voor gaan. Dat is het niet.
2: Maar is het niks met vreemd gaan of zo, hè?
0: Het heeft niks met vreemd te maken. Allee, help haar even, want ze zitten zeker onder onze luisteraars.

0: Ja, voilà. Frankie, Goes to Hollywood, relax. Straks na 8 uur hebben we veel aankondigingen te doen, beste vrienden. Want het is niet alleen Rick Tors die met een zeer bijzonder dilemma komt. Maar we mogen aankondigen wie onze WK-reporter voetbal gaat worden. Hele grote, fijne naam. En we mogen een groot, leuk event aankondigen voor Joe Paradise Beach. Waar iedereen naartoe gaat willen komen deze zomer.
1: Het cijfer van de dag. Veel leukigheid, maar ik verwacht ook heel veel van dit cijfer, want je zei, het is een fantastisch cijfer. Ja,
0: ik vind het wel een leuk cijfer om over te praten op de radio.
1: Ja, 500.000
0: landgenoten zitten in dat kamp. 500.000 landgenoten, 500.000 ongeveer.
1: Landgenoten?
0: Ja, landgenoten.
1: Maar waarom zeg je specifiek landgenoten en niet Belgen?
0: Belgen, ja, natuurlijk, omdat dat ook landgenoten zijn.
1: Oké, maar het is niet van dat het iets in het buitenland is.
0: Nee, hier bij ons, bij ons in eigen land. Een 500.000 mensen zegt, recreatief gewijs is dat wel iets voor ons.
1: Nudisme.
0: Nudisme.
1: Heel veel mensen sturen dat. Zo natuuristen naar een nudiste bestemming gaan, naaktstrandje, skinny dippen. Dus iedereen zoekt het in de naaktsector. Maar voorst komt ook nog binnen uit een vliegtuig springen, skydiven, bungee springen, ballon varen, zwemmen in de zee of in een meer. Snap ik dat je daar lef voor nodig hebt. Ik durf dat ook niet zo goed.
0: Tussen de kwallen.
1: Ja, ik ga niet in de Noordzee. naar het groot toilet gaan op het werk.
0: Ja, dat
1: komt
0: wel een
1: ook
0: goeie,
1: binnen.
0: Ja.
1: Swingen. Op vakantie gaan zonder partner. Naar de parenclub gaan. Ja, dat komt elke dag binnen eigenlijk. Ik ga zeggen. Maar ik bedoel, zitten er al tussen of zitten we allemaal op een dwaalspoor?
0: We gaan bellen met iemand die een zeer interessante thesis heeft gemaakt. Dat is toch wel tof, dat je een thesis maakt en dat je ook zegt aan je professor. Professor. Ik heb een idee voor mijn thesis.
1: Maar wil je dat verklappen?
0: Want ik zou het graag hebben in mijn thesis, en ik wil daar onderzoek naar doen, over natuurisme.
1: Ah ja, het is
0: wel degelijk dat.
1: Dus, ze hadden het juist hoor, onze vrienden van de luisteraars.
0: Een blote flikker ofwel naar een naaktstrandje gaan, of die zonder problemen naar de sauna gaan en daar dan vol ornaat rondlopen. Ik zit niet in dat kamp, hè. Totaal niet. Hè.
1: Ja, niet toch thuis. Ook.
0: Thuis, maar dat is geen natuurisme.
1: Nee, dat zit daar niet bij.
0: Het is echt recreatief dat je denkt, ik kom ergens waar ook andere mensen zijn en ik ga uit.
1: Maar daar ben ik ook niet bij.
0: Nee, ben ik ook. Nee. Sander, ben jij erbij? Zou jij dat durven?
2: In de sauna toch wel.
1: Nee. Ja?
2: En ik ben ook wel het naaktstrand geweest in Barcelona, dat is eigenlijk wel leuk.
0: Jij bent een...
1: Echt?
0: We zitten met een natuurist in
2: het helemaal niet, maar
0: naakt een feit op tafel.
1: Waarom is dat leuker, naakt op een strand, dan niet naakt?
2: Nee, dat was niet leuker, maar ja, was ook niet erg.
1: Wou je het gewoon eens doen?
2: Gewoon, nee, ik vond het gewoon oké.
1: Okay.
2: En in de sauna zeker.
0: Ben je bang dat daar dan zo, dat iedereen met de vergelijkende studie, of ben je zo overtuigd van jezelf, van je talent?
2: 99% van de mensen van mijn piemel denken, het verseer me nu echt geen bal.
3: Welk koppel huilt vanavond bij VTM tranen van geluk als winnaars van huis gemaakt. En bij VTM2 zijn kakkerlakken veruit de beste hotelgasten in de hygiënepolitie. Vanavond bij VTM en VTM2. In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Ligt het of laat het of werkt het of stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw beul.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Dit is Joe.
9: Sven en Anke.

0: The Ocean, ook wel vertaald als een oude taart aan het strand, bij wijze van spreken. En naar de blote.
1: Het cijfer van de dag.
2: Ja. Heb je een berichtje van Mireille gelezen?
0: Ja.
2: Mireille stuurt: ik ben iemand die zonder gêne naar de openbare sauna gaat. Ik doe dat echt regelmatig. Toen ik een keer onder de douche stond en plots hoorde: hey, hallo Mireille. Ik draaide me om, was dat een mannelijke collega die er stond.
0: Ja, daar ben ik ook eigenlijk altijd een beetje bang voor dat ik dat zou tegenkomen.
2: Sander doet zo'n teken van: boah, ik zou u toch niet naakt willen tegenkomen.
3: Ik ga naken naar de sauna.
2: Ja, dan ga ik daar al nooit.
0: Ja, maar ja. En iedereen zegt dat dan daar. Heel Limburg zegt: ja, maar we gaan niet in eigen
2: provincie. We gaan
0: naken.
2: En iedereen spreekt daar Nederlands.
3: Maakt dat niet uit.
2: Maar zou jij mij naakt willen zien?
3: Ik dacht al zo vaak.
0: Rustig. In Vlaanderen zijn er naar schatting 500.000 mensen die aan naakt recreatie doen. Zowel mensen die af en toe naar een sauna trekken als mensen die naar een naaktstand gaan. En ja, Lisa Schoukens heeft daar een afstudeerproject over gemaakt een paar jaar geleden. Dag Lisa, goedemorgen. Hallo.
4: Hallo,
0: goedemorgen. Welke richting volgde jij eigenlijk? Wat deed je toen?
4: Ik heb sociale agogiek gestudeerd.
0: Dat verklaart
4: me. Master sociaal werk, ja.
0: Oké. En je ging dan naar je professor en zei: ik zou het wel eigenlijk over naakt recreatie willen hebben. Was dat omdat je zelf ook van de soort bent? Of interesseerde het je gewoon?
4: Nee, het interesseerde mij gewoon. Ik wist er eigenlijk helemaal niks van af. Maar het is wel iets maatschappelijk relevant, aangezien er veel mensen aan natuurlijk mijn naakt recreatie doen. Dus vandaar de keuze voor mijn onderwerp.
0: Ja, want we doen er een beetje giechelend over. Hè? Hier zelfs nu nog in de studio, behalve Sander, die zegt: dat is heel normaal.
2: Ik wil mensen echt niet affronteren of beledigen of zo die dat doen. Want
0: iedereen
2: moet ze goed zien, maar ik wil wel gewoon begrijpen: waarom vinden die dat leuk? Waarom willen die dat doen?
4: Enerzijds een gevoel van vrijheid. Zij houden eigenlijk van het gewoon naakt zijn voor het vrij gevoel, maar ook praktisch gezien geen kleren moeten dragen die plakken of zo. Ook de verbondenheid met de natuur. Er zijn eigenlijk heel veel redenen waarom dat zij dat willen doen. Ook ontspannend vinden zij dat. Dus meerdere redenen voor het beoefenen van het natuurisme.
0: Ja, maar ik kan er wel iets bij voorstellen. Dat is een aanzienlijke groep, 500.000 mensen. Je mag het natuurlijk niet zomaar overal doen, hè. Daar staan wel beperkingen op, hè?
4: Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk ook de wetgeving. De wetgeving die zegt eigenlijk dat je natuurlijk niet overal naakt mag zijn. Hè. Als je in een tuin zit bijvoorbeeld en je hebt inkijk, ja, dan kunnen mensen dat als aanstootgevend ervaren. Dus als jouw tuin natuurlijk heel begroeid is en er is geen inkijk, dan is er vaak geen probleem. Maar de wetgeving is daar natuurlijk heel strikt in. En dat bemoeilijkt het beoefenen van het natuurisme in Vlaanderen wel.
0: Ja, en ook in openbare plekken. Allee, ik bedoel, je hebt dat naaktstrand dan aan de kust, maar er zijn, dat is iets wat je wel blijkbaar vaak hoort, dat mensen zeggen: we hebben te weinig plekken waar het kan en waar het mag, hè?
4: Ja, we hebben een naaktstrand, maar vaak wordt dat soms ook als negatief ervaren, omdat natuurlijk ook iedereen weet dat het naaktstrand is. Omdat daar soms voyeurisme kan zijn. Anderzijds hebben we ook wel recreatiedomeinen, maar dat zijn er niet zoveel. Dus dat maakt het eigenlijk opnieuw moeilijk om natuurisme te kunnen beoefenen.
2: Heel veel mensen sturen: Sander heeft gelijk, doe eens normaal. En ik snap het wel, want in Zuid-Frankrijk, Sven, ik heb dat al eens tegen jou verteld, hè, wij huren altijd een huis, strikt privé. En dan vind ik het ook heel fijn om de hele tijd naakt in het zwembad te springen en dan weer op te drogen naakt. Dus Tom en ik, hè, wij doen dat de hele tijd, zitten wij naakt in het zwembad.
0: Maar als de kinderen nog 5 of 10 jaar ouder zijn, maar, ga je dat
2: ja,
0: dan
2: wel,
0: nog
2: kan ik nu zeggen. Dus hè, wij sporen de kinderen aan om dat dan ook te doen.
0: Ja.
2: Krijgen we niet verkocht.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Die blijven het toch maar gek vinden. Oh, mama en papa daar bloot liggen. Maar weet je, nou, je weet pas hoe fijn dat is als je dan eens naar de wc moet dan met dat nat badpak of die natte zwembroek. Niks is zo fijn. Ik snap het heel goed. Ik snap het wel, de oorsprong.
0: Zeg, Elisa, het is ook cultureel bepaald voor een stukje. Want ik merk bijvoorbeeld dat in Spanje zijn ze daar allemaal veel soepeler. Er zijn veel plekken aan het strand in Spanje waar mensen dat door elkaar doen. De ene met en de andere zonder kleren. Duitsland hoor ik ook. Nederland zag je dit weekend nog in Scheveningen op het strand. Mensen die ook in een naki heel vroeg 's ochtends het water in gingen. Het is toch iets cultureel ook, hè?
4: Ja, dat klopt. Het is wel heel cultureel. Hè. In Duitsland, in Spanje, in Nederland is het eigenlijk meer geaccepteerd om publiek naakt te zijn. Er zijn ook wel meer mogelijkheden natuurlijk. Zoals in Spanje heb je veel stranden waar je aan naakt recreatie of natuurisme kan doen. Wat maakt dat eigenlijk die algemene aanvaarding groter is? Het klimaat is daar natuurlijk ook aangenaam.
0: Dat helpt wel.
4: Dat helpt ook wel.
0: Ja.
2: Maar ik vind zowel nog een kleine nuance. Ik vind dat heel fijn om zelf naakt te zijn. Maar ik vind het niet fijn om dan ik wil niet de andere mij zien. Of ik anderen zie. Snap je? Daar is toch nog een verschil toch tussen. Ja, ja, ja. Tussen naturist ja, willen zijn, het naakt lopen, maar niet per se dan van anderen
0: zien.
2: Geen
0: exhibitionistisch kantje, of voyeuristisch. Dat heb je dan weer niet bedoeld.
2: Nee, dat is het probleem net. Ik zou te hard kijken naar andere mensen de hele tijd. Dus het is maar goed dat ik dat... Ja, ik zou iedereen bespioneren, denk ik.
0: Is dat ook iets uit je onderzoek blijkt dat daar nog wel wat gêne rond zit, het kijken naar elkaars lichaam, Lisa?
4: Bij naturisten zelf niet per se eigenlijk. Ze zijn heel respectvol ten opzichte van elkaar. Er is net een soort van acceptatie van elkaars lichaam. Dat helpt eigenlijk net in je zelfbeeld. Hè. Je ziet zoveel verschillende lichamen dat het eigenlijk niet meer uitmaakt voor hen. Dus ze gaan niet per se naar elkaar kijken. Nee. Dat is ook echt los van naturisme.
0: Oké, want dat is wel een beetje de vrees dat er viespeuken gaan tussen zitten.
2: Ja, maar wacht,
0: natuurlijk,
2: en ook,
0: hè.
2: Mannen kunnen toch niks zo verhinderen als je dan zo denkt... Mooi lijf. Ja, heb je daar ook vragen rond gesteld van wat mannen dan doen?
4: Naturisten zijn eigenlijk, die linken dat totaal niet aan erotiek of aan seksualiteit. Nee, zij hebben ook altijd een handdoekje bij. Dus normaal gezien is dat daar ook geen probleem aan. Nee.
2: Just in case dan eigenlijk.
0: Dan ben je ook het minst bang voor dat we elkaar zouden tegenkomen in de sauna en dat ik te extatisch zou reageren.
2: En ik denk ook niet dat ik veel ga zien.
0: Oké,
2: ben ik ook niet bang voor.
0: Je ziet dat wij toch nog zo'n beetje in de hi-hi-hi-ha-ha-sfeer zitten.
2: Ja, sorry, lieve mensen.
0: En voor naturisten is dat eigenlijk helemaal.
2: Die gaan ons heel flauw vinden.
0: Lisa Schoukes, dankjewel. Zeer boeiend afstudeerproject in elk geval. Een fijne dag gewenst.
4: Alsjeblieft.
2: Doei.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Zometeen na 8 uur stellen we onze premium WK-expert voor. Voor Sven was het belangrijk om veel van de bal te kennen. Maar ik vond het toch ook wel heel belangrijk dat het een lieve was. Een goede inborst, een goede binnenkant telt ook. Buitenkant zeg ik niks over. Het nieuws van 8 eerst van onze Grim.
3: Goedemorgen allemaal. Groot plaatstekort in onze woonzorgcentra. Anti-immigratieprotest loopt uit de hand in Belfast en de VS heeft Iran aangevallen. In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd. En ze staan vanmorgen in het nieuwsblad. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V merkt een ongezien plaatstekort.
4: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten. Of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg is.
3: Bevoegd minister Gené reageert dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren 1000 extra plaatsen te creëren. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij anti-immigratieprotesten. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. Slachtoffer raakte zwaar gewond. De dader verschijnt straks voor de rechter. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Ze vielen al legerbasissen in Jordanië en Bahrein aan. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle in de Verenigde Staten. Collega Jarno Berto is daar.
5: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niet ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
3: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met de spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. En pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij wonnen hun WK kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7, maar doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. En daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK.
6: Trouwens, onze correspondent, onze reporter voor het WK is ondertussen al aan het inbellen, dus we zien hem al zitten thuis, maar jullie nog niet. Dat is voor zometeen. Het weer, Frank, voor vandaag, dat is geen vette, hè?
7: Nee, inderdaad. Dus net als gisteren gaan we in de loop van de dag buien krijgen. Na de middag kunnen dat felle buien zijn. Eventueel ook met onweer. Tussendoor altijd wel ook opklaringen. En ja, deze ochtend is het op de meeste plaatsen nog wel droog. Al zijn er toch al enkele buitjes gesignaleerd. Temperaturen klimmen maximaal naar 17 of 18 graden. En morgen beginnen we droog. Eventueel is nog een enkel buitje mogelijk. Na de middag gaat dan de bewolking toenemen. En uiteindelijk gaat het beginnen te regenen vanaf de kust. En ook dan wordt het niet warmer dan 17 graden.
2: File richting Brussel op de E40 tussen Aflichem en Sint-Agatha-Berchem verlies je 1/2 uur. 20 minuten tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 tussen Zems en Machelen 10 minuten. 1 kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Tussen Dilbeek en Jette 10 minuten. En 1 kwartier vertraging op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. File richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar verlies je ook nog 10 minuten.
6: Een kleine tip voor onze WK-man, dat je al een beetje kan beginnen raden. Je gaat hem mega vinden!

0: Oké, we mogen het aankondigen. Sander moet eigenlijk op een knop duwen en dan gaat hij straks in beeld komen. Sander, hey, gaat wel iets
1: officieel. Het was wel eigenlijk een mega goede tip die je daarnet
0: mega
1: al gaf.
0: Tip, ja, ja.
1: Maar er zijn er toch twee die hebben gestuurd. Bob Peters.
0: Dat zou mega geweest zijn.
1: Eén iemand stuurt ook nog Ruben van Gucht.
0: Nee, dat is ook niet.
1: Maar de rest staat er allemaal bonk op.
0: Ja.
1: Bonk op.
0: Ja, en dan is het een vogel, is het een vliegtuig, is het een ex-voetballer, wat zou het kunnen zijn? We zullen aftelling, gaat er in beeld zien komen. 3, 2, 1, en daar is hij!
2: Sven en Inge.
3: Onze WK-man, Toby Alderweireld.
1: Yes!
0: Yes!
1: Mega Toby, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
1: Hey, zo fijn dat jij onze BFF bent de komende weken. Allee, het is te hopen dat we er nog lang in zitten. Keileuk. Hoe is het met jou?
4: Heel goed, dank u. Heel goed. Yes, zeker.
0: Ben je zenuwachtig voor dat WK? Het is nu de eerste keer dat je er zelf niet bent op het vliegtuig gestapt, dat je er niet bij bent. Hoeveel was het? 120, 127 matchen was je erbij bij de Rode Duivels. En nu niet, is dat met een dubbel gevoel dat je ernaar kijkt?
4: Oh, het is toch anders. Ik heb 3 WK's mogen meemaken en dit is de eerste keer dat ze weg zijn zonder mij. Maar ik heb wel een positiviteit of zo. Ik denk dat het over heel het land zo wel is. Zeker de laatste 2 wedstrijden heb ik zo begint mijn geloof te komen dat het wel een heel speciaal WK kan worden voor ons. Dus ik kijk er met heel veel positiviteit naar uit.
1: Ja, en wat bedoel je met speciaal dan?
4: Ja, speciaal. Ik denk gewoon dat we eigenlijk, als we op een goede dag kunnen, denk ik, elk land verslaan. Hè. We hebben spelers die van uitzonderlijke kwaliteiten zijn. En als alles een beetje meeziet, dat moet ook zijn, dat was bij ons ook in 2018. Als alles wat meeziet, dan kan je bijvoorbeeld een land als Brazilië uitschakelen. Dus ik ben heel positief gestemd.
0: Ja, want ik heb er ook wel een klein beetje, want je weet het, ja.

0: voetjes op de grond. Laten we eerst de groepsfase winnen. Want dat is wel heel belangrijk om uiteindelijk in een betere in de toekomst.
1: Ja, zeg maar, wie stuur je berichtjes nu? Van wie heb je contact die daar nu zit?
0: Eigenlijk vrij weinig, want je probeert wel iedereen zo wat los te laten. Ik zal het zo zeggen, iedereen is dat super hyper gefocust. Ook je zit met het uurverschil, dat is natuurlijk ook zo. En dus ja, ik denk misschien dat ik voor de wedstrijd wel eens succes zal sturen en zo verder. En uiteindelijk ben ik ook bij VTM Analyse, dus ik hoop dat ik alleen maar positiviteit kan uitspreken, ik zal het zo zeggen.
2: Ja, heel tof, want je doet het voor HLN ook, je doet het ook voor VTM inderdaad, en bij ons ook in de ochtend. Ga altijd uitkijken samen naar de match en nadien ook een nabespreking. Maar laat ons wel over eens zijn, want je zegt we moeten die eerste fase winnen, maar dat moet nu toch wel kunnen, want het zijn geen wereldploegen waar we tegen spelen, dan nu niet, hè?
0: Nee, zeker niet. En ik denk dat de wedstrijd tegen Tunesië een heel mooi voorbeeld is, een beetje van het kwaliteit wat we tegen gaan spelen. En dan zie je als België op de afspraak is, dan de Rode Duivels, dan moet dat normaal gezien wel goed komen.
1: Ja, we spreken af de komende weken, Toby. Ik ga de echte voetbalanalist vragen stellen. En Sven gaat zich focussen op jouw privéleven en hoe het met jouw FOMO zit. Je mag daar eerlijk tegen vertellen hoe je je voelt en zo. En misschien nog wel anekdotes van vroeger oprakelen. Ja. Dat is de verdeling eigenlijk voor de komende weken.
2: Ja, dat had hij wel verwacht.
1: Ja, daarom heeft hij ja gezegd. Ja, daarom is hij ingetekend. Ja.
2: Toby Alderweireld, heel fijn. We gaan samen voor een fantastisch WK hier ook op Joe. Dikke merci dat je erbij bent. En tot later deze week. Dan horen we je nog.
1: Dankjewel, Toby.

0: eigenlijk ook een goed inleidend liedje geweest straks bij het dilemma van Rick Tors.
1: Ja.
0: Coolio en Gangsta's Paradise.
2: Straks bij Rick Tors.
0: Ja, dat heeft een dilemma meegebracht van een luisteraar van ons. Het dilemma is maar een paar dagen geleden binnengekomen. En het is, ja, ik denk dat het herkenbaar gaat zijn voor heel veel mensen. Mm-hmm. Het gaat over iets heel actueel. En de mens heeft er grote discussie over met zijn eigen vrouw. En ze raken er niet uit.
1: Ja, en het gaat zo ver dat je zo, ja, dat ene van de twee op de zetel zou bijna moeten gaan slapen. Zo'n heftige discussies kunnen daaruit voortkomen. Jawel, Sven.
0: Ja, dat moet je wel oplossen. Dan moet je op een bepaald moment wel de white flag bovenaan.
1: Ja, het kan er soms heftig aan toegaan.
0: Ja, maar een heel groot principieel meningsverschil. Ja. Daar gaat het over, inderdaad.
1: En zometeen mogen we nog een fijn event aankondigen. Een fijn event op ons Joe Paradise Beach. Iets heel leuk voor als je in juli in de house bent in Vlaanderen.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Hè? Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe
6: Gold. De ketelaren voor de Bruinen.
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
11: Ho ho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
12: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: van de Beach Boys, de Beach Boys, de Beach Girls. Alle Beach People zijn heel erg welkom deze zomer.
1: Ja, op ons Joe Paradise Beach tussen 9 juli en 9 augustus zitten we weer al in Westende. En we gaan iets leuks doen op vrijdag 17 juli. Want wat verbindt ons mensen? Hè? Een groep vreemden bij elkaar. Hoe connecteren wij in no time? Ik weet het. Door samen te zingen.
0: Oké.
1: Door samen te zingen zijn wij in no time BFF's. En daarom doen wij Vlaanderen Zingt.
0: Ja, dat is keitof.
1: Op vrijdag zitten jullie, dat is een heel bekend concept. Hè? Dat is al overal, sinds jaar en dag, op elk plein en elk dorp. En dat komt dus naar ons Joe Paradise Beach. Tom de Kok gaat dat hosten. Geen betere host dan Tom de Kok, denk ik dan.
0: Die gaat zich smijten, daar ben ik van overtuigd.
1: En ja, dan ga je zo de beste meezingers zingen. Maar jij denkt dan van, ik ken niet van alles de tekst. Is dat dan met schermen of zo? Je krijgt een krantje. Uh-huh. Een meezingkrantje. Dus neem zeker je leesbril mee.
0: Een leesbril mee. Het zal groot genoeg afgedrukt zijn voor dan, alle mogelijke
1: ogen. En dan is dat zo allemaal leuke Nederlandstalige liedjes. Hè?
0: Ja, niet alleen Nederlandstalige.
1: Is het ook, internationaal? Ja,
0: ze gaan ook internationaal.
1: Italiaans. Ja, alles. Let's,
0: maar echt meezingmuziek. Okay. Ja, we gaan dat samen met HLN doen. Dus dat wordt echt een hele, hele fijne avond. Zeg eens, hoe laat en waar en wanneer? 17 juli?
1: 17 juli, ja, de exacte timing.
0: Dat zal alweer rond 8 uur zijn.
1: Dat is altijd mijn pukkelpop op. Hè. Dat is ook pas later naar het event toe dat de timetable bekendgemaakt wordt.
0: 17 juli. Vlaanderen Zingt. En ja, ik ben bijna zeker dat deze absolute klassieker daar ook zal gedraaid worden.
1: We hebben ons krantje niet nodig, hè, Sven?
0: Nee, dit gaat vanzelf.
2: Een ongeval, zo gebeurt. Een botsing, het nou, al mijn dromen verscheurd. Ik zag nog nooit zoveel sterren in één nacht. En toch had ik geluk, want mijn hart neemt.

0: Zoals ik toen stond een stukje mee te zingen. Hè.
1: Toen ik in het zesde leerjaar zat, moest ik zingen. En was het een examenzang.
2: Echt waar? Elf jaar oud.
1: Met een liedje. En de onderwijzer stopte plotseling met piano spelen. Omdat ik zo vals zong. Nee. En sindsdien zing ik nooit meer en kijk ik treurig voor mij uit.
2: Oh, maar ik vind dat een trauma dat we deze aflevering nog moeten oplossen. Jij gaat straks terug zingen en we zetten de piano niet stop.
1: Zou je het erg vinden als ik nu al de studio verlaat?
0: Het is een speciaal dilemma wat u mee hebt. Hè. Daar gaan we wel even een beetje over moeten discussiëren. Heel actueel dilemma door een luisteraar ingestuurd deze week. Zometeen.
2: Het nieuws van 8:30 eerst van onze Grim.
3: Goedemorgen. In Brussel is een man bevrijd die vast zat in de poort van een metrostation. Volgens de brandweer is hij naar het ziekenhuis gebracht, maar is zijn toestand niet kritiek. Het gebeurt wel vaker dat er iemand klem komt te zitten in zo'n rolluik van een metrostation. Vorig jaar is daarbij zelfs een dode gevallen. In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd. Bevoegd minister Gené zegt dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren 1000 extra plaatsen te creëren. En onrust in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Daar zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij anti-immigratieprotesten. Ook een bus en vuilnisbakken gingen in vlammen op en er werd ook met molotovcocktails gegooid. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk vergezeld van onweer. Maxima rond 18 graden vandaag, ook morgen regen en 17 graden.
2: Het gaat traag. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg verlies je een kwartier. Ook een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Richting Brussel E40 tussen Aflichem en Sint-Agathabergem een kwartier. En een kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. What did you steal?
8: Secrets.
9: Vanaf 10 juni.
10: The human race cannot accept what we know.
9: Steven Spielberg.
11: If you do this, there's no one doing it.
12: This is Disclosure Day.
9: Disclosure Day in de bioscoop.
13: Sven en Anke.

0: goed geregeld, want dit weekend dat er staat aan te komen gaat het 25 graden worden en meer volgende week. Maar onze tuinen liggen er prachtig bij dankzij de overvloedige besproeiing de voorbije dagen.
1: Advocaat van de duivel.
2: Ja, met een heel actueel dilemma van een luisteraar deze week, Rick Torfs. Vertel.
3: Ja, het gaat over Freddy Horion, de man die in 1980 werd veroordeeld tot de doodstraf, later omgezet in levenslang, omdat hij in de jaren 70 6 mensen had vermoord. En Horion zou nu in een psychiatrisch zorgcentrum worden opgenomen, stilaan op weg naar een vorm van vrijlating. En ja, dat choqueert veel mensen, mensen van die generatie. En de luisteraar zegt het volgende. Ik weet dat dat niet de bedoeling is, maar ik zit echt met een actueel dilemma. Ik heb het nieuws over Horion de voorbije weken gehoord en dat maakt me werkelijk kwaad. Dat iemand met zo'n verleden na 46 jaar toch nog kan vrijkomen. Maar mijn vrouw zegt, jij bent populistisch. Zij heeft rechten gestudeerd.
2: Oh.
3: Wat niet tot blijvende letsels heeft geleid, maar ze zegt wel dat ik veel te emotioneel reageer. Volgens haar is het net de bedoeling van de rechtspraak dat zelfs heel zware daders onder strikte voorwaarden en in een gecontroleerde setting toch nog een kans krijgen om zich op een of andere manier in de maatschappij te reïntegreren. Maar het zint mij toch niet, het doet mij pijn, ben ik nu zo stom door te vinden dat mensen die zo'n dingen gedaan hebben eigenlijk niet meer mogen vrijkomen. Nooit meer. Straks komt Dutroux ook nog vrij.
0: Ja, maar ja, vind ik een goede vergelijking die meneer daar maakt. Sorry, of we een meningsverschil gaan hebben of niet, maar ik zit in het kamp van meneer. Er zijn echt zo van die veelvuldige moordenaars, seriemoordenaars, echt mensen waar je van denkt, sorry, dat moeten we niet meer terug naar de maatschappij brengen. Dan, ben ik echt, maar, dan is levenslang.
2: Heel eerlijk, voor mij ook. Want ik hoorde net, ze wilden hem dan opnemen in Rekum, daar in zorgcentrum. Ja, dat is vlak waar ik altijd gewoond heb. En ik snap, ik zou dat niet willen. Ik zou dat, ik snap dat de burgemeester Marino Keulen ook gezegd heeft van, ik wil dit niet. We gaan het hier on hold zetten. We zullen dat nog wel eens zien of dat ooit gaat gebeuren. Maar ik snap dat dat heel veel onrust veroorzaakt in een buurt. Ik denk ook zo'n Dutroux mag echt toch nooit meer vrijkomen.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik vind reïntegratie in de maatschappij zeer belangrijk. Hè? Want ik ben niet zo van iedereen opsluiten en dit en dat. Ik vind dat daar heel veel geld in geïnvesteerd moet worden. Omdat anders creëert je tikkende tijdbommen in de gevangenissen. Dat blijkt uit elke studie. Maar er zijn uitzonderingen.
0: Ja, dat vind ik
2: en Horion en Dutroux zijn uitzonderingen.
0: Dat vind ik eigenlijk ook. Maar weet je wat, gaan we eens iets doen? Want jullie mening is heel belangrijk. Maar ik wil eigenlijk, want wij zijn er nu zo over eens. U bent jurist qua opleiding. Ja. We gaan niet wachten tot na de plaat. Ik wil nu eigenlijk al weten hoe u daar nu in staat.
2: Sorry, maar zo'n genuanceerde Ronald Janssen, dat is ook uitzondering.
3: Ja. Maar ja, maar welke uitzonderingen nou wel? Eigenlijk is het zo dat ook volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en ik weet wel, mensen zullen zeggen dat is allemaal ver weg, je weliswaar mensen tot levenslang mag veroordelen, maar dat er toch een moment moet komen, bijvoorbeeld na 25 jaar, dat de zaak wordt bekeken en dat er door een onafhankelijk panel dan gezocht wordt naar mogelijkheden om die persoon toch vrij te laten als het enigszins mogelijk zou zijn. In feite maakt men daarbij een onderscheid tussen de zwaarte van de straf als dusdanig en het gevaar dat zo iemand heeft voor de maatschappij. En dat is wel heel belangrijk.
2: Ja, maar dat kunnen ze toch nooit zeker weten?
3: Wel, dat is ook het probleem. Je weet het nooit zeker.
2: Ja.
3: En mensen aarzelen om figuur zoals Horion los te laten, omdat ze ook heel goed weten, mocht hij terug iets doen, dan zal de woede totaal zijn.
2: Ja.
3: Maar,
2: jongens, toch.
3: Maar jullie zeggen nu een uitzondering, en het begint met Freddy Horion en Dutroux, en daarna komt Ronald Janssen erbij, en zo zijn er meteen heel veel uitzonderingen. Ik vind dat het bespreekbaar moet zijn, in het geval van iemand zoals
0: zelfs van Horion.
3: Freddy Horion. Ja, maar onder heel, de man is ondertussen 78, ik ben maar een tiental jaar jonger of nog minder.
0: Nog gevaarlijk,
3: ik ben ook nog gevaarlijk, dus dat betekent niks. Maar aan de andere kant, het gewoon mensen zonder enig uitzicht, zonder enige kans om ooit vrij te komen, wordt bij ons in Europa als onmenselijk gezien. Anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.
0: Ja, want mag ik heel eerlijk zijn, dan gaan we de plaat instarten, dan gaan we ze vragen aan de mening van de mensen. Maar ik zit zelfs, sorry, maar daar gaat het helemaal niet mee eens zijn. Maar ik vind dat levenslang al een compromis dat we sluiten met z'n allen. Want sommige figuren, Dutroux en zo, en dat maken mij zeker niet populair bij. Maar voor mij zou ik begrijpen dat voor dat soort figuren de doodstraf zelf zou worden uitgevoerd. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we dat niet menselijk vinden. dat we dat niet doen. En dat begrijp ik, vind ik een heel nobel compromis.
3: Ja,
0: maar dan moet je die
3: ook,
0: dan toch nooit meer vrijlaten, denk ik.
2: Hé, jongen, gek. En zeker niet de true, jongen. Ontsnappingspogingen niet. Gekke
3: vrij,
2: dingen daar, niet.
3: Het ging om de mogelijkheid om het te bespreken. Nee, dat is zoiets heel anders.
2: Ja, maar als je dan met een partner zit die zo helemaal niet denkt...
0: Wat denken jullie?

0: Kijk hoe zwaar de onderwerpen van de dilemma's ook kunnen zijn bij ons hier in de ochtend. Gelukkig wat vrolijke muziek tussendoor, dat kunnen we gebruiken. Maar...
1: advocaat van de duivel.
0: Een discussie, want dat is ook wel een dilemma. Hoe moet je met je vrouw omgaan die zo redelijk is en rechten heeft gestudeerd? Sowieso al een moeilijke
2: vraag. Een sobere echtscheiding lijkt me de beste oplossing. Nee.
0: Maar goed, want onze luisteraar die zit ermee. Hij zegt, ja, ik word zo kwaad als ik hoor dat zo'n moordenaars nog vrij zouden kunnen komen, zoals Orion of Dutroux. En mijn vrouw die is dan heel redelijk en zegt, ja, ik begrijp je wel, maar zo gaat het in ons rechtssysteem, wat u ons ook probeerde uit te leggen. Het zou voor simpele zielen, zoals ik, maar toch ook veel van onze luisteraars, denk ik eenvoudiger zijn, meneer Tofs, als er werd gezegd, levenslang, volgens mij is dat uw leven lang. En ik vind, de doodstraf, ik snap dat we dat niet meer doen, ik begrijp het al, wat ik het in dit geval wel zou willen, maar levenslang is dan toch levenslang.
3: Dat zijn heel veel luisteraars
0: ja,
3: die
0: dat
3: sturen.
0: Ja, dat
3: er
0: is
3: komen
0: toch zo.
3: Heel veel berichtjes binnen. Patrick zegt, Rick, al die vermoorde mensen die komen ook niet meer vrij, hè? Dus nee, nooit meer vrijkomen. En inderdaad, de doodstraf mag ook terug ingevoerd
0: ja, ja,
3: worden.
0: Maar okay.
3: Sturen ook veel mensen, dat spaart zelfs nog geld uit voor de maatschappij, komt heel vaak binnen. Inge zegt, gecontroleerd opvolgen. Er is nu al een personeelstekort. Hoe gaan ze dat kunnen opvolgen? Ik geloof daar niet in. Zo'n mensen blijven altijd een gevaar. Ingo is gematigder. Die zegt, ja, hij komt niet letterlijk onvoorwaardelijk vrij,
0: nee,
3: maar ondergaat zijn straf sinds 1 juni 26 onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum. Die man heeft lang genoeg gezeten. Er lopen nog ergere gevallen rond, stuurt Ingo. Dat weet ik niet, Ingo.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk
3: ook niet. Weet ik niet. Jannica, goedemorgen.
0: Er is er wel geen
3: Jannica? Jannica? Jawel, ze hangt.
0: Dag Jannica.
4: Ja, goedemorgen, hallo.
3: Hey, dag Jannica, hallo. Zeg, jij stuurt hallo. Bij ons thuis, is dat hier net hetzelfde. Vertel.
4: Ja, ja, ik heb daar ook heel regelmatig, als er dergelijke zaken in de actualiteit komen met mijn lief, best wel discussies over zijn inzichten en zijn mening wijken gigantisch af van mij. Mm-hmm. Helemaal het andere uiterst. Hij is heel, heel extreem. Ik wil hem daar niet populistisch noemen. Hij heeft gewoon een heel ander inzicht dan ik. En wij begraven dan op de duur de strijd bij let's agree to disagree. Anders kan dat inderdaad eindeloos duren.
3: Maar en is dat dan echt, ja. Want dan, ja, wat je zegt dat dan, let's agree to disagree. Maar is dat dan toch zo, ja, dan, het is toch zo, die spanning is dan toch nog niet meteen verdwenen? Of hebben jullie dan zo'n een ritueeltje?
4: Er zijn altijd ergere dingen in het leven dan dergelijke discussies gaande houden. Hè. Ik heb denk ik het inzicht wel van, kijk, mijn rugzak is veel... groter, heeft ook andere ervaringen meegekregen om mijn mening op te baseren dan de zijne.
0: Oeh, dat vind ik ook al beledigend. Sorry wat je daar nu zegt. Ja, het is eigenlijk
4: de
0: stomme kloot. Hij begrijpt er eigenlijk niks van.
3: Ah, ja.
4: Ja.
3: Nee, het is een lekker dier.
0: Nee, wat bedoel je dan?
4: Dat wel. Maar, ja.
0: Nee, maar wat bedoel je dan?
4: Want, ja. Hij is gelukkig voor hem. Je kan moeilijk mensen slechte ervaringen toewensen for the sake of having... experience om te weten over welke onderwerpen ze wel of niet met ervaring kunnen meespreken. En daar draait dat in. En als mensen beseffen van, kijk, ik heb daar een mening over, maar die is gestoeld op datgene wat ik meeneem in het leven, hoe beperkt soms ook, en het is hen gegund. Hè, je kan moeilijk iemand toewensen dat iemand in hun leven vermoord wordt, om te weten hoe ze moeten oordelen over een moordenaar.
0: Ja,
4: dat kun je iemand niet toewensen.
0: Ja, hoop ik.
4: Voilà. Maar het wil wel zeggen dat je eigenlijk niet helemaal met ervaring kan spreken over dat onderwerp ten aanzien van mensen die dat wel meegemaakt hebben.
0: Oh, maar daar ben ik het eigenlijk niet. Ik ben het daar ook niet mee eens. Ik vind dat je daar wel kan over spreken, dat je op een bepaald moment toch ook vanuit de maatschappij kan kijken en zeggen, wat heeft die allemaal voor ellende bij zoveel mensen aangericht? Op een bepaald moment is je krediet gewoon op. We maken hem ook niet dood. Hij mag blijven leven.
3: Maar ze bedoelt ook dat het nog extremer is als je dan familie bent van zo'n slachtoffer.
0: Ja, natuurlijk.
4: Ik spreek echt als ervaring. Ervaringsdeskundige is een beetje een zwaar woord. Ervaringsuitdrager, want ik werk ook voor moderator. Of ik werk samen met moderator.
0: Wat is dat, moderator?
4: In mijn leven is iemand moderator. Zij doen slachtoffer-daderbeoordeling.
0: Oké.
4: Voilà. En ik heb wel degelijk iemand verloren die vermoord is. En hij niet. En dat maakt natuurlijk... En ik ben de vergevingsgezindere
3: in die discussie.
4: En hij helemaal niet. Dus hij vertegenwoordigt wel degelijk de bredere visie van de maatschappij. Waar ik als zus van iemand die vermoord is, dan ondertussen na zoveel jaar al helemaal anders tegenaan kijkt.
0: Oh, wauw. Ja. Dat is wel
3: moet
0: sterk.
3: Ook, moet ook, denk ik, als je nog wil verder leven, dat je ook wel milder daarin staat. Maar... ja, het is, maar ook bij zo'n figuren, Oh, echt, zo niveau. Maar, Ronald Janssens, Dutroux, Horion, dat is maar, toch...
4: Pff. Ik ben het ermee eens. Hè. Als levenslang en de doodstraf zijn dingen waar we over moeten durven nadenken. Dus ik begrijp die visies ook wel. Ik ben er ook niet helemaal tegen. Maar het is gewoon een heel andere discussie. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn lief. Dat is een heel andere discussie. Dan moet je het systeem omgooien.
0: Ja, ja.
4: Deze discussie gaat over het systeem zoals het er nu staat. En dan, je moet daar dan iets mee doen.
2: Ja, ik vind het heel goed. Heel goed dat we erover praten. Dat in ieder geval wel. Het eerste punt, ik vind de doodstraf principieel onaanvaardbaar. Mensen zeggen dan wel vaak, ja, maar die andere mensen komen ook niet meer terug die vermoord zijn. Maar dan ga je zo naar een soort wederkerigheid.
0: Nee, maar dat snap ik wel.
2: Oog om oog, tand om tand. Ja. En dan het levenslange. Ik denk dat we daar twee wegen kunnen kiezen. Ofwel zeg je, we kennen die straf niet toe. In Portugal bijvoorbeeld gebeurt dat niet. Omdat men levenslang als dusdanig fout vindt. Ofwel zegt men, ja, principieel gaan we wel voor levenslang. Maar tegelijk moet je een kleine opening laten. Dat wordt als menselijk beschouwd. Om eventueel toch bepaalde vormen van die vrijheidstelling te organiseren. Na heel lange tijd. En dat hoef je ook niet te doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er goede argumenten zijn om figuren zoals Horion of Dutroux toch in de gevangenis te houden. En een van de punten die daarnet ook werd vermeld, vind ik ook wel waardevol. Je moet natuurlijk wel in staat zijn om die dingen uitstekend op te volgen. Ja. En dan, je moet een systeem hebben waarin je die garantie kunt bieden.
0: Oké. Veel meningsverschillen. Gelukkig zijn wij niet getrouwd. Allemaal met elkaar. Dankjewel voor je meeste.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Dit is Bol, je mag uit het koffieapparaat op het werk nog verder discussiëren over het dilemma van meneer Tors. Of afronden, luisteren als je wil. Maar we zullen het ook over het weer hebben. Dat is ook altijd gezellig en veiliger om over te praten. Hè?
4: Ja, inderdaad. En er komt ook goed nieuws aan. Hè?
3: Ja, ja.
4: Alleen maar goede redenen om naar Frank te gaan zo meteen na het nieuws van 9 van Grim.
5: Goedemorgen. De politie zet een app in tegen phishing. Nieuw incident met een rolluik in de Brusselse metro. En succesvolle terugkeer van Serena Williams. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee gaat je aangifte automatisch, waardoor de politie sneller kan ingrijpen. En de kans groter is dat je je gestolen geld terugkrijgt. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Dat alle info die noodzakelijk is om het onderzoek te voeren, onmiddellijk gedeeld wordt met de banken, maar ook met het parket, waarna ze onmiddellijk beelden kunnen stockeren van bijvoorbeeld phishing aan een bankautomaat, maar zij kunnen ook verdachte websites blokkeren, zij kunnen gegevens opvragen bij de bank om snel die criminelen te traceren.
5: De app legt ook automatisch een link met andere dossiers. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. In Brussel is een man bevrijd die vastzat in de poort van een metrostation. Volgens de brandweer is hij naar het ziekenhuis gebracht, maar is zijn toestand niet kritiek. Het gebeurt wel vaker dat er iemand klem komt te zitten in zo'n rolluik van een metrostation. Vorig jaar is daarbij zelfs een dode gevallen. De rolluiken gaan om 16:30 automatisch open. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij anti-immigratieprotesten. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. En tennislegende Serena Williams heeft een geslaagde comeback gemaakt in een dubbeltoernooi van Queens in Londen. Samen met de Canadese Boko klopte ze een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo in twee sets, 7-6 en 6-2. Serena Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Eerst nog droog, later wolken en ook buien bij 18 graden en ook morgen en vrijdag nog regen.
4: Hoe zit het op de baan op deze woensdagochtend? Waar verlees je nog meer dan 10 minuten? Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 20 minuten. Een kwartier op de A12 tussen Aartslaar en Wilrijk. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem 20 minuten. Een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Tussen de Astridlaan en Jette 10 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 10 minuten.

0: gebeurt nog bij ons constant. De original sin. In een appel bijten, één hap. En dan zegt mijn zoon, ugh, die is niet lekker. Dat is een makke appel. En die flikkert dan, dan wordt hij de vuilbak in gegooid.
1: Het weer met Frank.
2: Frank, vertel het eens. Wat krijgen we vandaag, morgen, komende dagen, het weekend en daarna?
3: Wel, de eerste dagen sowieso nog koud, hè, met temperaturen altijd van 17, 18 graden. Vandaag is dat niet anders. Op dit moment, heel plaatselijk, is al een bui gesignaleerd. En in de loop van de dag gaan de buien intenser worden en gaan ze zich ook verspreiden over heel het land. Dus zeker na de middag is er eventueel kans op onweer. Morgen zijn de buitjes net iets minder en het is vooral later op de dag dat het bewolkt gaat geraken en dat het wat gaat regenen. En vrijdag is het dan eerder grijs en regenachtig. Dus nee, heel de week is het nog wisselvallig, maar in het weekend wordt het stilaan wel wat beter. Zaterdag bijvoorbeeld, in de loop van de dag krijgen we toch al wat zon en zou het zo goed als droog moeten blijven bij 22 graden. Zondag is dan een droge dag met zonnige periode, 22 graden. Volgende week ziet er naar uit dat het zelfs nog wat warmer gaat worden, stilletjes aan, maar niet zo warm als bijvoorbeeld gisteren leek. Dus we gaan wel richting 22 graden maandag, dinsdag 24, woensdag 24 graden, dat wel. Enfin, dat zijn heerlijke temperaturen natuurlijk. Met redelijk veel zon, al is het wel zo, vanaf woensdag neemt de kans op een onweersbui dan wel weer toe.
2: Oké, maar we gaan naar mooie dagen, nou, wat we nu allemaal gekregen hebben, is dat alleen maar heel goed nieuws. Dankjewel, Frank.
4: Yo, gelukkig.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 8 over 9 met Coldplay op deze woensdagochtend. Feels like I'm falling in love.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Gaan we mijn bestie Moetie Dina Tersago even een hart onder de riem steken. Het is vanavond de finale van Huis Gemaakt. Ja, je hebt niet gevolgd, hè?
3: Nee, maar ze heeft zich wel opgejaagd op social media.
2: Ja, heb je gezien?
3: Dat heb ik gezien.
2: Ja.
3: Redelijk.
2: Maar

0: Wel.
1: Heel eerlijk, elk jaar is dat toch wel gedoe. Zo bij huis gemaakt. Echt zo. Dina presenteert heel veel topprogramma's. Dina is ook een toppresentatrice en een super.
0: Lieve, zo'n lieve.
1: Ik vind daar niks mis van zeggen. En daarom heb ik een beetje compassie van. Dat die huis gemaakt. Oh, dat is toch. Dat is altijd gedoe. Echt waar. Dus we gaan hard onder de riem steken en ook eens even checken van hoe dat daar nu allemaal zit met die finale.
2: Hey, ik ben Camille.
3: Win familietickets voor Circus Camille.
2: Zie ik jullie daar?
4: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
5: Ligt het op? Laat het op, werkt het op stroom?
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
9: 10 om te zien.
8: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
8: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
8: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
10: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
11: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
10: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
11: Daar drinken we eentje op.
10: En nog verantwoord ook. Ching!
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.
4: Sven en Anke.

0: daarvoor zit je goed bij, Joe. Je krijgt alle hits van nu te horen, uiteraard. Maar ook die heerlijke classics zoals deze hier. Love Me Just a Little Bit More uit 83 van de Dolly Dots.
1: Sven en Anke.
2: Vanavond is er de finale van Huisgemaakt op VTM. Een programma dat voortreffelijk gepresenteerd wordt, zoals altijd. Door mijn liefje Dina Tersago. Maar ze ziet er ook vanaf. Ja, ze doet het programma graag, maar elk jaar is dat wat gedoe. Ik snap het ook wel, want er staat een huis op het spel. Dat is natuurlijk
0: maar
2: de beste
0: Maar ik snap het niet helemaal.
2: Prijs.
0: Ze moeten dus uitleggen waar het over gaat. Want ik kon het niet helemaal volgen.
2: Dit jaar was het vooral heel veel online pestgedrag. Echt? Goedemorgen, dag Dina Tersago.
0: Dag Dina.
3: Hallo, hey, goedemorgen.
2: Oh, dag schatje. Het is wat, hè, die Huisgemaakt.
3: Ja. Oh, het is ongelooflijk. Het is natuurlijk een programma. Ja, we geven ook een zotte cadeau weg. En mensen, ja, ik vind het fantastisch. En mensen kijken massaal naar het programma, wat al superleuk is. Maar dat betekent ook dat je op den duur... Allez, mensen supporteren voor een koppel. Maar wat aan mij stoort, is dat ze soms... Je hoeft niet tegen een koppel bijvoorbeeld te zijn. Of je hoeft geen negativiteit te uiten. Of die mensen hebben het al zo moeilijk. Die moeten 9 maanden lang verbouwen. Dat is een superzwaar traject. En dan denk ik, dan kunnen die al de rest daarnaast wel missen als kiespijn. Dus wees gewoon lief voor elkaar, supporter. Maar je moet niemand afbreken. En dat was een beetje mijn... dat is elk jaar mijn frustratie. Dat ik denk, ik zie die mensen zo graag. Die werken zo hard. Die komen zichzelf tegen. Dat is echt een heel pittig parcours. En ik gun het gewoon allemaal. Dus ja. Ik wil gewoon aan iedereen vragen van... Je mag kijken. Kijk alsjeblieft massaal. Want daarvoor maken we het programma. Maar wees lief.
2: Ja, maar je mag gemeen zijn in de living, hè. Dat vind ik wel. Je mag tegen je partner zeggen... Dat vind je echt een trut. Dit vind je echt een debiel.
0: Maar je moet het niet online
2: gooien. Okay, ik vind, in de living mag je zeggen wat je wilt. We zijn ook geen heilig patertjes allemaal. Maar inderdaad, gooi het niet online. Ik vond dat je dat heel goed had gedaan... Die oproep. Maar vanavond, ja, is het dan zover na 9 maanden, krijgt iemand te horen van, hallo, die sleutels zijn voor jou. Hoe gaat dat nog in zijn werk, de finale?
3: Ja, dat is echt zot, hè. Dus wij, van zodra wij de resultaten hebben, vertrekken wij, stappen wij in een busje. Naar elk huis rijdt er een busje. En wij, in het busje waar wij in zitten, wij rijden naar het winnende pand en wij stappen daaruit en wij bellen aan. En dan weten ze het. Dus dat is, dat is echt heel maf. Dat is heel zot. Want dan mogen ze dus officieel overhandig ik de sleutel. Ze worden ook nog, ze gaan ook al de papieren tekenen.
2: Oh.
3: En ze kopen het huis echt voor een symbolische euro.
2: Ja.
3: Dus dat is, dat is echt top, hè. Dat is nooit meer afbetalen.
0: Daarom. Maar dat betekent ook natuurlijk voor degene die het niet halen, want dat is in het spel, die hebben dan 9 maanden het beste van zichzelf gegeven. Ja. Ook die online haat nog eens erbij gekregen, zijn dood moe en dood kapot. En dan is niks, nul, rien de knots, nougatbollen.
3: Ja.
0: Gedaan.
3: Ja, het is echt een alles of niks verhaal. Hè. En dat is echt keihard, ik weet dat, want ik zit daar dan en ik denk... Oh, mijn hart breekt voor de mensen die het niet winnen. Maar die zijn wel goed omringd. Wij vangen die ook wel op met de productie. Die worden goed opgevolgd en zo. En die nemen natuurlijk ook al die ervaring wel mee. Ik weet dat je daar niks mee koopt. Maar ja, ik weet het. Maar dat is wel zo. Achteraf zeggen die wel... We hebben heel veel koppels van de vorige jaren die zelf zijn beginnen verbouwen. Die ik zo wat volg op Instagram. En die echt zelf toch een huis gekocht hebben. En dat aangedurfd hebben om zelf te verbouwen. Dus... Ze steken er echt wel veel van op. Maar ja, dat zien ze nu.
2: Ik weet,
3: relevant.
2: Ik weet dat het dan niet meer spannend is, maar ik zou het toch fijn zijn als dat dan de tweede, dat die dan voor een fikse korting zo hun huis kunnen kopen.
0: Ja, ook...
2: Maar ik snap het, dat is niet meer spannend. Maar want elk jaar hebben we eigenlijk dit telefoontje, Nadina. Elk jaar is het dit telefoontje.
3: Ik weet het. I know. En ik zou het ook allemaal willen gunnen, maar natuurlijk, die panden komen dan op de markt en je wilt die ook verkopen, ook niet meer verlies. Maar we zouden... Het is een moeilijk verhaal.
0: Het is een spel.
2: En na vandaag ga je toch wel een uur kunnen uitrusten, want dan komt Boer zoekt vrouw er weer aan.
0: Dat is ook weer.
3: Ik blijf niet stilzitten. Hè. Ja.
0: En dan tussendoor nog met Anke praten over de kinders in de moeties. Ook heel erg uitgebreid.
2: Dat hebben we juist nog gedaan, hè, want ik belde Dina en Dina zo, oh god, ik ben nog juist even bezig met oudercontact in te vullen, online een afspraak maken. Zo. Maar toen moest ze stoppen, want eigenlijk wil ze nu neerleggen om die afspraak te maken, omdat het online is. En ze denkt dat de andere ouders dan snel al vol hebben gepland. Dus ze moeten een afspraak maken.
0: Vooral de ouders die aan het luisteren zijn. Je hebt nog een minuut.
3: Ja, die zitten nu. Ja. Loop naar uw computer.
0: Zet je ervoor. Ja, je kunt niet alles winnen. Je hebt winnaars en je hebt verliezers. Dat is nu eenmaal het spel. Ja.

0: Jepsen en Call Me. Het is 9:30. Het nieuws met Glim.
1: Goedemorgen. 4 Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee gaat je aangifte automatisch, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter is dat je je gestolen geld terugkrijgt. De app legt ook automatisch een link met andere dossiers. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. In Brussel is een man bevrijd die vast zat in de poort van een metrostation. Volgens de brandweer is hij naar het ziekenhuis gebracht, maar is zijn toestand niet kritiek. Het gebeurt wel vaker dat er iemand klem komt te zitten in zo'n rolluik van een metrostation. Vorig jaar is daarbij zelfs een dode gevallen. En tennislegende Serena Williams heeft een geslaagde comeback gemaakt in het dubbeltoernooi van Queens in Londen. Samen met de Canadese Mboko klopte ze een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo in 2 sets. Serena Williams is 44 en keert na 4 jaar terug. Eerst droog, later wolken en buien, mogelijk met onweer bij 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, daarna wordt het beter.
2: Waar verlies je 10 minuten of meer? Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost, 3 kwartier file. Dan nog op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem, 40 minuten. 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde. En nog 10 minuten richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
2: Het gemeentelijk bestuur van Middelkerken, meer bepaald de afdeling Reinheid op het strand en de Zeedijk. Dus als je overvolle vuilnisbakken ziet op het strand van Westende, dan moet je de boze mail sturen naar Glen de Kaastekker. Goedemorgen Glen.
5: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Ja, en dan ga je dat hoogstpersoonlijk oplossen, hè?
5: Ja, we doen ons best.
2: Ja, want Reinheid op het strand en de Zeedijk, ja, wat moet je dan heel de dag doen eigenlijk? Wat is jouw job?
5: Maar mijn job zelf is eigenlijk het voorzien dan de gasten eigenlijk hun job uitvoeren. Dus ik heb een heel team bij mij, van straatveers tot gasten die de veegmachines besturen,
2: ja.
5: De vuilniswagen, zo, ja, het volledige strandteam die de vuilbakken leegt, jobstudenten in de zomer, dus eigenlijk een heel team eigenlijk.
6: Mooi. Uitgebreid, wow. Hoeveel mensen werken dan bij jou in totaal?
5: In de gewone, laten we zeggen, gewoon seizoen is dat rond de 25. En dat breidt dan meestal uit met nog 6 à 7, 8 seizoensarbeiders en jobstudenten.
6: Ja, ja,
2: dat allemaal zo. Helden, ja, ja. Die dat doen.
6: Absoluut.
2: Want wij wonen aan een bushalte met een hele grote vuilbak. En oh, ik ben altijd zo blij als ze die komen legen. Hè. En als ik, dan denk ik, oh jongens, niks zo fijn als een lege vuilnisbak zien. Dat is toch, ja, op openbare plaats, is dat toch fantastisch. Dus jullie doen zeer goed werk.
6: Ja, jullie helpen ook bij het opzetten van Joe Paradise Beach House. Hè. Zand egaal, ja, maken, afval ophalen.
5: Ja,
6: dus ja, jullie liggen bij ons in de bovenste schuif.
2: Jongens,
6: dat
2: toch.
6: Is, ja, wij zijn jullie grootste fans. Dankjewel daarvoor allemaal. En ook voor de goede muziek met Azizam onder andere, toe Fabiola ook, Michael Jackson, Billie Jean. Alleen maar propere, nette, reine muziek op de radio zometeen. Dus dankjewel daarvoor.
2: Dag Glen.
6: Veel succes.
5: Ja.
6: Tot in de zomer,
5: ja,
6: hè. We komen elkaar tegen daar.
5: Ja, geen probleem. Ik zal wel een keer
6: langs. Ja, dat is heel goed, jongen. Dankjewel.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke, met Lucie hier. En samen met mijn collega Nathalie laten we vanuit de front office de gemeentelijke werkhuizen administratief heel goed draaien. Wij kozen voor het nummer Azizam van Ed Sheeran. Want dat is het nummer dat hier meteen voor de sfeer zorgt op de bureau. Goed voor de ambiance, goed voor het humeur en ideaal om luid of mee te zingen. Dus laat maar komen.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb een kinky kantje.
2: Ja, Date Night.
0: Tess op date met Conor Rousseau.
1: Ik ben de generatie vanaf dat je kust. Dat zit weer in een relatie, maar...
3: Is dat zo vanaf dat je kust
1: in een
3: relatie?
1: Ja,
3: maar dan heb ik al heel veel schatsen. Dan,
0: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
1: Hou je van een goede ochtendshow?
3: Ze zijn weer samen, ze. De koning en de koningin van de ochtend.
1: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising.
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

met elkaar kunnen. En ik heb gekozen voor het nummer Lift You Up van Tool Fabiola, omdat het een heel positieve en innerlijke vibe heeft. Het brengt mensen in een goede stemming en tegelijkertijd heeft het voor mij ook een nostalgische gevoel.

0: Hey Sven en Anke, ik ben Glenn de Kaastekker en ben verantwoordelijk voor de reinigingsdienst van Middelkerke. Ik heb gekozen voor Billie Jean van Michael Jackson en dit nummer zit al sinds mijn kindertijd in mijn hoofd en eerlijk gezegd, ik kreeg het er nog altijd niet uit. Dus laat die schieven maar knallen.
1: Koffietanken met Sven en Anke.

0: koffie tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Een heel goeiemorgen. De eerste koffie of koffies meervoud van de dag zijn binnen. Tijd om nu echt productief te worden. En dat doen we naar goede gewoonte lekker samen. Het is 10:00, dit is het nieuws met Céline Bruindonks.
7: Goedemorgen. Over een uur begint de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Leerkrachten zijn minder vaak afwezig door ziekte. En de man die onwel werd op de Shillaton is overleden. Over een uur begint in Oud-Turnhout de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Al sinds vanmorgen vroeg staan daar mensen aan te schuiven. Ex-TV-omroeper Johan Verstreken leidt de plechtigheid. Maar Margriet heeft vooral zelf bepaald hoe die eruit moet zien.
8: Margriet en Céline hebben samen nog een aantal dingen besproken toen ze in de kliniek lag. Een lijstje met muziek bijvoorbeeld. En wie wat eventueel zou doen. Een viertal mensen, waaronder Céline zelf natuurlijk, die een getuigenis zullen brengen over wie Margriet was en wat Margriet voor hen betekende.
7: Margriet Hermans stierf een week geleden na een korte strijd tegen een zeldzame en agressieve kanker. Het ziekteverzuim bij leerkrachten is licht gedaald voor het tweede jaar op rij. Maar mentale aandoeningen blijven wel een groot probleem. Zo'n 40% van de verloren dagen zijn te wijten aan stress en burn-out. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft van alle ziektedagen. Je hoort Nancy Liber van de Onderwijsvakbond.
9: Leerlingen brengen problematieken en uitdagingen mee. Je hebt grote klassen en als je 's avonds naar huis gaat, je hebt het beste van jezelf gegeven, maar toch voel je dat je eigenlijk elke leerling niet kunnen helpen hebt. Ja, dat weegt natuurlijk op je mentaal welzijn en ik denk dat dat een grote oorzaak is dat mensen gewoon in burn-out geraken.
7: De man van 58 die eind mei onwel werd tijdens de Chillathlon in Antwerpen is overleden. Hij kwam in de problemen tijdens het zwemmen, werd ter plaatse nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar belandde de man in een kunstmatige coma. Maar die heeft hij dus niet overleefd. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk met onweer. Maximaal rond 18 graden. Ook morgen regen en 17 graden. Vrijdag grijs en soms regen bij 19 graden. En zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer rond 22 graden.
6: Op dit moment nog 4 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen staat nog een lange file. Een uur en een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost komt door een ongeval. En op de E34 schuif je 6 minuten aan tussen Oelichem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en Berchem. En richting Nederland is dat 6 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

Wonder en een part-time lover. Maar ik ben hier fulltime vandaag. En vooral ook voor jou tot 1 uur vanmiddag. Met muziek van onder andere Queen, Miley Cyrus en Celine Dion. En nu eerst de song waarmee Loreen de tweede keer het Songfestival won. Met ook geweldige lange nagels. Heel ongemakkelijk.

Ja, we zijn vandaag 10 juni. Dat wil dus zeggen dat we binnen exact 1 maand geen tapiplei in Vilvoorde meer onder onze voeten hebben. Maar wel het zand van het strand van Westende. En ik kan jou zeggen, dat is een heerlijk gevoel. Zowel voor ons, alle DJ's die daar 4 weken lang mogen presenteren. Maar vooral ook om alle mensen te ontmoeten die het hele jaar door naar ons luisteren. En die dan eens langskomen om goeiedag te zeggen en om een ijsje te eten. Een optreden mee te pikken of iets anders extra te doen. Wat dat allemaal kan zijn, dat wordt nog duidelijk de komende weken. Dan krijg je nog wat meer informatie van de optredens en die extraatjes. Maar ja, weet dat je ook gewoon tussen 9 juli en 9 augustus dat je goed zit voor de hele dag live radio, 7 dagen op 7. En wat extra beleving in Westende. Van harte welkom. En daarom dat we deze week natuurlijk ook gratis ijsjes al uitdelen op verschillende plekken in het land. Elke dag een andere provincie. Gisteren zat ik zelf in Sint-Truiden, in Limburg uiteraard, bij een heerlijke crèmerie waar we 3 uur lang gratis ijsjes hebben uitgedeeld. Ik ben daar zo graag. Ik vind echt een ijssalon een plek van vreugde. De kindjes die zo zitten te smullen, die helemaal vol hangen. Maar ook mensen die na hun werk even een momentje nemen om te likken en om te bekomen van de dag. En het goede nieuws is, de week is nog niet voorbij. Vrijdag, dan zitten we in Westende. Morgen, dan zitten we in Antwerpen. En vandaag is het de beurt aan Zottegem in Oost-Vlaanderen. En we sturen onze eigen zotje daar naartoe. Dat is uiteraard Jan Bosman. Tussen 4 en 7 weer gratis ijsjes voor iedereen. Het is bij Hoeve het Alkenveld te doen, waar ook in de buurt nog wat diertjes zitten. Dus het perfect zo woensdag namiddag om met de kinderen naar daar te trekken. Vanaf 4 uur het Hoeve het Alkenveld in Zottegem. The place to be.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Luisteraar Magda uit Kuurne laat weten via de Joe-app dat ze is aangekomen bij de begrafenisplechtigheid van Margriet Hermans. Ja, er gaan heel veel bekende mensen zijn natuurlijk, maar ook heel veel gewone Vlamingen die haar een zeer warm hart toedragen. Om 11 uur, binnen een dik half uur, dan start het daar

0: Een pak extra tickets voor extra concerten zijn beschikbaar voor Céline Dion, maar het blijft ontzettend moeilijk om eraan te geraken. Het is daar echt wel een gedoe mee, zoveel is duidelijk. Het is 10:30 geworden, er zijn nog 5 problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langs de file op de E313 richting Antwerpen. 3 kwartier erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19, 10 minuten tussen Sint-Jop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34, 8 minuten in de file tussen Oelichem en Ranst. Op de Antwerpsring dan richting Gent, 1/2 uur erbij tussen Antwerpen-Noord en Berchem komt door een ongeval. En richting Nederland sta je 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Binnen een dikke 5 minuten weer een nieuwe tip van onze wegwijzer. Dat is zangeres Isabelle A, die al 2 van haar grote passies in de eerste 2 tips op maandag en dinsdag heeft gestoken. Namelijk haar geloof en haar liefde voor Parijs. Nu op woensdag altijd een tip voor een boek of een podcast. En het lijkt me ideaal zo met de zomer die er toch wel zit aan te komen. Hey, mensen hebben wat meer tijd, zeker op vakantie, om te lezen. En er zijn ook wat langere autoritten. Isabelle A zorgt voor inspiratie.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow!
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities.

0: De zwoele Elena Miles en Black Velvet.
1: De wegwijzer.
0: Isabelle A, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hey, dag Heidi.
0: Ja, op woensdag vraag ik mijn wegwijzer altijd om een keuze te maken tussen een boek en een podcast. En dat was voor jou geen evidente keuze, hè?
2: Nee, want ik ben zo niet into podcast.
0: Je hebt liever muziek onderweg.
2: Ja. Ja, ook als ik onderweg ben naar mijn concert of zo, dan zet ik altijd zo 90s muziek op en dan probeer ik zo wat warm te zingen met Backstreet Boys en Britney Spears. En, dus dan moet ik mijn stem warm zingen. Hè. Dus ja, podcast, dat is voor mij niet echt, daar heb ik geen tip voor.
0: Maar een boek wel?
2: Ja, een boek. Ik lees ook niet zo heel veel boeken, maar ja, ik ben vrijgelovig. Uh-huh. Ben een christen, dus ik lees wel elke dag in de Bijbel. En ik heb die bijna uitgelezen. Dat is wel een serieus,
0: een kloofer,
2: ingewikkeld boek, mag ik ook wel zeggen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar het is het meest gelezen boek eigenlijk in de wereld. Ja, en ik vind daar mijn dingen.
0: Zeg, en lees je dat dan gewoon, die verhalen, of maak je ook bijvoorbeeld zo'n notities, of duid je dingen aan waar je van denkt, oh, dat moet ik onthouden, dat is wel goed gevonden of zo? Of,
2: ja, klopt. Ja, ja, ik duid ook wel dingen aan. En ook als ik op zondag naar de kerk ga, naar de evangelische kerk, dan zijn er ook altijd wel tips en worden er altijd dingen verteld. Dingen dat ik niet zo had gezien of had gelezen in de Bijbel. Maar voor mij is de Bijbel en God vooral liefde. En er is een vers wat mij eigenlijk bijblijft. Korintiërs, wat ik lees, vers 13. En dat gaat over de liefde. En de liefde is geduldig en vol. En ze bedekt alles. Ja, dat beschrijft de kern van de ware liefde eigenlijk. En ik ben een zeer romantisch type. Ja, voor mij is liefde alles.
0: Oké, maar dat is heel mooi. En ik kan alleen maar dingen aanmoedigen die ook de liefde aanmoedigen. En de Bijbel komt erbij. Ik denk dat je daar wel een aantal luisteraars echt wel mee gaat verrassen. Dat je zo al twee tips hebt gegeven die zo wat in de christelijke sfeer zitten. Maar dat is net fijn aan deze rubriek ook. Hè, dat we op die manier ook dingen te weten komen. Dus de Bijbel, ik hoef daar niet veel uitleg over te geven. Iedereen weet wat het is. Komt erbij als jouw boekentip. Isabel, dikke merci en benieuwd waar je ons morgen heen stuurt om te gaan eten. Tot morgen, hè?
2: Ja, tot morgen.
1: De wegwijzer. Good times, great music.

Soms zijn dingen al veel langer geleden dan je op het eerste zicht zou denken. Neem nu Tom Dice, die meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Dat was 2010. Toen deed hij mee met Me and My Guitar. Scoorde toen bijzonder goed. Heel mooi liedje, ook nog altijd na die jaren. En ondertussen maakt hij natuurlijk nog altijd veel muziek. De afgelopen jaren vooral ook in combinatie met zijn vrouwtje Cato. En die twee zijn nu ook in blijde verwachting van een tweede kindje na de zomer. Dus dat belooft heel mooi te worden de komende maanden voor die twee natuurlijk. Ik laat Tom Dice nu zelf bevallen van zijn nieuwe single hier bij Joe. Daar komt hij als man heel goed weg. En het is ook een prachtige baby. Luister maar.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
9: Dit is jou.
10: Een heel goeiemorgen. Het werd hier even heel donker boven Vilvoorde met zware buien. Maar Wim Soetar gaat verlichting brengen. Hij komt eraan met allemaal. Bijna 11 uur, dit is het nieuws met Céline Bruindonks.
11: Goedemorgen. Vlaanderen neemt afscheid van Margriet Hermans. Een dodelijk ongeval in Mortsel. En Messi lijkt klaar te zijn voor het WK. In Oud-Turnhout begint de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Er mogen 600 genodigden binnen in de kapel. Anderen kunnen de viering buiten volgen op grote schermen. Sommigen staan daar al sinds vanmorgen vroeg te wachten.
12: Omdat Margriet een fantastische vrouw is, mooi kan zingen. Ze heeft alles wat je kunt wensen.
13: Margriet, ik word er al emotioneel van. Iemand die mij in mijn jeugdjaren veel heeft gesteund. Margriet is een volksdame, altijd geweest, bezorgd. Waarom? Ik heb haar ook 1 keer ontmoet. En dat, ja, dat komt allemaal terug naar boven.
11: Tijdens de plechtigheid zullen verschillende mensen iets vertellen over Margriet, zoals haar dochter Céline. En er wordt ook gezongen. Margriet Hermans was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde toen ze een kruispunt wou overfietsen. Je hoort Kim Verdoot van de politie.
14: De vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed dan de vrachtwagenchauffeur. En die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen. Een ademtest, speekseltest, dat was allemaal in orde.
11: De vrachtwagenchauffeur had haar dus wellicht niet gezien. Hij is in shock naar het ziekenhuis gebracht. En opluchting in Argentinië, want vedette Lionel Messi lijkt hersteld van zijn hamstringblessure. Hij viel 20 minuten voor het einde in de oefenwedstrijd tegen IJsland en scoorde meteen zelf de 2-0 op strafschop en had een voet in de 3-0. Messi is 38 en begint straks aan zijn 6e WK. Argentinië is titelverdediger. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen regen en 17 graden. Vrijdag grijs en soms regen bij 19 graden.
10: Op dit moment 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de E313 richting Antwerpen. 3 kwartier erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost komt door een eerder ongeval. Op de E34 een kwartier extra tussen Oelichem en Ranst. Op de E19 11 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpsring richting Gent sta je 20 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
4: Dit is Joe
15: met Heidi van Tielen.

ook allemaal mensen die verzameld zijn in Merksplas voor de uitvaart van Margriet Hermans. Zo snel dat dat bij haar is gegaan, niet te geloven. En dan ook heel veel mensen uit de showbiz die erbij zijn vandaag. Ook heel veel fans die haar heel hard gekoesterd hebben. En ik ga zo meteen nog eens een liedje van Margriet draaien dat zo bij haar past. Want langs de ene kant bewijst ze dat ze gewoon een geweldig goede zangeres is. Het is heel goed gezongen. En langs de andere kant zit het ook vol humor. En dat past ook fantastisch goed bij.

Vanochtend belde liever Sven en Antje nog met Johan Verstreken, die vandaag de uitvaart leidt van Margriet Hermans. Heel emotioneel natuurlijk ook voor hem, maar hij gaat daar omringd zijn door heel veel mensen. Hè. Je moet maar eens surfen naar hlm.be. Daar kan je de hele uitvaartplechtigheid op de voet volgen met filmpjes, met foto's erbij. Ik heb foto's gezien van Kurt Rogiers, Jean-Marie de Dekker, Hugo Sigal, Natalia, Toby Alderweireld, Mark Koeken zie ik hier ook bij. Kortom, mensen uit alle mogelijke sectoren. En dat typeert haar natuurlijk ook zo. Dat is heel vaak ook gezegd de afgelopen week. Hè, dat ze zowel in een volksmilieu onder de mensen met haar muziek kon komen. Maar natuurlijk ook politica is geweest. En ook daar volledig zichzelf was. Ik draai speciaal voor Margriet en voor iedereen die haar lief had. Nog eens een van haar leukste liedjes uit de jaren 90. Want er zit zoveel humor in. En die moeten we vooral ook onthouden. Die humor en die geweldige lach. Alle mooie mannen zijn zo

0: Maar wat was een mooie vrouw, Margriet zelf, hè? Oh, alle mooie mannen zijn zo lelijk. Eerbetoon voor Margriet Hermans.
1: Hey, ik ben Camille.
2: Win familietickets voor Circus Camille.
1: Zie ik jullie daar?
3: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging.

0: Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Vanaf 10 juni.
13: The human race cannot accept what we know.
12: Steven Spielberg.
14: If you do this, there's no one doing it.
15: This is Disclosure Day.
12: Disclosure Day in de bioscoop.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
20: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht. Met

Als je zo op Spotify een lijstje maakt voor een zondagochtend of zo'n wakker wordt lijstje, dan moet dit erbij, past er perfect bij. Hè? Aretha Franklin en I Say A Little Prayer. Zometeen wat zwoele Zuiderse vibes met Tony Esposito naar Katy Perry en Last Friday Night.

0: Het is 11:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten nog in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 een kwartier erbij tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Benering ook een kwartier in de file tussen de Expo en Koningsloo. Komt daardoor een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Komt daardoor een defect voertuig.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: is more.
1: Kan jij een grote Joe-hit herkennen zonder dat je de zanger of de zangeres hoort zingen, maar enkel de instrumenten krijgt? En hoe minder instrumenten je nodig hebt, hoe meer het oplevert. Vandaar ook dat het spel Less is More heet. Je kan tot 100 euro winnen bij Beecharge online platform, waar je cadeaubonnen kan kopen voor zowat alle grote merken. Dus die 100 euro die kan je zeker en vast heel leuk besteden. Ja, en ik zeg het, een grote Joe-hit, dat kan een hit zijn van een tijdje terug, maar het kan perfect ook iets meer recent zijn. Wink, wink. Wil je meespelen nu? Less is More doorsturen via onze Joe-app. Zo weet ik dat jij wil meespelen. En wie weet hoor ik jou zo meteen aan de telefoon.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb een kinky kantje.
2: Ja, Date Night.
0: Tess op date met Conor Rousseau.
1: Ik ben de generatie vanaf dat je kust. Dat zit wel in een relatie, maar...
3: Is dat zo vanaf dat je kust in een relatie?
1: Ja, maar
3: daar heb ik al heel veel rond. Schatsen, dan...
0: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Xina. Keno, dat wordt lekker zonneke, zie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Good times.
12: Great music.

0: En van Maria naar Aurélie.
1: Dit is Joe.
2: Les is more.
0: Meer bepaalde Aurélie uit Brugge. Aurélie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, leuke dag voor jou denk ik dan vandaag, want je moet niet werken.
3: Nee, ik heb een dagje verlof. Ik ga straks met mijn man gaan lunchen in het restaurant van de hotelschool Spermali in Brugge.
0: Oh, leuk. En is dat iets waar je iemand kent? Of is het gewoon zo'n soort... ben je dan een soort experimenten? Oefenen de studenten dan op jullie?
3: Ja, we zijn eerder een soort van experiment en we kennen niemand. Dus we hopen dat het experiment goed afloopt.
0: Ja, die school heeft wel een zeer goede naam. Dus je gaat daar wel, denk ik, zeer, zeer eetbare dingen geserveerd krijgen natuurlijk. Hè. Goed, maar dat zijn heel fijne plannen al voor de rest van de dag. Ik hoop jou natuurlijk ook blij te kunnen maken met 100 euro. Maar dan moet je natuurlijk wel een Joe-hit herkennen met maar een deel van de instrumenten. Wat is zo jouw favoriete muziek? Wat hoor je zelf het liefste?
3: Oh, dat is zeer uiteenlopend, maar U2 is toch wel onze topfavoriet.
0: Ah ja, en je zegt ons, dat is dan jou en je partner?
3: Ja, inderdaad. Wij zijn een hevige fan.
0: Oké. Ja, dat kan ik natuurlijk niet voorspellen of er U2 gaat uitkomen. Maar spits jouw oren, Aurélie. Dit is jouw opgave voor 100 euro.

0: je U2 als grappen?
1: Ik heb het eigenlijk helemaal niet herkend. Voor mij was het... Nee,
0: maar dat is geen probleem. Dan weet je dat we naar een volledige instrumentale versie gaan. En dan spelen we voor 50 euro en hopelijk lukt het wel. Hier gaan we.

0: Wat denk je, liefste Aurélie?
1: Ik moet het antwoord zouden blijven. Oh, is het echt... Ik kon het niet herkennen.
0: Nee, en ja. het is echt niks dat het naar jou een bepaalde artiest of een bepaalde periode leidt of zo?
1: Nee, helemaal niet. Blackout.
0: Blackout. Oh, ik ga het, ik ga het gat in jouw geheugen terug opfrissen. Het was dit hier. Watermelon Sugar High. En die ken jij, Watermelon Sugar High van Harry Styles.
1: Oh, inderdaad.
0: Misschien minder jouw winkel als je echt een grote diehard U2-fan bent. Of is dat toch ook wel muziek die eigenlijk jou wel ligt?
1: Ja, op zich kan ik dat ook wel smaken. Maar vandaag is het niet gelukt.
0: Nee, je mag je andere dingen laten smaken. Daarbij spermali in de hotelschool. Moeilijk woord ook altijd om uit te spreken. Maar Watermelon Sugar High, die ga ik nu al voor jou serveren. Maak er een fijne middag van en groetjes aan jouw man. Hè. Geniet ervan. Hè. Bye bye.
1: Dankjewel.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruis!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goal, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Het is woensdagmiddag, niet de mooiste of de warmste, maar wel de muzikaalste. Wild Cherry komt eraan, ook Alex Warren is erbij en de heerlijke Dolly Parton. 12 uur nu het nieuws met Céline Bruindonks.
8: Goedemiddag. Vlaanderen neemt afscheid van Margriet Hermans. Een dodelijk ongeval in Mortsel en meer boetes voor wie verbouwt. In Merksplas in de provincie Antwerpen nemen honderden mensen afscheid van Margriet Hermans. Buiten aan een vroegere kapel staan grote schermen. Binnen zitten 600 genodigden. Onder hen ook heel wat showbiz-collega's van Margriet, zoals Willy Somers en Koen Krukke.
9: Wij beleven een van de triestigste dagen voor de Vlaamse showbiz, zeg maar. Een groot gemis. En als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn, dan merk je toch dat zij heel graag gezien is door iedereen. Hè.
10: Margriet heeft het ook allemaal een beetje geregisseerd. Hè. Dat is Margriet in de teugels zelf in handen nemen. Hè. Ik denk dat een mooie, serene, plezante uitvaart zal zijn, want zo was Margriet.
8: Enkele mensen getuigen over wie Margriet Hermans was, onder hen ook haar dochter Céline. En er wordt ook gezongen. Margriet Hermans was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde toen ze een kruispunt wou overfietsen. Je hoort Kim Verdoot van de politie.
11: De vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed dan de vrachtwagenchauffeur. En die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen. Een ademtest, speekseltest, dat was allemaal in orde.
8: De vrachtwagenchauffeur had haar dus wellicht niet gezien. Hij is in shock naar het ziekenhuis gebracht. De fiscus schrijft al maar vaker boetes uit voor eigenaars die verbouwingen aan hun woning niet aangeven. Het huis wordt zo meer waard, waardoor ze eigenlijk een hoger kadastraal inkomen moeten betalen. De fiscus vraagt nu aan de lokale besturen om de druk op verbouwers te verhogen. Je hoort Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
12: Steden en gemeenten die schrijven eigenaars aan van woningen waar volgens de officiële gegevens bijvoorbeeld geen badkamer of geen keuken is. Eigenaars moeten dan een lijst invullen van wat ze wel hebben. De gemeente maakt die lijst terug over aan de federale overheid en op basis daarvan zal die het kadastraal inkomen aanpassen.
8: Sinds 2024 innde de fiscus voor meer dan 1 miljoen euro aan boetes omdat verbouwingen niet aangegeven werden. In de VS krijgt de omstreden immigratiepolitie ICE een pak extra geld. Meer dan 30 miljard euro. Het wetsvoorstel daarover werd nipt goedgekeurd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De voorbije maanden kreeg ICE veel kritiek omdat agenten hard ingrepen. Begin januari schoten ze twee burgers dood in Minneapolis. En opluchting bij de Argentijnse voetbalfans, want vedette Lionel Messi lijkt hersteld van zijn hamstringblessure. En dus klaar voor zijn 6e WK. Messi speelde op het einde mee in de laatste oefenwedstrijd tegen IJsland. Argentinië won met 3-0 en Messi scoorde het tweede doelpunt. Hij is intussen 38. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. laten. Zaterdag geleidelijk wat zon en zondag wisselend bewolkt en iets warmer rond 22 graden.
7: Ja, die hoge temperaturen die zo gisteren of eergisteren werden gesuggereerd, daar lijkt jammer genoeg niet zoveel van over te blijven. Op dit moment 5 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 21 minuten tussen de Expo en Koningsloo komt door een ongeval. Op de buitenring 6 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de E313 richting Antwerpen 20 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 een kwartier erbij tussen Sint-Jopint-Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
13: Dit is Joe
14: met Heidi van Tielen.

0: Ja, binnen een maand is het zover. Dan zitten we met Joe in Joe Paradise Beach in Westende. Al jaren ondertussen onze vaste plek. En er is iemand bij mij bijgekomen zitten. Dat is Jan Bosman. Jan,
1: hey.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kijk jij er ook al zo naar uit, naar de zomer met Joe aan zee?
1: Naar de ijsjes.
0: Ja, vooral dat, hè. Vooral dat, hè. Ik weet...
1: Nee, maar de zomer aan zee is geweldig. Ik vind dat heel tof om te doen. Dat is echt zo de wind door je haren terwijl je aan het presenteren bent. Dat is alsof je op het strand al bijna zit. En wat eigenlijk zo is met ons ijssalon, zitten we op het strand. En dat is geweldig om te doen.
0: Ja, ja, zalig. En jij bent een vaste klant inderdaad ook van het ijssalon.
1: Ja.
0: Straks is er wel een belangrijk moment, want jij gaat naar een andere crèmerie in ons land. En we gaan vieren dat Joe Paradise Beach terugkomt. We doen dat door gratis ijsjes uit te delen.
1: Ja?
0: Waar trek jij heen?
1: Wel, ik vind het vreemd, maar ze sturen mij naar Zottegem.
0: Ja, en ook naar een kinderboerderij. Ik wil niet, want dat heb ik ook gelezen. Ik dacht, soms moet je niet te ver gaan zoeken.
1: Nee.
0: Gewoon één op één.
1: Dus eigenlijk past dat een puzzel in elkaar.
0: Ja.
1: Waar ze mij naartoe sturen. Het is Hoeve het Alkenveld.
0: Oké. Okay.
1: En dat is dus een boerderij met een ijssalon eraan. Maar je kan daar dus veel meer beleven dan enkel ijsjes eten. Want ja, daar worden scholen komen daar langs om educatieve opleidingen te krijgen. Wat doe je anders met een school?
0: Ja.
1: Ijs eten en educatief zijn. Maar er helpdagen bijvoorbeeld ook, waar we kinderen echt kunnen gaan helpen op die boerderij.
0: Ah, ja.
1: Heel toffe dingen. Dus terwijl je de ijsjes eet, kan je ook met de dieren eigenlijk een beetje bezig zijn. Dus
0: en wij vaardigen ons ezeltje af richting daar. Maar wat misschien heel veel mensen niet weten, je hebt best wel wat ervaring in de sector, hè?
1: Ja.
0: Alleen niet in de dierensector, maar in de ijssector.
1: Ja, die mensen gaan niet weten wat hen overkomt, want ik heb jaren gewerkt in een ijssalon in Brixius, in Sint-Brixiusrode, Meissen.
0: Ja.
1: En dat zijn de ouders van Frank Verstraeten bijvoorbeeld, die dat hebben opgericht. En nu doet de broer van Frank dat, doet dat verder. Dus ik ga daar ook regelmatig...
0: Zonder smoesje-dinges.
1: Maar dat is nooit die smoesje geweest, hè. Dat is gewoon de film.
0: Nee, goed, maar daar moeten ze dus vanavond niet zijn, maar dus wel voor
1: gratis
0: ijsjes.
1: Ja, ik weet perfect hoe je bolletjes ijs schept, hoe je slagroom draait, hoe je wafels en pannenkoeken bakt. Weet ik alles over.
0: Wat een grief in huis.
1: Ja.
0: Jan Bosman dus vanavond daar in Zottegem tussen 4 en 7. Geen 9-to-5 dus voor jou, Jan. Doe nog eens extra je best.
1: Nooit.
0: Je wordt er ook goed voor betaald.
1: Ah ja?

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
3: times. Great music. Joe Gold.
4: Groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

Volgens mij kan je ook perfect beide zijn. Human en Dancer, je hoorde The Killers. Daarnet Jan Bosman bij mij in de studio. Die trekt dus zometeen naar Zottegem, naar de Hoeve, het Alkenveld, voor gratis ijsjes tussen 4 en 7. Morgen dan zitten we in Antwerpen in het Boekenbergpark. En vrijdag kan je hello komen zeggen op de Zeedijk in Westende.

0: Bijna half één op deze woensdagmiddag. Er zijn vier problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent is dat 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E313 richting Antwerpen een half uur in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring 12 minuten erbij tussen de Expo en Koningsnoo.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Clean Bandit, Sarah Larsson en Symphony. Vanavond de grote finale van Huisgemaakt. Een aantal koppels hebben maandenlang met bloed, zweet en tranen een huis gerenoveerd. Maar er is maar één koppel dat dat huis ook effectief mag houden. Eigenlijk is dat een dramatisch, hartverscheurend concept dat niet altijd het beste in de mens naar boven haalt. Dat hebben we online kunnen volgen de afgelopen dagen. Sven en Anke die belden dan ook vanochtend met presentatrice Dina Tersago, omdat die toch een oproep heeft en een hele goeie. Dus ik laat die zo meteen nog eens aan jou horen.

0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een pro-

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no undoing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day in de bioscoop.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Krevel.
13: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
14: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

0: Vanavond om 9:10 is er de grote finale van Huis gemaakt, waarbij dus één koppel het huis waar ze al maanden aan werken ook effectief gaat krijgen, gaat winnen. Ik weet niet of je het online hebt zien passeren de afgelopen dagen, maar er is heel veel over geschreven, vooral heel veel lelijke dingen. Ook het ene koppel zou bevoordeeld zijn door VTM, het andere zou niet mogen winnen. Het ene koppel is tof, het andere verdient het niet. En daarom heeft Dina Tersago zelf, de presentatrice uiteraard van het programma, zich daarmee gemoeid. Ze is daartussen gekomen met de beste bedoelingen, vooral om de gemoederen een klein beetje te bedaren met het oog op die finale vanavond. En dat katerde ze zelf ook vanochtend bij Sven en Anke.
1: Ik vind het fantastisch. En mensen kijken massaal naar het programma, wat superleuk is. Maar dat betekent ook dat je op den duur... mensen supporteren voor een koppel. Maar wat aan mij stoort, is dat ze soms... Je hoeft niet tegen een koppel bijvoorbeeld te zijn. Of je hoeft geen negativiteit te uiten. Of die mensen hebben het al gemoeilijk. Die moeten 9 maanden lang verbouwen. Dat is een super zwaar traject. En dan denk ik, dan kunnen die al de rest daarnaast wel missen als kiespijn. Dus wees gewoon lief voor elkaar, supporter. Maar je moet niemand... afbreken.
0: Ja, zo simpel zou het eigenlijk altijd moeten zijn. Gewoon supporteren voor wie je tof vindt en je mond houden als je alleen maar gemene dingen wil zeggen.

Day van 10cc. En vanavond belt Stijn Smets in zijn programma op Joe. Vanaf 7 uur is dat met Graham Goldman. Graham Goldman, de zanger van 10cc. En de aanleiding is het feit dat de mannen 3 shows geven in België deze week nog. Morgenavond in het Depot in Leuven. Vrijdag in de Cactus Club in Brugge. En dan zaterdag in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En ja, ik ben zelf ook wel benieuwd hoe dat iemand zoals Graham Goldman, die al zoveel heeft meegemaakt, hoe die daar zelf naar uitkijkt. En er is ook nog een extraatje voor jou, want Stijn geeft vanavond ook een gesigneerde Best of Vinyl weg van 10cc. Dus zeker luisteren vanaf 7 uur vanavond hier bij Joe. En natuurlijk ook vanmiddag tussen 1 en 4 naar Karel Schmitz, want ook hij is er weer met zijn Greatest Hits vanmiddag.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol. Knaldi.
1: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakgestal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op. Dit is jou.
4: Een fijne woensdagmiddag en welkom bij de hits van Schmidt met alle vertrouwde ingrediënten en heel wat topplaten. Het is 1 uur, tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Céline Bruindonks.
5: Goedemiddag. De afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans is afgelopen. De politie heeft een groot netwerk mensenhandelaars opgerold en er heeft zich een super El Niño gevormd. Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan de vroegere kapel in Merksplas. 600 genodigden mochten binnen, onder hen heel wat showbiz-collega's. Meer dan 100 anderen volgden alles buiten op grote schermen. De dochter van Margriet Hermans, Céline, sprak iedereen toe.
6: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot dat ik zing niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
5: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd gespeeld. Margriet was 72, ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt. Bijna allemaal in ons land, 1 in Spanje. 6 van hen zijn ook aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
7: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
5: Speurders vielen vorige week binnen op 37 plaatsen, bijna allemaal in België. Verschillende bankrekeningen zijn ook geblokkeerd en er is €67.000 cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. En ook luxe horloges en dure auto's. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen, 17 mensen blijven vermist. De beving had een kracht van 7.8, heel wat gebouwen zijn beschadigd en er zijn ook aardverschuivingen. Er volgden ook honderden kleinere naschokken. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
8: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreem regenval en overstromingen gaat zien op bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
5: El Niño kan ook voor meer tyfoons zorgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer rond 22 graden.
4: Het is druk. Er staan op dit moment 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 40 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 20. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 21 minuten. Richting Antwerpen op de E313 een half uur vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 13 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. En dan tot slot de binnenring in Brussel, ook 10 minuten tussen Expo en Grimbergen.

geschreven door een van de strafste muzikanten ooit. Prince. En die was erg gul, ook wat dat betreft. Hij gaf het ooit cadeau aan de zangeres van de Bangles, Susan Hoffs. En het resultaat laat zich raden, een mooie wereldhit. Aan het begin van de hits van Schmitz, The Manic Monday. Fijne woensdagmiddag. Dit uur in de schatkamer het verhaal achter een van de toppers van de Clash. En wereldschijven, zoals...

Cheap Trick met de hele band De Gillende Japanse Vrouw. En het werd een wereldhit, deze uitvoering van I Want You To Want Me. Onze plek deze zomer wordt opnieuw het strand van Westende. We resideren aan de Koning Ridderdijk op het strand met Joe Paradise Beach vanaf de 9e juli. En dat een maand lang, dus tot en met 9 augustus. En er komen nog een paar toffe verrassingen aan. Zoals je weet bereiden we iedereen toch wel een beetje voor met heerlijke gratis ijsjes deze week. Elke dag in een bijzonder ijssalon ergens in Vlaanderen. Vanmiddag zal dat gebeuren tussen 4 en 7 bij De Kok en de Koning met onze Jan Bosman. Die gaat de bollen scheppen in Hoeve Talkeveld in Zottegem. Je bent daar van harte welkom. En met wat geluk mag je deze zomer ook de hele zomer gratis ijsjes eten. Want je kan dus ook de Joe Paradise Beach Premium Pass winnen. Dat is zo'n pas die je de zomer doorhelpt. Maar kom dan achteraf niet klagen dat er een aantal kilo's zijn bijgekomen. Maar dat kan dan, oké? Straks bij De Kok en de Koning. En bij Jan Bosman in Zottegem.

0: ben Camille.
1: Win family tickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8%.

0: 1500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaard op kia.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: 3, 2, 1...
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor 2 pakken.

dat hebben we geweten. Want eergisteren lanceerde Madonna een minifilm, of eigenlijk een lange videoclip van dikke 10 minuten, om haar nieuwe plaat Confessions 2 voor te stellen. En dat was meteen een schot in de roos, want die clip die werd op een halve dag tijd al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Je ziet ook wat cameo's van beroemde andere artiesten, zoals Sabrina Carpenter, maar ook Kate Moss doet mee. Absolute aanrader. Even een terugblik naar vorige week. We deden toen de 90s Top 500 en dit stond helemaal op nummer 1.

Ja, dit was hem. De populairste plaat uit de jaren 90, want hij staat nummer 1 in de 90s top 500. Hè? Robbie Williams en Angels. Het is bijna 1:30. Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste, de Antwerpse Ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 19 minuten. In de richting van Antwerpen de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten. Op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 tussen Melseel en Sint-Anna-Linkeroever 13 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Bommelgem 12 minuten extra.

0: Goed nieuws voor de fans, want later dit jaar komt er wereldwijd een nieuwe concertfilm uit van George Michael. Je zal die kunnen bekijken in de bioscoop. George Michael, de Faith Tour, met prachtig gerestaureerde beelden van zijn Europese Faith Tour uit het jaar 88. De periode waarin zijn solo-carrière overal ter wereld op zijn hoogtepunt stond. En die Far Figure werd toen ook gezongen. De schatkamer komt eraan, de poorten zwaaien open en maak je klaar voor legendarische kerels. Het verhaal en het antwoord op Should I Stay or Should I Go? Met de Clash, zometeen.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik heb een kinky kantje.
3: Ja, Date Night.
1: Tess op date met Conor Rousseau.
2: Ik ben de generatie. Vanaf dat je kust, dat zit wel in een relatie, maar...
4: Is dat zo, vanaf dat je kust,
2: ja,
4: het in een relatie?
2: Maar
4: dan heb ik al heel veel rondjes, dan.
1: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Krevel.
6: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Je hebt deals? En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
10: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
9: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
10: Daar drinken we eentje op.
9: En nog verantwoord ook. Ching!
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Joe.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En het is bijna kwart voor twee.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Welkom in de schatkamer met altijd topplaat. En vandaag neem ik je mee naar de 10e juni van het jaar 1982. Die dag verschijnt Should I Stay or Should I Go van The Clash. Die ene zin, echt een dilemma, hè? Blijven of weggaan. En Mick Jones van The Clash die het zingt alsof hij de deur al half open heeft. Het nummer staat op Combat Rock en werd al in 1981 geschreven. En ja, natuurlijk begon iedereen toen meteen te speculeren. Ging dit over Jones die The Clash zou verlaten of gaat het over zijn turbulente relatie met Elm Foley? The Clash zelf hield het vaag. Handig, want mysterie verkoopt altijd beter dan iets uitleggen. In 1982 kwam het uit als een dubbele A-single, samen met Straight to Hell. Het presteerde toen, ja, redelijk in de hitlijsten, maar geen grote brokstuk hoor, geen wereldbrand of zo. Tot begin jaren 90. Levi's van de jeansbroeken wilde het nummer voor een reclamespot. Nu, The Clash had de reclame jarenlang geweigerd. Ze hadden al vragen van Dr. Pepper van British Telecom en die kregen allemaal, nee, doen we niet. Maar deze keer mocht Mick Jones zelf beslissen. En hij zei verrassend ja, want Levi's, vond hij, hoort bij de rock'n'roll. De re-release knalde naar nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en ook bij ons in Vlaanderen deed het nummer het geweldig. De enige echte grote hit voor The Clash eigenlijk. En alsof dat nog niet genoeg is, jaren later dook het ook nog eens op in Stranger Things. Dus ja, sommige nummers worden oud. Deze wordt gewoon groter en is gewoon een echte blijver. The Clash.
1: De schatkamer van Schmidt.

The Clash. Vandaag in de schatkamer van Smit. En should I stay or should I go? Even een korte shout-out naar Andy Vlaaien, die net reageerde in de app na het luisteren van The Clash. Karel, dan vergeet je nog de legendarische inkervingen op het college in Oudenaarde, waar in het midden van de jaren 90 op de deur van klas 2C dit stond gekerfd. Should I shit or should I smoke? Goed gezien, Andy.

0: You to Me Your Everything and The Real Thing. Ik heb er nog één net voor het nieuws van 2 uur. Ondertussen al 15 jaar geleden dat dit nummer de wereld veroverde. Gauthier zelf kan het nummer niet meer horen. Vindt het nu een vervelende oorworm. Heeft het iets te veel gehoord, denk ik.
1: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Hou je van een goede ochtendshow?
3: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Dit is
8: jouw... Brian Adams, Barry White, Bastille en Pompeii. Ik laat je ook dit uur dromen over de komende vakantie. Op Voyage, Voyage. Zo meteen al. Eerst het nieuws, want het is ondertussen 2 uur geworden. Céline Bruindonks.
9: Goedemiddag. Vlaanderen heeft afscheid genomen van Margriet Hermans. Er is een groot netwerk van mensenhandel opgerold. En in Brussel is €8 miljoen in beslag genomen. Een emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. Dochter Céline sprak iedereen toe.
10: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
9: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd gespeeld. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt. Bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden. Dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
11: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
9: Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook €67.000 cashgeld in beslag genomen. En in een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, 1/4 is aangehouden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden.
8: Er staan op dit moment 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 20 minuten vanaf Sint-Anna in Kroever tot Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten. In de richting van Antwerpen op de E34 vanaf Melcelen tot Sint-Anna in Kroever 21 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten. De E17 vanaf Haasdonk 13 minuten. Dan nog op de buitering in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 11 minuten. En ook tussen Diegem en Machelen-Woluwe-Laan 10 minuten.

En Pompeii uit 2013. De zomer staat voor de deur en we mogen naar buiten deze zomer. Ah, daar kijken we allemaal zo naar uit. Naar het strand van Westende. Want daar vind je vanaf de 9e juli tot en met de 9e augustus Joe Paradise Beach. We maken er elke dag live radio vanaf 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er komen ook wat DJ-sets, andere evenementen en live optredens bij. Maar die verklappen we nog lekker niet. Die ontdek je gewoon vanzelf als je blijft luisteren. Maar ook dit jaar kan je heerlijke ijsjes proeven of cocktails drinken op de Joe Paradise Beach. En deze week trekken de Kok en de Koning al elke dag naar een bijzonder ijssalon ergens in Vlaanderen. Vanmiddag doen ze dat met Jan Bosman, die ook deze zomer te horen is op Joe Paradise Beach in Westende. Elke dag maakt één iemand, één bezoeker, kans op een exclusieve Joe Paradise Beach Premium Pas. En met die pas kan je deze zomer elke dag een gratis ijsje komen eten op Joe Paradise Beach in Westende. Vanmiddag vind je ons in Zottegem tussen 4 en 7 aan Hoeve Talkenveld met onze Jan. En morgen trekken we ook nog richting Antwerpen. En vrijdag gaan we naar Westende zelf. Ik schep hier ondertussen

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: De ketelaren voor de bruine! Geweldige dag!
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
11: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
12: Ik ben blind.
13: Hij zit er vast.
12: Ik ben blind.
13: Het licht is uitgevallen.
12: Oh, ik dacht even...
11: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne, Kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
16: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
15: Echt? Oh, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
18: B-Bad.
17: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
21: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
22: Info en voorwaarden op carglass.be.
23: Dit is Joe.
24: De

0: Republic en Runaway. Straks om 3:15 kan je lekker chillen voor het geval dat de meters in het rood zouden vliegen. Zoiets als...
1: kalm, Karel!
0: Ja, straks pas. Nu nog niet. Eerst wat lekkere beats van eigen bodem. Pump up the jam en Technotronic.
2: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's what

tussen 2:30. Er staan op dit moment 9 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat nog altijd op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 11 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 12 minuten. Op de E34 vanaf Melsele 11 minuten. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 10 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertum 10 minuten. En dan de buitering in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten. En ook tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 10 minuten.

0: onkruid van de jaren 80, hè? Met Genesis en Phil Collins en The Land of Confusion. Als je zelf toe bent aan een pauze, dan heb je nog 5 minuten tijd om bijvoorbeeld een lekkere kop koffie te zoeken met wat chocolade erbij. En dan gaat je linkerhand ook naar de knop van de radio en die draai je ook wat luider zometeen, want de zen van Schmidt staat klaar. Het ideale moment om even te chillen en de batterijen op te laden.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
2: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
8: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
9: 10 om te zien.
7: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
8: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
7: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
8: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
7: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
8: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Vanaf 10 juni.
15: The human race cannot accept what we know.
14: Steven Spielberg.
16: If you do this, there's no undoing it.
17: This is Disclosure Day.
14: Disclosure Day. In de bioscoop.
18: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Yesterday, Today, Tomorrow. Het was de nieuwe Berre. Berre die eerder vandaag ook op de uitvaart van Margriet Hermans zong. Want Margriet hoorde Berre zo graag. En zodoende zong hij How Beautiful This Life Is. Het ging recht naar het hart. En ja, dat was ook een bijzonder moment, die uitvaart. Zoveel mensen zijn erdoor aangegrepen. Het gaat recht naar het hart. Maar we zullen ze zo missen. Die warme, fijne, goedlachse vrouw. En dat kon je dan ook merken op die uitvaart die eerder vandaag plaatsvond.
1: De Zen van Schmidt.
0: Ideaal moment lijkt me om even te chillen. En dat doen we met non-stop twee rustige nummers. Michael Bolton hoor je zo meteen. Dit is een van die beroemde Bond-songs. Sheena Easton, For Your Eyes Only.

Het drama van Michael Bolton, een van zijn grootste hits uit 1990. How am I supposed to live without you? Hij zorgt ook vandaag voor een zen-moment. En dan steken we er nu terug wat pet in. Dit zijn de Gibson Brothers, tot aan het nieuws.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op. Dit is
6: jouw. Even kijken. Terry Swims? Check. Meatloaf? Check. Alicia Keys? Check. De swipe and like? Wordt verrassend. Zometeen. Het is 3:00. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Céline Bruindonks.
7: Goedemiddag. Trump bedreigt Iran opnieuw. En nu al 4 slachtoffers bij de brand in Anderlecht. En bijna 70.000 mensen zijn Belg geworden. Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten. En zullen ze daar nu een prijs voor betalen? Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
8: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en tot een akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was. Terwijl ja, het uiteindelijk blijkt dat het niet zo was.
7: De voorbije dagen escaleerde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. En ook Iran en Israël vielen elkaar aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens de zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. En vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners van ons land de Belgische nationaliteit gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Statistiekbureau. Het is een stijging van 15% tegenover het jaar ervoor. We verwelkomden vooral Marokkanen, Roemenen en Syriërs als nieuwe Belgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon en zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
6: Er staan 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 32 minuten. En ook vanaf Sint-Annalenkroever tot Antwerpen-West 21 minuten. In de richting van Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertum 16 minuten. Richting Antwerpen de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 12 minuten. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Annalenkroever 11 minuten.

Trip naar 2003 met Room 5 en Oliver Cheatham en Make Love. Soms heb je wat extra glans nodig en die kan je ook in de muziek vinden. Simply Red zijn er altijd krakken in geweest. In 1992 keken ze even naar boven. Ondertussen mag jij de volumeknop wat opendraaien. Want alles wordt net iets mooier en krijgt de nodige glans op Stars.

0: Swipe of like?
1: Wat denk je, wil jij eens op de radio komen en de keuze maken uit 5 klassiekers? 5 verschillende platen uit zeer uiteenlopende genres. Ik zie daar iets Spaans staan, ik zie daar ook iets heel zweverig staan. Of een echte party-klassieker. Wie zal het zeggen, wie zal het halen? Ik kan dat niet voorspellen, maar jij hebt het wel in handen. Je kan je nu kandidaat stellen. Dat doe je heel gemakkelijk door de app te openen. En je stuurt swipe of like. En een goede reden waarom ik jou tijdens Meat Loaf moet opbellen. Maar pas op, als je tijd, let op die automatische spellingscheck.

0: Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel

0: streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
3: Play it smart. 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.

0: Earl on Fire en de geweldige Alicia Keys.
1: Swipe of like?
0: Ik zit in Veurne bij Christophe Cornet. Dag Christophe, goedemiddag.
2: Goedemiddag Karel.
0: Hey, je werkt als landbouwer en je bent bezig met een heel belangrijke job. Vertel eens, wat was je aan het doen Christophe?
2: Ik ben met mijn zoontje met de tractor en de weiden, de distels aan het bestrijden. Dat ja. Niet zo'n uitzaaien.
0: Ja, ja, die distel, onkruid, dat hoort ook bij de taak van een landbouwer. Om te zorgen dat daar de gewassen kunnen groeien. Als die distels dan verwijderd worden, wat zaai je dan binnenkort in? Of wat wordt daar dan gekregen?
2: Dat zijn eigenlijk blijvende weiden waar de dieren grazen. En die distels komen dan uit.
0: Ah ja, oké.
2: En die maken we dat die niet uitzaaien. Ja,
0: ja, ja, ja, oké. Zeg, jouw zoon is erbij. Sandro, vertelde je net al, hoe oud is die?
2: Sandro wordt 13 jaar in juli en zit in het eerste middelbaar.
0: Oké, en nu met de papa op de tractor doorheen de distels, maar ook vooral swipend en likend. Het wordt een papa-zoon moment. Je zei net al van, ik heb zo'n brede smaak. De 80's, de 90's, de 5 klassiekers. Maar je hebt ook heel duidelijk aangegeven wat je niet graag hoort. Wie zou je liefst niet tegenkomen in de swipe of like zo dadelijk?
2: Liefst geen prins. YouTube ook niet, Michael Jackson
0: en
2: ik ook niet.
0: Oké, oké. Okay, okay. We zullen eens zien wat daaruit komt. Ik wens jullie veel plezier.
3: Oké,
2: dank je
1: wel. Kandidaat 1.
0: Daarmee gaan we naar de 70s met Julio Iglesias.
2: Ja, dat is een mooi liedje, maar een beetje van voor mijn tijd. Dus ik ga swipen.
0: Een swipe, oké. Okay.
1: Kandidaat 2.
2: Nee, niet mijn ding.
0: Nee.
1: Kandidaat 3.
0: Ik zei er straks iets over wegzweven. Wel, dat kan op de Orinoco Flow. Nummer 1, dit was het voor Enya. Maar wat jij beslist wat we gaan doen. Wat gaan we doen? Swipen of liken?
2: Ik hoor dat wel heel graag, maar ik ga toch swipen.
0: Je bent gewoon benieuwd wat er
2: opkomt. Ik ben te benieuwd, ja.
0: Je hebt gelijk.
1: Kandidaat 4.
0: Back to Black.
2: Ja.
0: Amy Winehouse.
2: Het gaat de laatste worden.
0: Is het de laatste? Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ben eens benieuwd.
1: Kandidaat 5. Don't
2: you. Ja.
0: Ja,
2: ja, dat is ja, Simple Minds, ja.
0: Oké, okay, de Simple Minds, omdat je ook zoiets zei van geen U2. En ja, Simple Minds en U2.
2: Nee,
0: dat
2: ligt me wel veel meer dan de Simple Minds. Dat word ik wel heel graag.
0: Ja, oké. Okay. Iedereen blij. Fijne woensdag.
2: Dankjewel.
0: En succes daar met de distels hoor. Dag Christophe.
2: Ja, dankjewel. Dag. Tot ziens. Dag Karel.

Christophe uit Veurne swipte helemaal tot op de laatste en kwam zo bij Simple Minds uit. Don't You Forget About Me. Straks Kim Wilde met een van die grote jaren 80 hits, maar ook Teddy Swimson hier bij Mr. Know It All. En uiteraard loopt er ook nog heel even, maar je moet snel zijn, de muziekpol van de tweede kans met de vier platen die er net opzij werden geveegd. Eén van die vier draai ik zo meteen. En dat is degene met de meeste stemmen. Wie wordt het? Kero van Julio Iglesias, de Goo Goo Dolls met Iris, Orinoco Flow van Enya of Amy Winehouse en Back to Black. De app van Joe is de plek waar je kan stemmen. Doe het snel. Er staan op dit moment 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 27 minuten. En ook vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout 18 minuten. In de richting van Gent hinder door een defect voertuig 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen dan de E34 19 minuten vanaf Melzele. Op de E17 vanaf Kruibeke 14 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 12 minuten. Tot slot in de richting van Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolverton een kwartier. De hit.

0: Binnenkort staat hij op Werchter. Terry Swims, dat was Mr. Know-It-All. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpol van de Tweede Kans. De Goo Goo Dolls met Iris kregen 12%. Amy Winehouse, Back to Black, 14%. Inya met Orinoco Flow blijft daar nog over. En ook Julio Iglesias met Quiero. En het is die laatste die de overwinning heeft gehaald. Maak wat plek voor Spaans temperament. Quiero kreeg 54% van de stemmen. En leg ik op, zo meteen al.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik heb een kinky kantje.
3: Ja, Date Night.
1: Tess op date met Conor Rousseau.
2: Ik ben de generatie vanaf dat je kust. Dat zit weer in een relatie, maar...
3: Is dat zo vanaf dat je kust in een relatie?
2: Ja, maar
3: dan heb ik al heel veel schatsen.
1: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
9: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Dit is Joe, de hits van Schmitz.

Dat was een hele tijd geleden, hoor. De winnaar van de muziekpoll van de Tweede Kans. Hij verzamelde toch 54% van de stemmen. Julio Iglesias en Quiero. Imperfectie loont. Echt, hè? Imperfectie loont. Ik heb daar goed nieuws over gevonden. En ik vertel...

0: De Wall en John Oates en Man Eater. Maar we hebben ook een Ice Eater. Of meerdere Ice Eaters. Zometeen bij de Kok en de Koning. Want ook vandaag worden er in het land gratis ijsjes uitgedeeld. Naar aanleiding van Joe Paradise Beach. We staan, zoals je weet, komende zomer vanaf de 9e juli tot en met 9 augustus op het strand in Westende. Vandaag vind je Jan Bosman in Zottegem, in Hoeve, Talkeveld. Als je daar in de buurt bent, bezoek het zeker voor gratis ijs. Of misschien jouw Joe Paradise Beach Premium Pass. Zo dadelijk bij de Kok en de Koning tussen 4 en 7.
1: Goed nieuws. Oké. Goed nieuws.
0: Ik heb wat gevonden, hoor.
1: Hier is goed nieuws voor jou.
0: Het gaat over imperfectie.
1: Goed nieuws.
0: Ja.
1: Goed nieuws.
0: Als jij vandaag weer een mislukte foto maakt, dan heb ik dus uitstekend nieuws eigenlijk. Er bestaat nu officieel een titel voor jou. Slechtste fotograaf ter wereld. Een Franse vrouw, Blanche Mortemart, is 28 jaar en ze is net gekroond tot nummer 1 in slecht zijn. Ze won een wedstrijd met meer dan 127.000 deelnemers die allemaal hetzelfde probeerden, gewoon falen op beeld. Haar foto's zijn prachtig, rampzalig. Horizonnen die scheef hangen alsof de wereld omvalt. Alles wazig, alsof je lens nog in een boterhammenzakje zit. En regelmatig ook een duim, een oorlel of een halve hand in beeld. Je kent dat wel. Alleen, zij doet het professioneel slecht. En toch, ze wint. Ze krijgt 10 dagen IJsland en ongeveer 43.000 euro. Iceland Air, de luchtvaartmaatschappij en de organisator, zegt erover: IJsland is zo mooi, zelfs de slechtste fotograaf kan het bijna niet verpesten. Blanche zelf is blij en ze zegt: ik ga fotograferen met het zelfvertrouwen van een professional, maar de vaardigheden van iemand die dat totaal niet is. Dus, als jouw foto vandaag weer scheef, donker en onscherp is, smile. Je bent gewoon onderweg naar de top. Stargazing, Miles Smith. De hits van Schmidt zijn er morgen terug. Ciao.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Koffer gestolen in Kreta?
11: Oh nee.
10: Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: We likken de wolken weg, begot gratis ijsjes. Vanaf nu tot 7 uur als je naar Hoevend Alkeveld in Zottegem rept. En je kan er een mooie prijs aan overhouden. Of een foto met Jan Bosman, als je pech hebt. Dat is allemaal voor na het nieuws van 4, Emiel Wallace.
14: Een goedemiddag. Nieuwe bedreigingen van Amerikaans president Trump naar Iran. Twee nieuwe dodelijke slachtoffers bij de loodsbrand in Anderlecht. En de Europese campingprijzen stijgen fors. Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten en zullen ze daar nu een prijs voor betalen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
15: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en tot een akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was. Terwijl ja, het uiteindelijk bleek dat het niet zo was.
14: De voorbije dagen escaleert het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend ook vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. En ook Iran en Israël vielen elkaar aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens de zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is ook nog altijd aan de gang. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. En de prijzen van Europese campings zijn op 6 jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse krant AD. Het komt onder meer door de stijgende vraag naar camping plaatsen en omdat campings ook steeds moderner worden. Kroatië is het duurste land om te kamperen. Daar betaal je voor een gezin met 4 bijna €80 per nacht. Vanmiddag en vanavond meer wolken. Er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij opnieuw zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag dan weer wisselend bewolkt en nog iets warmer rond 22 graden.
16: Een heel goedemiddag. 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 26 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E34 23 minuten tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. 13 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 12 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord op de A12. En ook 12 op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Richting Brussel op de E40 vertraag je 18 minuten tussen Zwijnaarden en Wetteren. Op de Gentse ring richting Destelbergen 18 minuten tussen de Skaldestraat en Oostakkercentrum. En op de B403 10 minuten tussen Merelbeke-ring en Merelbeke.

0: Een liedje dat de generatie van mijn dochter van 11 ondertussen ook kan meezingen, want het zat in Like Me, maar wij houden het hier graag bij het origineel van Rob de Nijs. Hou me vast, want ik val.
1: Een heel goedemiddag. Is het nu zomer? Is het nu lente? Nee, dat is het niet. Het lijkt herfst als het plots weer oude wijven giet. Rare toestanden hierboven. Dus proberen wij daar het fijne van te weten te komen. Via Frank Dubocage. Die gaan we bellen voor 7 uur.
0: Ik vind het jammer dat jij dat niet gezongen hebt, Rani.
1: Ja. Ik heb het overwogen.
0: Is het nu zomer? Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel passend vandaag dat zo'n klein beetje een droefdruilerig dagje is. Want vanochtend werd er indrukwekkend afscheid genomen. Dat heb je vast in alle kranten gezien. Van Margriet Hermans in Merksplas. Ik ben er ook naartoe geweest. En ik was daar niet alleen. Margriet, ja, zoals je weet, die overspande eigenlijk... Wat is het? 3 generaties? 4 misschien zelfs. In de muziek. Ze heeft ook lang in de politiek gezeten. Dus de premier was daar. De minister-president. Half parlement. Ook elke zanger die je maar kan inbeelden. Berre en Bart Herman hebben live gezongen. Dat heeft Karel daar straks ook al verteld. Dat was echt kippenvel. En er waren ook speeches van al haar petekinderen. En zo na het tweede petekind dacht ik, ah, we hebben ze allemaal gehad, maar ze bleken 4 te hebben. Dus dat heeft eventjes geduurd. Maar allemaal heel mooie woorden. Luc Appermond heeft gespeeched, Misha Mara, natuurlijk ook haar moedige dochter Céline. En het eindigde in een lange staande ovatie, zoals het hoort. Er werd zelfs geroepen en gefloten als op een echt concert. Een heel straffe madame die op heel veel vlakken veel betekend heeft. En wat eigenlijk het nieuws van de dag is, is dat we ze niet lang gaan moeten missen. Want Céline heeft op die begrafenis live verklapt dat Margriet dit najaar op VTM in De Verraders zit en dat ze daar, en nu wordt het wat speciaal, voor een proef in een, hou je vast, doodskist moet liggen. Dus de volgende keer dat je Margriet Hermans op televisie ziet, gaat hij in een... Enfin, dat is een beetje bijzonder. Dat wordt heel speciaal, maar Margriet zou zeker zeggen, doe maar gewoon allemaal goed voort, mannetjes. Dus dat zullen wij hier dan doen, hè.
1: Mm-hmm.
0: We gaan door.
1: Ja, zelfs op dagen als vandaag en ook als het weer niet echt zomer schreeuwt, oefenen wij alles graag voor als binnenkort de zon wel weer schijnt. We vieren dat Joe Paradise Beach vanaf 9 juli weer het grootste ijssalon op het strand zal zijn. Met een ijsstafette die ons na Eppegem en Sint-Truiden vandaag naar Hoeve Talkeveld in Zottegem brengt. Het ijs is er vanaf nu tot 7 uur helemaal gratis. En je krijgt er onze eigen Jan Bosman als een toefke slagroom bovenop. Dag Jan, in welke omgeving ben jij daar terechtgekomen?
2: Dag Rani, dag Tom. We staan dus in Zottegem, inderdaad. Ik vraag me af waarom ze mij naar Zottegem hebben gestuurd.
3: Dat is toeval.
2: Maar kom, de vraag stellen is ze beantwoorden, denk ik dan. We zullen nu al eens zwaaien naar de camera, want blijkbaar kunnen jullie ons zien.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja, voilà, kijk, we staan hier in Talkeveld. En Leen, dat is de bazin van Talkeveld, die staat hier bij mij. Leen, Talkeveld, waar komt de naam vandaan?
4: Ha, van het straatje rechtover. Het straatje noemt Alkeveld en daar ligt de meeste velden van onze boerderij. Vandaar Hoeve, Talkeveld.
2: Ja. Het is hier echt een hoeve en een melkveebedrijf, hè?
4: Absoluut.
2: Ja, dus de koeien, hoeveel hebben jullie er?
4: Wij melken 130 koeien en in totaal zijn er 250 dieren op ons bedrijf.
2: Amai, en hoeveel tijd neemt dat in beslag om zo die koeien te melken?
4: Dat neemt al onze tijd.
2: Nee, dat kan niet, want je hebt hier de hele tijd achter de toog gestaan.
4: Ja, wij melken met melkrobots, dus dat gaat full automatisch.
2: Ja, maar de robots die staan niet achter de toog hier om het ijs te scheppen?
4: Helaas, ja. Dat ja, mogen wij zelf doen, ja.
2: Ik heb gezegd vanochtend nog bij Heidi, ik heb 7 jaar zelf in een ijssalon meegeholpen. Ik moet dat hier wel testen vandaag, dat ijs, hè?
4: Scheppen of eten?
2: Allebei als het moet.
4: Ah ja, oké, okay, perfect. Ja, is goed. Ja.
2: Want er wordt nu al geschept voor mensen die langskomen.
4: Absoluut, zeker en vast.
2: Die krijgen een gratis ijsje van Joe natuurlijk. Ja, je mag mij zo meteen een paar opdrachten geven van wat ik allemaal zal moeten doen. Ik kan wel wat helpen, hè, want ik ben hier even.
4: Oké, okay, de meesten beginnen aan de afwas.
0: Oh, ik vind die spirit daar al zo goed.
2: Zeg, nee.
0: Ja? Er zit vandaag, want dat moeten we wel zeggen, mensen moeten naar Hoeve Talkeveld komen in Zottegem. Ja. En we zeggen wel degelijk moeten. Want in een van de ijsjes zit iets verstopt. Heb je het al verstopt, Jan, of moet dat nog gebeuren?
2: We hebben het al verstopt en Leen heeft mij daarbij geholpen. Want we hebben zeg maar, in een van die potjes ijs die we gaan uitdelen een sticker gestoken, hè, of geplakt.
4: Ja, zeker.

0: elke dag gratis ijs mag komen eten in ons eigen ijssalon Paradise Beach op het strand van Westende. Voilà, dat kan je daaraan overhouden. En als je een beetje pech hebt, moet je ook met Jan op de foto. Dus ga gewoon maar even naar Zottegem en zoek hem daar aan afwas. En laat je ons iets weten als de premium pas gevonden is, Jan?
1: Dat zal zeker gebeuren, dus we komen zo snel mogelijk terug van het ogenblik dat die premium pas de deur uit is.
0: Allee, vooruit, alle daarheen en gele potjes zijn dus degene waar je op moet mikken.
2: De kok en de koning.

0: van Ed Sheeran. En een gelukkige verjaardag aan Chris. Die laat ons weten, dankjewel voor de fijne wensen in de Joe-app. Want als je daar je verjaardag invult in de Joe-app in je profiel, dan krijg je van ons een mega-exclusieve video speciaal voor jou op je verjaardag. We staan daar elke dag 3 uur vroeger voor op.
1: Chris heeft wel een nachtmerrie gehad.
0: Oei, wat was de nachtmerrie?
1: Hij droomt van dat hij met Sven op stap ging. Maar helaas heeft mijn wekkertje het vervolg verstoord.
0: Ja, of je verlost of uit je lijden.
1: Ja,
0: kan het ook zijn.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, dan heb jij het voor het zeggen. Wat wil jij heel graag horen? Wil je iets horen voor iemand anders? Gooi dan ook even in de Joe-app. Voor wie en waarom? Je mag al je wensen, je kleine en grote wensen, doorsturen via de Joe-app.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie Forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
2: David Bowie Forever.

0: zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good times, great music.
1: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day. In de bioscoop.
9: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
10: Medi-Market.
11: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: De kok en de koning.

0: Evergreens zijn dat stuk voor stuk die liedjes van Roxette uit 1992, maar nog geen spatje verouderd. How do you do? 5 minuten voor 4:30, zometeen een verzoekplaat van jou misschien wel, als je iets hebt doorgestuurd in de Joe-app. Maar eerst moeten wij een boompje opzetten over iets wat we in het nieuws hebben gehoord. Mm-hmm. Of is het eerder een tentje opzetten? Ja, de kok en de koning. Heb je hem, Rani?
1: Ik heb hem zeker.
0: Ik heb daar niet lang over nagedacht.
1: Europese campings zijn in 6 jaar tijd bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is blijkbaar het duurste kampeerland, waar je €78 per nacht betaalt. Turkije is dan weer het goedkoopste. Daar boek je een camping voor net geen €14 per nacht. En heel goed nieuws voor mensen die dit jaar met de tent of camper naar Polen trekken, want daar zijn de prijzen gedaald.
0: Zeg maar, €78, daar heb je bijna een hotel voor.
1: Ja, inderdaad. Dus dan
0: en dan kan je
1: licht
0: in je camper.
1: Dan kan je misschien alles twijfelen of je dat nog wel wil doen. Ja of nee.
0: €78.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus, ja. Okay. Ja, ben jij een campingliefhebber? Laat je door die gestegen prijzen niet afschrikken? Zeg je nee, wij blijven doorgaan? Of kies je deze zomer dan misschien toch eerder eens voor een hotelbed in plaats van die luchtmatras? In de Joe-app kan je ons dat laten weten via de poll.
0: Ja, de poll die gaat nu starten. Hij is al gestart. Ja. De kok en de koning poll, die zie je dus verschijnen als je de Joe-app opendoet. Ga je deze zomer naar een camping? Ja of nee? Er hebben al mensen nee geantwoord. Er moeten ook nog mensen ja antwoorden. Dat gaat zo meteen gebeuren. Ga jij deze zomer naar een camping, Rani?
1: Mijn antwoord is nee.
0: Voor een keertje is niet. Ik ga... Is september ook nog de zomer? Ja, eigenlijk niet.
1: Oh ja. L'été indien.
0: Ja, we hopen op zomer. Ik ga elk jaar in september een weekend op een bivakplaats kamperen met mijn dochter en met vrienden.
1: Okay.
0: Telt dat? Dat is niet echt een camping.
1: Een beetje misschien.
0: Dat is ook gratis.
1: Ja, oké, dat telt niet mee.
0: Dus ik moet dan nee antwoorden eigenlijk.
1: Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar al jouw hartverwarmende, misschien rampzalige of legendarische kampeerverhalen. Dump ze maar allemaal in de Joe-app.
0: Die zijn er zeker en vast. Ondertussen gaan we verzoekje draaien. Dat wordt het plaatje dat Britt heeft gevraagd. Ik wil graag het liedje L'amour toujours van Gigi D'Agostino aanvragen. Voor mijn vrouw Sien. Ze probeert het al een hele tijd op Joe te krijgen door het altijd maar aan te vragen, maar altijd zonder resultaat. Dus misschien lukt het nu wel. Fijne namiddag. Dat is het zeker en vast, want Sien en Britt, hier komt-ie.

0: voilà, zich lukt. Voor Britt en Sien, die dat graag eens bij Joe wilde horen. Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Eigenlijk een beetje het voorprogramma van woehoe, woensdag, want straks gaan we nog eens lekker uit de bocht. Hè?
1: Absoluut.
0: Dat doen wij hier elke woensdag. Ja, we hadden het over kamperen daarnet. Je kan ons nog altijd laten weten of jij van het kampeertype bent of niet. In de poll, in de Joe-app. En Connie stuurt al, nee ze, ik heb 1 keer tussen de koeien geslapen en dat nooit meer. Je hebt dus liefhebbers en iets minder grote liefhebbers. Straks een overzicht. 4:58. We zijn ook nog altijd in blijde verwachting van een winnaar van de Paradise Beach Premium Pass. In afwachting na de nieuwsredactie. Emmy, wat gebeurt er?
2: Goedemiddag. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Die onderhandelingen gaan nochtans wel verder. Er is op dit moment een delegatie Qatarese onderhandelaars onderweg naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe gesprekken. Margriet Hermans zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama vanmiddag. De opnames vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Margriet Hermans werd 72. En een domper voor tennisser Zizou Berghs op het grastoernooi van Rosmalen. Berghs is meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Australische kwalificatiespeler in 3 sets. Het werd 6-7, 6-2 en 7-6. Vorig jaar stond Berghs nog in de finale. Vanmiddag en vanavond meer wolken. Er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maxima rond 18 graden. Ook morgen krijgen we nog reden bij opnieuw zo'n 18 graden.
3: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 36 minuten lang aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 19 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E34 vertraag je 24 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. 19 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 16 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook 16 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 12 minuten tussen Grimbergen en Jette. En op de Gentse ring richting Destelbergen 10 minuten tussen Gent AZ en Merelbeke-Ring.

0: Bijna 20 minuten voor 5. Ik hoop dat jij ook geweldig happy bent. Wij doen er alleszins alles aan om dat hier te doen gebeuren bij Joe. We vroegen ons bijvoorbeeld af, ben jij een happy camper? En ga je kamperen deze zomer? Want dat is fors duurder geworden. Ja. Tot zelfs €78 voor een staapplaats in Kroatië was het, denk ik. Op bepaalde plekken. Ja. Ja, zelfs als dat formeel gezien is, is dat nog altijd echt ook veel geld voor één nacht.
1: Ja, in 6 jaar tijd bijna een kwart duurder geworden, die Europese campings. Paula uit Ham, die zegt, kamperen is zalig. Onze caravan staat in Pesaro, Italië, op een kleine familiecamping. Elke zomer vaak dezelfde toffe mensen en we leren ook elk jaar nieuwe mensen kennen. Johan, die stuurde in maart en april 2 maand lang verschillende campings gedaan in Zuid-Spanje en Marokko. En in de maand juli komt IJsland aan de beurt.
0: Ja, maar je bent het belangrijkste vergeten, Rani, op de foto. Dat is met een Defender dat hij dat doet. Oh, manneke, stop. Ja. Neem mij mee. Johan, alsjeblieft. Ja. Ik slaap wel op de grond.
1: Ja, en Tanja heeft geen zin om mee te gaan. Die zegt, camping, ben je zot? Geef mij maar een hotel, lekker bediend worden. Dat is vakantie.
0: Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Maar ondertussen staat hier iemand te zwaaien in beeld. Allee, en ook te likken en te knabbelen. We moeten dringend naar Zottegem. Joe Paradise Beach komt terug. Vanaf 9 juni staan we met onze boat op het strand in Westende. Kan je daar weer lekker ijs komen eten. Maar er zijn nog plekken met lekker ijs in de wereld. En daarom houden we een ijsstafette deze week. Vandaag staat Jan Bosman met gratis ijs nog tot 7 uur in Zottegem. En daar is net iets gebeurd. Jan heeft zijn mond nog vol. Gaat het? Kunnen we live naar jou komen?
1: Waar is je mond naartoe? Mag...
2: Oeh.
0: Je bent
2: een
0: handleid.
2: Laat ons zeggen, dag 2 van mijn dieet. En het is dan naar de Genol. Want ik heb hier al meer ijs gegeten dan de afgelopen paar maanden samen. Maar het is mega lekker ijs, dus ik ben heel blij dat ik hier terecht ben gekomen. En ik heb Marlies uit Schelde-Windeke bij mij. Dag Marlies.
3: Goeiedag.
2: Ja, zeg, wat is dat in uw potten kunnen?
3: Ja, een blauw bolletje, hè.
2: Ja, en je hebt een geel potje met een blauwe bol erin. Weet je wat dat wil zeggen eigenlijk?
3: Blijkbaar gewonnen, hè.
2: Ja, je hebt een Joe Paradise Beach Premium Pass gewonnen. En dat wil zeggen dat jij eigenlijk op ons Paradise Beach elke dag verwacht wordt om ijsjes te eten. Hoe een grote ijseter ben jij?
3: Een hele grote, dat zie je wel. Hè?
2: Nee, allee, dat valt toch... Maar lief, kom aan, dat valt toch goed mee?
3: Ja, maar ik eet wel graag ijsjes. Ja.
2: Zeg, en kom je ook regelmatig naar Joe Paradise Beach? Ben je vorig jaar geweest bijvoorbeeld?
3: Ja, we zijn geweest, ja. We zijn al een paar jaar geweest, ja. Dat is wel leuk.
2: Ja, oei. Lies, je moet zeggen, oh, dat is mega leuk.
3: Ja, mega top.
2: Ja, zo van, dat is wel leuk. Allee, ik bedoel, je moet mensen overtuigen, hè, Marlies? Ja,
3: iedereen daarheen.
2: Ah, ja. Iedereen daarheen. Ja, ik denk dat dat beter is aan de zee dan in Schelde-Windeke. Allee.
3: Dat is zeker. Zeker als er ijsjes zijn.
2: Ja, dat is wel waar, ik vind het ook. Dus dikke proficiat, je krijgt van ons... Maar je moet dat bolletje wel nog opeten natuurlijk. Tenzij dat je het niet opeet, mag je het altijd doorgeven.
3: Het zat op je ijsjes.
2: Goed idee.
0: Doen. De mensen daar vergiftigen met die blauwe flippo. Goed bijhouden. Marlies die mag dus tussen 9 juli en 9 augustus elke dag ijs komen eten. En het wordt heel leuk in Joe Paradise Beach, want we hebben daar de komende weken nog heel veel nieuws over wat er allemaal staat te gebeuren. Ja. En Jan Bosman zal daar ook zijn. Het is waar, hè Jan?
2: Ja, ik ga dat ook presenteren. En Marlies gaat nog eens zeggen, hoe leuk is de Paradise Beach?
3: Heel leuk!
2: Oh, wat is dit? Ze kan het! Christen,
1: wat zijn onze luisteraars toch spontaan?
0: Nog tot 7 uur gratis ijs op Hoeve, het Alkenveld in Zottegem. Het is daar al lekker druk, maar jij kan er vast nog bij.
4: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. Knak, durf twijfelen.
9: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
10: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
9: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
10: Daar drinken we eentje op.
9: En nog verantwoord ook. Ching!

0: Cameron Whitcomb. The Kingdom. Kingdom. Kingdom. The Kingdom of Fear.
1: Europese campings zijn in 6 jaar tijd bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is blijkbaar het duurste. Daar betaal je €78 per nacht. Turkije het goedkoopste. Daar boek je een camping voor net geen €14 per nacht. Wij vroegen ons af, heeft dat een effect op jouw kampeergedrag, ja of nee? Koenraad die liet weten dat Kroatië inderdaad duur is, maar het is daar zo proper en dat kan je niet zeggen van Frankrijk blijkbaar.
0: Ah ja, je betaalt natuurlijk wel ergens voor. Doreen uit Herne zegt, de eerste keer dat ik met mijn partner ging kamperen, ben ik de laatste dag uit de caravan gevallen. Dit jaar gaan we op vakantie naar Oostenrijk op hotel.
1: Ja. Het was ook goedkoper blijkbaar dan een staakcaravan. Talia uit Boom die zegt, ja hoor, wij houden vooral van de vrijheid in de natuur. Hoewel dat soms wel eens kan tegenzitten, we hebben ooit met 4 aan onze tent moeten gaan hangen, opdat ze niet zou gaan vliegen in een storm. Heftig, maar dat maakt het dan ook weer spannend natuurlijk.
0: En Sandra uit Kalmthout, ja, die lijkt een beetje op mij. Ik kampeer heel graag, maar I feel you, Sandra, als je zegt, een deftig bed, een eigen badkamer en zeker een eigen toilet zijn essentieel. Dus geen tent. We gaan soms wel eens naar een camping in Frankrijk, maar dan altijd in een huisje. Maar dat telt eigenlijk ook. Hè. Dus als je naar een camping gaat, zeg dan nog even ja op onze poll zo meteen. Ja. De resultaten.
1: Ja, Gert uit Kampenhout, dat is een fervent kampeerder en die is dat op dit moment ook aan het doen. Dag Gert.
0: Dag Gert.
2: Hallo, hey. Dag Rani.
1: Jij zit momenteel in Slovenië, hè? Wat brengt jou in Slovenië?
2: Wel, ik ben reisbegeleider voor een vereniging en de mensen kunnen zich inschrijven voor een reis naar keuze. En voilà, die heet reis naar Slovenië is de reis die wij nu aan het ondernemen zijn.
0: Heerlijk. En dus, dus de mensen die regelen dan zelf hun camper of hun caravan of hun tentje en jij doet alles wat er omheen zit dan, Gert, dat organiseren jullie?
2: Nee. We zijn met een aantal vrijwilligers die de groepen begeleiden. Wij stellen een programma voor. De mensen kunnen zich kiezen welke reis dat hun aanspreekt. Die schrijven zich daarvoor in. En dat wordt alles voor hun geregeld. Maar die mensen hebben wel hun eigen kampeermiddel. Ofwel caravan, ofwel camper. Zelfs een tent, dat kan ook. Mm-hmm. En dan wordt er een soort voorreisvergadering geregeld. Waar zij de brochure krijgen, waar de dag-aan-dag programma's in staan. En dan verwachten we ze op de afgesproken datum op de camping.
0: Klinkt waar heerlijk.
2: De vakantie start.
1: Slovenië, hoe is dat daar qua campingfaciliteiten?
2: Wel, ik moet zeggen, de gidsen hebben ons hier verteld dat Slovenië zich vooral nu toespitst op de toerisme, omdat de economie hier allemaal wegvalt, blijkbaar. Mm-hmm. En ik moet zeggen, het is zeer proper, de campings zijn zeer tiptop in orde, echt netjes en heel betaalbaar. Want dat is toch wel een beetje de vraag die jullie stellen.
0: Inderdaad, dat is wel een dingetje. Heb jij als ervaren kampeerder, Gert, dan nog tips voor mensen die deze zomer met de camper of met de tent op vakantie vertrekken, om het allemaal een beetje betaalbaar te houden?
2: Wel, sowieso, als ze een reis uitstippelen, eenertwel klant dat ze kiezen, een beetje de website zoeken naar campings waar dat ze naartoe willen gaan en daar staan de prijzen en zo op. Natuurlijk, je hebt campings van 2 sterren, je hebt campings tot 5 sterren. Hoe meer dat je wilt, wil je een zwembad, wil je schuif af voor de kinderen, weet ik veel wat, dan ga je al iets meer betalen. Wil je een rustige camping, dan wat er minder faciliteiten zijn, dan zal de prijs een stuk goedkoper liggen. Dat is zo'n beetje... daar zijn catalogussen over, alleen boeken, waar dat ook alle campings in vermeld staan en ook de prijzen en zo.
0: Dat wordt hier helemaal bevestigd door luisteraar Yves, die zegt, kleinere campings zijn vaak veel goedkoper. Campings met een zwembad of campings die speciaal voor kinderen zijn ingericht, daar betaal je meestal wat meer. Dus als je een beetje zo wat off-grid-achtig wil gaan, dan kan je flink wat geld uitsparen. Maar dat er gekampeerd wordt, dat staat wel vast. Ik ga eens even kijken op hoeveel onze poll staat. Wil jullie de resultaten graag weten, Gert en Rani?
1: Ja,
0: de vraag was... Ga je deze zomer naar een camping? 38% heeft gezegd ja, 62% nee. Dat is best veel volk dat er naar een camping gaat.
1: Ja, eigenlijk. Ja, en het moet niet altijd ver zijn, want Debbie die stuurt via de Joe-app. We staan voor 6 maanden met onze trekcaravan op een seizoensplaats op een prachtige camping in Barvaux. Camping de La Vallée, 4 kilometer van Durbuy aan de Oerte. Zalige eigenaars, West-Vlamingen. En het is leuk om in het Vlaams te kunnen praten.
0: dat is ook een leuke tip om mee te nemen.
2: Mijn ervaring leert mij, we kamperen al meer dan 35 jaar. Ja? Met kinderen is dat de leukste vakantie die je kan maken. Ja. Die leren vriendjes kennen op campings, die spelen daar. Dus voor ons was dat sowieso, met onze kinderen, we hadden er 3, waren dat de tofste vakantie.
0: Schitterend. Geniet nog van jullie laatste avond in Slovenië, want jij komt morgen alweer terug naar huis en dan op naar de volgende kampeertrip met de Vlaamse kampeertoeristen. Zoek het maar eens op als jou dat interesseert. En nu een paar vrouwen waar je geen ruzie mee wil.
3: Ja!

0: Ah, hier nog een goede tip. Van verschillende luisteraars binnengekregen. If you wanna be my lover. Op tijd boeken, want die campings zijn heel populair tegenwoordig. Is een luisteraar die van de 12 campings 8 heeft moeten opnieuw zoeken, want helemaal volgeboekt voor de volgende zomertrip. Dus begin er op tijd aan.
1: Straks bij de kok en de koning.
2: Zita Wouters, die verloor 1,5 jaar geleden haar oma aan Parkinson. En nu wil ze als Be Heroes ambassadrice die ziekte onder de aandacht brengen. Maar wat is Parkinson precies? Dat vragen we straks aan Maggie.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarde op kia.be.
7: De ketelaren voor de bruine! Geweldige!
8: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruising!
8: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Goku, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
9: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
10: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
11: Voilà, ik klap en dan eet hem.
10: Kun je het zien?
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Go Yellow!
8: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
13: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
14: Dit is Jan!
0: Nog tot de 7 uur gratis ijsjes en gratis Jan Bosman bij Hoefet Alkeveld in Zottegem. En hier gratis Deep Blue Something en ook Mika en Prince. En op visite bij dokter Maggie, maar eerst op visite bij Emiel Wallace, 5 uur.
15: Goedemiddag. Experten vrezen opnieuw voor een totale oorlog in het Midden-Oosten. De inflatie in de VS stijgt en Zizou Bergs is meteen uitgeschakeld in Rosmalen. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
16: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld, dus zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
15: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Intussen blijft de inflatie in de Verenigde Staten stijgen. Vorige maand tot 4,2%. Dat is het hoogste niveau in bijna 3 jaar, blijkt uit officiële cijfers. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. De stijgende inflatie zet ook extra druk op president Donald Trump, want die had bij de presidentsverkiezingen nochtans beloofd om de inflatie te laten dalen. Margriet Hermans zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama. De opnames vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Céline sprak daarna ook nog even vol lof over haar mama.
11: Ik ben er vrij zeker van, mama. Dit is je best bekeken tv-show, optreden, acte présence aller tijden. Maar eigenlijk, mama, deed je dat je hele leven al. Een kamer binnenwandelen en ze vullen. Met lawaai, met warmte, met een uitgesproken mening, met muziek, met humor als het te zwaar werd en met kracht wanneer anderen het al lang hadden opgegeven.
15: Margriet Hermans werd 72. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken. Maar in die statistieken ontbreken 500.000 vastbenoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
12: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
15: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. Sport aan de Amerikaan Quinn Simmons heeft de vierde rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Simmons was de beste van de vroege vlucht en haalde het in een sprint met 10. Wout van Aert won de sprint van het peloton en eindigde op een 11e plaats. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Een domper voor tennisser Sisu Berghs op het grastoernooi van Rosmalen. Berghs is meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Australische kwalificatiespeler in 3 sets. Het werd 6-7, 6-2 en 7-6. Vorig jaar stond Berghs nog in de finale. Vanmiddag en vanavond meer wolken, vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag krijgen we geleidelijk wat zon. Zondag wisselen bewolkt en iets warmer rond 22 graden.
2: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 17 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent vertraag je 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E17 21 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook 21 op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12, 12 minuten trager tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En ook 11 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Op de Gentse ring richting Oostakker, 12 minuten tussen Zelzaten Noord en Gent-Zeehaven. En op de Brusselse buitenring, 11 minuten tussen Grimbergen en Jetten.

0: something breakfast at Tiffany's. Je ontbijt heb je hopelijk al gehad, maar voor een dessertje kan je nog altijd naar Hooft-Alkenveld in Zottegem. Daar staat Jan Bosman. Zijn premium pass voor Paradise Beach is al uitgedeeld, maar het ijs is gratis tot 7 uur. En we gaan Jan zo meteen aan een smaakproef onderwerpen. Maar eerst op visite bij...
1: Ja, we zeiden het al daarnet. Zita Wouters is voortaan Be Heroes ambassadrice om Parkinson onder de aandacht te brengen. De ziekte waar haar oma 1,5 jaar geleden aan overleed. Ja, Maggie, Parkinson is een ziekte die we allemaal wel van naam kennen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk precies met je lichaam, met je hersenen als je Parkinson hebt?
2: Ja, het is een ziekte waarin de hersenen bepaalde zenuwcellen afsterven. En dat zijn dan juist de zenuwcellen die dopamine aanmaken. En dopamine hebben we nodig om eigenlijk tussen onze hersenen en onze spieren de signalen door te geven.
0: Ah ja.
2: En dat verklaart ook waarom dat het eigenlijk zo een probleem is met de bewegingen.
0: Ja, want Parkinson is toch dat is de bieberziekte toch, hè? Wat ze vroeger, waar wel eens mee gelachen werd.
2: Ja. Ja, het is niet om te lachen.
0: Nee, absoluut niet. Maar mensen van trillen.
2: Het eerste symptoom dat mensen eigenlijk opmerken, is dat trillen, is dat bieberen. Hè? Dus vooral in handen en vingers in rust, dat die zo beginnen te trillen. Ja. Maar dan ook, wordt het moeilijker om te stappen, tragere en moeilijkere bewegingen, al een keer zo bevriezen in feite. Spierstijfheid, die pijnlijk is. Dan evenwichtsproblemen bij stappen en zo bij trappen doen en vaker vallen. Ook slaapproblemen, die kunnen blijven liggen. En dan ook spraakproblemen, aperen, die kunnen uit uw woorden komen omdat de signalen niet doorgaan. En dan in een latere fase zijn er ook vaak houdingsverschillen, dat mensen in bepaalde posities staan om hun evenwicht te bewaren. Of,
1: Weten we wat de oorzaak eigenlijk is van Parkinson?
2: Wel... Men is eigenlijk nog altijd aan het onderzoeken waardoor dat die cellen dan ineens beginnen minder dopamine produceren. En dan denkt men ook weer al aan neerslag van eiwitten, hè, die dat zou veroorzaken. Daar is nog onderzoek naar. Dan spreekt men in sommige publicaties ook van een combinatie van erfelijkheid en omgevingsfactoren. Dan denkt men aan vervuiling, luchtvervuiling en pesticiden. Dus ja, wat dat belangrijk is, het is een chronische ziekte en een progressieve ziekte. Dat wil zeggen, ze blijft, ze is niet echt te genezen. Men doet louter aan symptoombestrijding en eigenlijk is het ook progressief. Dus hoe verder dat je langer ermee leeft, hoe meer problemen je hebt.
0: Ja, maar je kan het niet genezen, nee. Parkinson. Kan je die symptomen die je hebt opgesomd, dat trillen en dat verlies van spraak en dat soort dingen, kan je dat oplossen?
2: Dat is al veel verbeterd tegen vroeger. Vroeger hadden wij alleen de producten die de dopamine in de hersenen vervangen, hè, dus omdat die niet genoeg gemaakt worden. Dan zijn er de mouwremmers gekomen die zorgen dat er minder afbraak van uw dopamine is, die er dan toch in uw hersenen door die andere pillen komen. Moeilijk dat evenwicht.
0: De mouwremmers, zullen ze graag horen in China.
2: Ja, dat vond ik toch een geweldige naam.
0: De mouwremmers.
2: En dan is er ondersteunende therapie voor uw evenwicht, fysiotherapie natuurlijk. Logopedie voor de spraakproblemen, slikproblemen, ook niet onbelangrijk, uw verslikken. En dieetadvies bij constipatie, als dat er is. En dan hebben ze ook sommige mensen een overmatige speekselproductie, wat het slikken dan ook niet gemakkelijk maakt.
0: Ja, maar dat zijn allemaal symptoompjes die behandeld worden. Het is niet dat we de kern kunnen we niet echt behandelen.
2: Mag. Nee.
0: Nee.
1: Ja, en het is ook niet dat het alleen maar bij ouderen voorkomt. Hè? Want tijdens de Coastwalk die we onlangs deden met Joe onder andere, heb ik een paar mensen ontmoet die zeiden dat er zelfs kinderen zijn met Parkinson. Klopt, hè?
2: Het is zeldzaam, maar het kan.
1: Ja.
2: Meestal is de gemiddelde startleeftijd tussen 50 en 65, wat dat ook nog niet oud is.
1: Nee.
2: En dan zijn er toch altijd, als men zegt jong onset, dat zijn mensen, jonge mensen vanaf 21. Maar je moet ook weten dat ze het maar merken op een bepaald moment. En dat dan misschien het al lang bezig is.
0: Ja. Heel wat luisteraars die met Parkinson in hun omgeving te maken hebben gehad. Als je er ervaring mee hebt of je hebt er nog een vraag over, laat maar komen in de Joe-app. Dan kunnen we die delen met de rest van Vlaanderen. Of dan kan dokter Maggie op zoek naar een antwoord.

0: De heerlijke meneer Prince die in 1983, mijn geboortejaar, al eens vooruitkeken naar 1999. En we hebben inderdaad toen ook goed gepartied. Dus hij had ergens wel gelijk. Het is 18 minuten over 5.
1: Dokter Magie.
2: Ja, we hebben het met Maggie over Parkinson. Er zijn een paar vragen binnengekomen voor jou, Maggie. Een vraag van Christel. Klopt het dat de darmen, of slecht functionerende darmen, ook een voorteken kunnen zijn van Parkinson?
3: Dat zou kunnen. Bij sommige mensen is er een hardnekkige constipatie, doordat die darmen ook dan niet genoeg kunnen voortbewegen.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Dat is dan na te zien. Ja.
0: Doordat die dopamine link tussen de hersenen en al de rest
3: en
0: van je lichaam...
3: Ja. Heeft,
0: er is een goede vraag binnengekomen, dat vroeg mij eigenlijk ook af. Van, eens even kijken. Lieve die zegt, dopamine, dat je dus minder hebt bij Parkinson, dat is toch ook het gelukshormoon? Zijn Parkinson-patiënten dan ongelukkiger?
3: Ja, ik denk zo'n ziekte dat u niet direct heel gelukkig maakt.
0: Nee.
3: Maar dopamine wordt het gelukshormoon genoemd.
0: Heeft verschillende functies. Mm-hmm. Dan is er ook de vraag van Hedwig. Die zegt, mijn vader was zware Parkinson-patiënt. Die heeft uiteindelijk elektrodes ingeplant gekregen in zijn hersenen. Die het trillen verminderde en het functioneren van de ledematen verbeterde. Ja. Elektrodes in de... Doen ze dat echt?
3: Dat is de deep brain stimulatie. Dat is dus eigenlijk, het is een beetje wel speciaal. Men zoekt waar die elektrodes, die gaan dan signaaltjes geven, die dopamine kunnen vervangen. Het rare is dat je eigenlijk wel heel de operatie wakker moet blijven. Je moet bewegingen doen met je mond, met je vingers. Ze laten u schrijven, ze laten u rekenen om. En dat schrikt sommige mensen wel wat af.
0: Ja.
3: Maar de resultaten zijn spectaculair. Niet alles is weg, maar de grootste problemen zijn verholpen. En je moet ook zoveel medicatie niet nemen. Ja.
2: Ja, Veerle die zegt, ik heb zelf Parkinson, mijn neef ook. Hoe weten wij of we de erfelijke vorm hebben?
0: Ah ja.
3: Ja, zij zouden zich kunnen laten onderzoeken in hoeverre dat hun genetisch materiaal gelijkend is. Men schat ongeveer 5% is erfelijk, maar men weet, dat is altijd interessant. Men doet dat nu met dementie ook, families, hun DNA bijeenleggen en zien of dat daar een patroon in zit.
0: Ja, want er zijn verschillende mensen die vragen van, oei, er zit Parkinson bij ons in de familie. Mm-hmm. Als ik nu hoor dat het erfelijk is, kan je je laten testen? Hoe doen ze dat, testen voor Parkinson, dokter Maggie?
3: Het is eigenlijk een hele reeks van testen. Het is een uitsluiting van andere zaken, CT, MRI, maar ook evenwicht, bewegingen, film. Ja. Je wordt gefilmd, ook spreken, lezen. Het is niet niks, dus ik zou toch eerst zeggen, bespreek dan een keer met je huisarts en zie voordat je daar in al die reeks testen die dan ook weken duren.
0: Ja, het is niet zomaar even bloed prikken, zover zijn we helemaal nog niet.
3: Dat is nog niet zo.
2: Ja, er is ook iemand die vraagt, waaraan kan iemand met Parkinson eigenlijk overlijden? Want haar mama heeft heeft de ziekte.
3: Tja, het is een progressieve ziekte, ik heb het al gezegd. Mm-hmm. Dus op de duur, het traject is niet bij iedereen even lang,
2: nee.
3: Maar er is eigenlijk toch wel een aftakeling van. Mm-hmm. En ook, dat vergt al te veel energie om nog te blijven gaan met al die beperkingen enzovoort.
0: We ronden af met de ultieme tip van Sabine. Die zegt, ik was 40 toen ik de diagnose kreeg. Nu 12 jaar later ben ik redelijk stabiel door veel medicatie en ik beweeg veel.
3: Ja.
0: Ik doe aan burlesque dansen. Dat houdt mijn spieren soepel. En dat is toch plezant om naar te kijken ook.
3: Ja, er wordt echt aanbevolen om onder begeleiding te bewegen. En dan kan je kiezen wat je wil.
0: Mm-hmm. Ja.
3: En de medicatie is ook wel altijd al verbeterd. Dus het blijft toch wel een ernstige ziekte.

0: Ja. Ja, absoluut. Dat zien we aan de vele reacties die hier binnenkomen. Er blijven ook maar vragen over komen. Spreek daar vooral over met je dokter als je echt ernstige vragen hebt. Want onze eigen huisarts kan natuurlijk niet alles van op afstand oplossen.
1: Nee.
0: Dokter Maggi, merci voor de uitleg bij Parkinson.
1: Dankjewel,
0: en heel graag tot volgende keer. Doei, doei.
2: Hey, ik ben Camille.
3: Win familietickets voor Circus Camille.
2: Zie ik jullie daar?
4: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: De Kok en de Koning.

0: 6:30, let's go, something. Er blijven maar reacties over Parkinson binnenkomen. Mm-hmm. Waar ziet dat Wouter zich tegenwoordig heel erg tegen inzet? Ons hart is bij jullie allemaal, voor iedereen die met
1: absoluut
0: die vuile ziekte te maken heeft. Zometeen proberen we jullie te verblijden met €350 aan shoptegoed in Den Aldi. En we maken jullie nu al blij met een update uit het nieuws. Die krijg je van Emiel.
2: Goedenavond. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Die onderhandelingen gaan nochtans wel verder. Er is op dit moment een delegatie Qatarese onderhandelaars onderweg naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe gesprekken. Margriet Hermans zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama vanmiddag. De opnames vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Margriet Hermans werd 72. En net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon hen net voorblijven. De Amerikaan Quinn Simmons won uiteindelijk de etappe. De Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Fransman Matteo Verchet werden tweede en derde. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden.
3: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 27 minuten trager daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 26 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E34 25 minuten tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 21 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 20 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E19 13 minuten trager tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitering 11 minuten tussen Grimbergen en Zellik. En op de Gentse ring richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 10 minuten.
0: Er hebben 4 mensen gevraagd wat er met Ustakker gebeurd is, Rani.
3: Ustakker is verzopen.

Hot Chocolate Sexy Thing. Een nummer dat ze naar het schijnt schreven toen ze de eerste keer Rani de Koning zagen. Sorry, ja, het is voor iedereen woensdag. Mijn goede moppen zijn op. Voor ons geen hot chocolate. Doe ons maar

0: het strand in Vlaanderen weer open. Joe Paradise Beach. Je vindt ons dan in Westende. Maar we doen al een soort van ijsstafette in de aanloop daarnaartoe. We delen gratis ijsjes uit.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
0: Eens kijken of Jan Bosman nog leeft.
2: Ja, want die hebben we losgelaten in Hoeve Talkenveld in Zottegem. Daar kan je nog tot 7 uur gratis ijsjes gaan scoren. Als tenminste Jan Bosman er een paar overlaat. Maar ook morgen en overmorgen delen we gratis ijsjes uit om te vieren dat Joe Paradise Beach terugkeert naar Westende. Morgen zit Evi Hansen voor ons bij Velo Gelato in Antwerpen en vrijdag Astrid bij Miso op de plek waar Joe Paradise Beach uiteindelijk zal landen op de Koning Ridderdijk in Westende.
0: Ja, dat is 50 meter van waar wij ons eigen spel gaan neerpoten. En Evi Hansen die staat in het Boekenbergpark in Antwerpen, want die Velo Gelato, dat is eigenlijk iets dat rondrijdt. Maar die gaat daar aan de Chinese toren staan, dat schijnt. Of was het een Japanse? Enfin, iets Aziatisch in het Boekenbergpark. Ja. Allen daarheen. En waarom dat Evi Hansen moet zijn, dat mag ze morgen zelf vertellen, want dat heeft ook een zeer, zeer, zeer goede Joe Paradise Beach gerelateerde reden. Zometeen dus live naar de koeien en Jan Bosman. Mm-hmm. Hopen dat we het verschil zien. En straks €350 in het potje van de 15 seconden quiz. Je moet nog niks doen. Gewoon blijven luisteren en genieten.
3: Welk koppel huilt vanavond bij VTM tranen van geluk als winnaars van Huis Gemaakt? En bij VTM 2 zijn kakkerlakken veruit de beste hotelgasten in de hygiënepolitie. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Nou, wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: De

0: Level 42, running in the family. Ja, als ik zie wat er daar in Zottegem gebeurt, dan vraag ik mij inderdaad af, zit het in de familie of niet?
1: Ja, we hebben hem niet voor niks naar Zottegem gestuurd, natuurlijk, onze Jan Bosman, naar Hoeve Talkenveld, waar je nog tot 7 uur een gratis ijsje kan gaan scoren. En die komen van niet ver, hè, Jan?
2: Nee, die komen van bij de koeien hier achter mij. Als je aan het kijken bent, heb ik trouwens ook een boodschap voor jullie. Jullie zijn aan het kijken, hè?
0: Ja, we zijn aan het kijken. Kijk, wat staat er?
2: Voilà.
0: Ik ben niet de koe.
2: Ja, en dan de volgende boodschap.
1: Ik had dat niet gezegd, hè, Jan.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: We zien heel duidelijk het verschil, want jij bent de enige die een blinde kop heeft. Dus dat onderscheidt je wel heel duidelijk van de koeien.
2: Dat is wel waar. En ik moet die nu trouwens opzetten, want ik moet hier blind ijs proeven. Mm-hmm. En dan moet ik de smaak proberen te herkennen, omdat ik altijd opschep over het feit van ik kan alles van ijs en ik weet alles over ijs, dus ik ga nu blind proeven.
0: Ja, hij heeft zijn mond open. Ik hoop dat iemand er iets in steekt. Welke smaak is het?
2: Het is. Is het banaan?
0: Is het banaan? Nee.
2: Wat is het?
1: Totaal niet.
2: Aardbei!
1: Oh, Jan! Oh. Dat is gewoon een klassieke smaak.
0: Wat een belediging.
2: Nee, ik heb dat hier volledig gemist.
3: Misschien eet jij gewoon te weinig fruit.
2: Nee, het is niet te weinig fruit, maar ik proef de banaan.
3: Oké, dat is ook lekker.
2: Ja, dat is ook lekker. Zeg, Leen, komt hier, want hier is ongelooflijk veel volk gepasseerd. Hè? Is dat hier altijd zo?
3: De weekends zijn hier behoorlijk druk, ja, absoluut.
2: Ja? Hoeveel mensen komen hier zo gemiddeld over de vloer dan?
3: 400-500 per dag, ja. Toch? Okay. Ja.
2: En we zijn hier nu bij de koeien komen staan. We moeten straks terug, want tot 7 uur vanavond kunnen mensen hier dus gratis ijsjes komen scoren op dankzij Joe. Maar de koeien, die zijn, moeten die nog gemolken worden vanavond?
3: Ja, die worden continu gemolken. Hè. Wij melken automatisch met melkrobots. Dus als er geen grondstoffen zijn... Dus
2: dat is gewoon met die uier over die robot gaan staan en dan worden die gemolken of zo.
3: Ja, tuurlijk. Ja, zoiets. Ja. Ja,
2: ik denk dat er al mensen in de studio zijn die beginnen te dromen, maar ik ga geen namen noemen, Tom.
0: Zo'n robot. Ik wil dat wel eens van dichtbij bestuderen. Jan Bosman, ik heb begrepen dat jij daar in een soort van Disneyland bent terechtgekomen voor jou. Dus blijf daar maar lekker nog een beetje plakken. Die koeien, dat die maar goed veel melk bijmaken, want iedereen is dus nog altijd tot 7 uur welkom daar op Hoeve Talkenveld in Zottegem. Morgen moet je bij Velo Gelato in het Boekenbergpark in Antwerpen zijn aan de Chinese Toren. Daar staat Evi Hansen dan met gratis ijs en die heeft opnieuw zo'n premium pass voor Joe Paradise Beach die je een hele maand lang gratis ijs kan opleveren in ons ijsjeskot dat opengaat op 9 juli op het strand van Westende. Jan en koele vrienden ginder.
2: Ik ga met Leen nu.
0: Vanachter. Ja.
2: Ja. Ik ga nu met Leen terug naar de zaal daar waar de ijsjes worden uitgedeeld. Ik ga alle smaken eens proeven, zodat ik goed weet welke smaak is.
1: Volgens mij zullen ze allemaal...
3: Perfect, ja. Dat lijkt mij een goed idee voor voorbereiding voor morgen.
2: Ja, dat is wel waar. Dan kom, we gaan terug. Want,
0: ze zijn weg.
1: Ja, waar het hoofd van vol zit, loopt de mond van over, zeg ik altijd. Bananenijs, kom maar.
0: Je hoeft hem ook eigenlijk overal banaan. Die
1: echt, hè?
0: Bananen.
1: Is banaan op cd.
0: Overal.
4: De kok en de koning.

0: Een classic van Cher, ondertussen ook al 27 jaar jong, dat nummer. Wij worden er allemaal niet jonger op, dames en heren, maar de muziek blijft fantastisch. Strong Enough van Cher en daarvoor Risk It All van Bruno Mars, waar Jan over schreef, hallo, wat een mooi nummer van Bruno Mars. Ik ken het niet, maar meer van dat. Ja, dat is eigenlijk een van zijn laatste nieuwe
1: album. Ja, prachtig nummer, hè.
0: En wij draaien hier bij Joe nieuwe muziek ook heel graag. Als het maar goed is, alleen kwaliteit is goed genoeg voor jullie. Ja.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Ja, dan spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. Als je die wint, mag je voor €350 in de Aldi gaan shoppen. Het enige wat je moet doen, is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
3: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
4: Ladies and gentlemen, David Bowie.
3: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
5: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
3: David Bowie Forever.
5: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
3: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
2: times. Great music. Joe Gold. De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
10: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
11: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dat was snel. Zometeen een nog veel snellere en spannende radioquiz. We zoeken ook uit wat dat is met die rollercoaster van het weer. En muziek van Starship, Bob Sinclair. En Elton John en Kiki Dee. En nu het prachtige stemgeluid van Emiel Wallace.
13: Goedenavond. Mogelijk opnieuw een totale oorlog in het Midden-Oosten. Iran wil het WK boycotten en net niet voor Van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
14: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld, dus zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
13: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Iran dreigt intussen met een boycott van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. Gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juni spelen onze Rode Duivels tegen Iran. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken. Maar in die statistieken ontbreken 500.000 vastbenoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
15: Bij de NMS kreeg je bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 765 gemeenten zou moeten contacteren.
13: Mogelijk ligt het aantal zelfs boven de 650.000. In het onderzoek naar fraude bij een sociale huisvestingmaatschappij in Sint-Joost-de-Noode eist het college van de stad volledige transparantie. Uit een audit blijkt dat het verhuurkantoor met meer dan 20 jaar lang fraude heeft gepleegd. Werknemers deelden zelfs jarenlang sociale woningen uit aan zichzelf, familie en vrienden. Het parket onderzoekt de zaak en roept ook een onderzoekscommissie in het Brusselse parlement. En net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Van Aert won de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon hen net voorblijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
16: We zijn inderdaad blij over vandaag. Het was ook al een laatste rit onderweg en het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg snuiters de best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar het lukte net niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
13: De Amerikaan Quinn Simmons won uiteindelijk de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag krijgen we hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: 8 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra zal mogen rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout vertraag je 34 minuten. Ook 19 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12 een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Ook een kwartier op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse binnenring 12 minuten extra tussen Anderlecht en Anderlecht-Noord. Op de buitenring 11 tussen Grimbergen en Jetten. En 10 tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Neerpede.

0: wie bedoelt Bob Sinclair dan eigenlijk?
1: Dr. Love.
0: Nee, de Love Generation. Dat is een lied uit 2005. Bedoelt dat dan iedereen die dan geboren is?
1: Geen idee.
0: Of die toen al ouder waren, of die... Wees duidelijker, Bob Sinclair met uw liedjes.
2: De 15 seconden quiz.
1: Met Marie uit Antwerpen. Dag Marie.
0: Hey Marie.
3: Hallo.
1: Hey, jij bent vorige week jarig geweest, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: Proficiat nog?
0: Ja, proficiat.
1: Mogen we vragen hoeveel kaarsjes jij hebt mogen uitblazen?
3: 48.
1: Oh, mooi zo.
0: De fleur van je leven. Dat is nog niet eens in de helft, Marie.
1: Maar nee.
3: Nee, voilà.
1: Heb je goed gevierd?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, het was heel gezellig.
1: Ah, dat is goed. Jij bent aan het kokerellen. Wat ben je aan het klaarmaken?
3: Ja, zo een brouwsel met alles wat er nog in de frigo zat. Ik heb aardappelpuree en een sausje met pancetta en tomaat en champignonnetjes.
0: Amai, zeg. Wie zijn je huisgenoten? Wie mag daarvan mee genieten zo meteen?
3: Aan mijn vriend Brian, die zit hier, die heeft keiveel honger. Die mag dat niet opeten.
1: Die ruikt aan u en die denkt van, laat die een quiz snel voorbij zijn.
3: Ja.
1: En zit er nog iemand in de buurt bij jou?
3: Oscar, mijn kat. Ah, die is aan het slapen eigenlijk.
1: Ah ja, oké.
0: Die mist dit helemaal.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet
3: zo zijn katten. Voorbij.
0: Dat is, ik heb er ook zo 2000 en je vraagt je soms af, maar waarom heb ik die nu eigenlijk?
1: Ja, wat doen die?
0: Wat doen die
1: in mijn leven?
0: Wat doen die hele dag? Wij gaan wel werken. Marie, jij krijgt 15 seconden, 5 vragen. Wij hebben 5 goede antwoorden nodig. Dit is al eerder gelukt. Het gaat hier om €350 in een Aldi. Dat is geen kattenpis.
3: Ja.
0: We gaan ervoor. Focus, concentratie, zo snel als je kan antwoorden. Hier komt je eerste vraag.
1: Hoe heet jouw kat?
3: Oscar.
1: Die scheve toren in Italië staat in?
3: Pisa.
1: Hoeveel is 300 plus 50?
3: 350.
1: Noem een bloem met een M.
3: Madelief.
1: Spreken is...
0: spreken is de gong.
1: Ja, die Oscar die kwam niet meteen, hè? Je hebt toch maar één kat, hè?
0: Was je verbaasd door de eerste vraag, Marie?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: We dachten, we beginnen makkelijk. Maar
1: ja.
0: Oh, daar ben je dat secondje kwijtgeraakt.
1: Ja,
0: dat je
1: jammer.
0: Niet meer had.
1: Jammer.
0: Spijtig. Ja, damn, zeg.
3: Dat is jammer.
1: Ja. Maar kijk, het is wel goed nieuws voor jouw vriend, want die mag nu aan tafel.
0: Ja, voilà. Laat het brouwsel smaken, Marie. En het is ook goed nieuws voor onze kandidaat van morgen.
1: Maar ja, morgen spelen we voor €400.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart in 1976 al. Zeg, potverdorie, dat gaat vooruit. Ja, we hebben wel een beetje Maria haar hart gebroken, vrees ik. En haar kat Oscar. Het is niks geworden, maar wel €400 in het potje voor morgen. Hé,
1: dat begint te tellen, hè.
0: Zeg, we zitten met een curieuze neus, hè. Erika stuurt hier, ik zie jullie geanimeerd door jullie raam kijken. Ja. Nu ben ik mega benieuwd wat er daar in de wandelgangen gebeurt van DPG Media. Ja, wij hebben inderdaad een heel groot raam aan het uiteinde van onze studio. En wij delen dit gebouw met VTM. Die zitten aan de overkant van de gang. En volgens mij hebben die een feestje, die mensen. Ik weet het niet. Oh, er komt
1: er passeert
0: salade
1: catering
0: voorbij. Ja, kijk.
1: Ze komen dat hier gewoon voor onze neus zetten, hè.
0: Toch niet,
1: sadisten? Oh, garme. De kok moet eigenlijk op handen en knieën kruipen.
0: Ja, die
1: kruipen
0: moet over de bouwwerf, want ze zijn hier iets aan het bouwen. Ja. Met allemaal podiumelementen en soort, rode doeken. En het is,
1: ja, dat bestaat voor kinderen ook. Hè. Zo dingen die je zo gewoon
0: de
1: in elkaar moet steken.
0: De kleks. Ja, het is een soort kleks.
1: Ja, kleks voor gevorderden.
0: Kleks voor grote mensen. Ja. Het zal ook wel iets meer gekost hebben, die mensen van televisie kennen.
1: Denk het ook.
0: Of wij mochten er BV's opdagen, al dan niet schaars gekleed, dan laten we het wel weten.
2: Woensdag.
1: Ja, we zoeken een woehoe woensdag plaat. Het is niet echt woehoe weer, maar bon. Elke woehoe kan helpen, zeker omdat woensdag is. En dan zitten we midden in de week. En donderdag is meestal een dag waarvan je denkt dat maar rap vrijdag is.
0: Ja, dat is waar.
1: En dus vinden wij woehoe woensdag, vinden wij de woensdag een goed moment om een woensdag plaat te zoeken.
0: Heb je uitstekend gezegd eraan in de koning.
1: Ja, absoluut. Kan beter.
0: Ja, je mag ook. Ja, het is voor iedereen woensdag. We zijn dus op zoek naar iets dat een beetje extra pit en energie geeft. Je mag zeker ook meedoen als je in Zottegem ijsjes aan het likken bent, want daar op Hoeve Alkeveld, daar wordt er nog volop op onze kosten gelikt. Dat kan nog 39 minuten lang om 7 uur. Dan is het vat af en gedaan. Dan doen we de koeien dicht en dan komt er geen ijs meer uit. Maar voor die tijd kan je bijvoorbeeld zoals Veronique gedaan heeft. Die heeft gestuurd deze namiddag een lekker ijsje gegeten op kosten van Joe in Zottegem samen met mijn liefste hartediefje Jinte. Kan je dus nog gaan likken. Als je daar zit, stuur maar door. Of elders mag je ook meedoen. Wat is het plaatje dat jouw energie geeft dat je vandaag wil horen?
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteer

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: De kok en de koning.

0: Dua Lipatje, Dance the Night. Straks gaan we nog eens peilen bij Weerman Frank hoe het komt dat het weer zo rollercoastert van het ene uiterste naar het andere.
1: Woehoe, woensdag.
0: Maar eerst een woehoe woensdagplaat. Ingrid heeft iets heel bijzonders aangevraagd.
1: Ingrid.
0: Die vroeg
1: ja.
0: Een plaatje van.
1: Ja, inderdaad. Katrina and the Whales.
0: Walking on the Sunshine van Katrina and the Whales. Voilà, daar had hij het dan
1: ja,
0: in.
1: Ja.
0: Ze heeft het wel recht gezet.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Altijd checken voor
1: autocorrectie, dat is fantastisch. Hè?
0: We zoeken een plaatje met een klein beetje peper in de poep.
1: Ja.
0: Op deze bijzondere dag.
1: Mm-hmm.
0: En er is één lijn te trekken in wat hier is binnengekomen.
1: Ja, Sabine uit Pelt, die zegt... Doe maar lekker blijven hangen van Margriet. Als er iemand woehoe was, dan was zij het wel met die aanstekelijke bulderlach van haar. En ook Nathalie uit Lierde wou er eentje van Margriet.
0: En John uit Reet zegt ook, Rani en Tom, om zo'n zware dag af te sluiten, is een song van ons Margriet de enige correcte plaat. Want ook na een huildag voor velen zeg je soms ook eens, hoehoe, wat een dag.
1: Klopt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik ben vanochtend naar het afscheid van Margriet geweest. En deze plaat, beste vrienden, was de plaat waarop haar as de zaal werd uitgedragen. En ik vond dat eigenlijk helemaal gewoon Margriet Hermans ten voeten uit.

0: Goed zo, Margriet. Oei, het is al gedaan. Dat is nu wel heel kort, hè. Dat duurt maar 2,5 minuut. Wacht nog even.
1: Lekker blijven hangen.
0: Merlin heeft naar de dienst gekeken en gezegd, en het was een hele mooie uitvaartplechtigheid voor Margriet. Simpel, maar heel emotioneel. Dat was het eigenlijk ook wel. En dan is er ook een berichtje van Ellen, die zegt, hey, ik heb de visballetjes van Rani klaargemaakt en ik heb beslist om het nooit meer de dag voordien te doen, want ik heb er nu al veel te veel zin in. De helft is al op. En dat is voor het eten van morgen.
1: Laat het smaken daar.
0: Ja, absoluut. Ze zijn superlekker. Uit het nieuwe boek van Rani, nu in de winkel trouwens. 6:30, straks checken we nog eens hoe het komt dat het weer zo'n rollercoaster. Maar eerst de rest van het nieuws te krijgen van Emiel.
2: Goedenavond. Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor meer dan €235.000 gefactureerd. De verpleegkundigen overschrijden zo het maximumplafond dat vorig jaar werd ingevoerd. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel. Zij maken zich zorgen over hoe die mensen dan verzorgd worden. Het doet ook allemaal wat denken aan thuisverpleegster Stefanie Sander. Zij zou te veel prestaties hebben aangerekend en zo te onrechte miljoenen hebben verdiend. In het onderzoek naar fraude bij een sociale huisvestingsmaatschappij in Sint-Joost-de-Node eist het college van de stad volledige transparantie. Uit een audit blijkt dat het verhuurkantoor meer dan 20 jaar lang fraude heeft gepleegd. Werknemers deelden jarenlang sociale woningen uit aan zichzelf, maar ook aan familie en vrienden. Het parket onderzoekt de zaak. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst bergop. Hij haalde het voor de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Het is voor Strong pas de 9e overwinning in zijn carrière. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden.
1: Nog 4 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat nu op de Brusselse Buitenring. Tussen Zelk en Neerpede vertraag je 36 minuten. Op de binnenring tussen Beersel en Pede Square 26. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 24 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 23 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

0: prachtige dingen gemaakt. There Must Be an Angel Playing With My Heart uit 1985 van Eurythmics. Ik vertelde daarnet dat helemaal op het einde van de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans, vlak voor haar urn, de zaal werd uitgedragen, dat dit lied weer klonk.
1: Lekker blijven hangen.
0: Ja, er werd echt gedanst en meegeklapt en gefloten. Wat heel uitzonderlijk is toch, lijkt mij, op een uitvaart. En nu stuurt Monique, ik vond dat heerlijk om te zien. Nu ben ik niet meer alleen, want ik wil dit liedje aan het einde van mijn plechtigheid, als ik ooit te sterven kom. En dan vind ik dat iedereen de polonaise moet doen, zegt Monique. Oh, zou ik heerlijk vinden. Ook bij mezelf, als ik doodga, Rani, dan mag je dit op het einde van de viering mag je dat doen.
1: Dat is goed, ja.
0: Maar jij moet dan voorgaan.
1: Ik haat polonaises.
0: Maar voor mij ga je dat doen. Ik ben dood, je gaat dat voor mij doen.
1: Ja, voor u zal ik dat doen. Je bent dan toch al dood.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Ja, ik zei net, het is al wat geweest qua rollercoaster weer. Deze week, zelfs binnen de dag, is het een rollercoaster.
1: Enorm.
0: Maar het schijnt dat nog erger gaat worden, hè?
1: Ja, ik heb van alles gelezen over een zekere Nino. El Niño. En dat er een zeer krachtige El Niño zou komen. Wetenschappers houden de stille oceaan heel erg in de gaten, want het komt vandaar. En het belooft niet veel goeds, eigenlijk.
0: Ja. En wat zou dat dan voor ons betekenen?
1: Ik weet het niet. Het kan goed zijn, het kan goed uitdraaien en het kan minder goed uitdraaien. Goed uitdraaien is ook relatief goed, want dan wordt het zeer warm. En dan kunnen er bijvoorbeeld bosbranden ontstaan. Oei. En niet goed, alleen nog minder goed, is eigenlijk heel veel regen en lange tijd regen, waardoor er overstromingen en zo zijn.
0: Allilap? Oké, ik ben helemaal gerustgesteld. Ja.
1: Laten we hopen dat hij in El Niño daar blijft en niet te veel onze richting uitkomt.
0: Help, Weerman Frank. We gaan zo meteen eens vragen wat wij daar kunnen tegen doen, tegen die Niño-dinges.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: Vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
14: De kok en de kok.

0: Love, dat is eigenlijk ook gewoon goed op tijd komen, zoals Stijn Smets alweer gedaan heeft. Het is te vroeg, vriend. Nog 11 minuten. Hè.
1: Ja. Ja, maar ik heb niks meer te doen.
0: Hoe kan dat nu?
1: Ja, ik ben klaar.
0: Dan ben je slecht voorbereid. Ja. Ja. Je zou heel snel over en weer kunnen gaan naar Zottegem. Want Joe Paradise Beach komt terug. Dat vieren we deze week met een ijsstafette van ijssalon naar ijssalon. Vandaag was de beurt aan Zottegem.
2: Ja.
0: En daar zijn heel veel fijne mensen naartoe geweest.
2: Ja, en Nathalie die stuurt dankjewel voor het lekkere ijsje. Ik woon 5 minuutjes van Hoeve Talkenveld en ik was hier nog nooit geweest. Dus ze heeft iets ontdekt. Wat en ze woont daar 5 minuten vandaan. Hoe geweldig is dat?
0: Ook wel een beetje gierig, hè, Nathalie, dat je dan op de dag dat het gratis is dan wel eens gaat kijken.
2: Maar ze zal ongetwijfeld deze zomer nog een paar keer gaan. Ja. Morgen staan we trouwens in Antwerpen, in het Boekenbergpark. Evi Hansen die zal dan reporteren bij Velo Gelato. En vrijdag, ja, dan staan we waar uiteindelijk Paradise Beach zal staan in Westende op de Koning Ridderdijk. Bij Miso.
0: Ik heb mij laten vertellen dat er iets te doen is in Westende vrijdag.
2: Ja.
0: Dus het zou kunnen dat we 10.000 ijsjes moeten uitdelen. Wat dat misschien even moeten checken op voorhand.
2: Misschien moeten we daar dan een bordje voor zien, zolang de voorraad strekt.
0: Misschien moeten we iemand ontslagen om dan dat gat te dempen.
1: Misschien degene die het meeste verdient van ons drie.
0: Wacht even, ja, dit wordt een heel interessant lotje-trek. Nog 9 minuten en een half en dan gaan de scheppen en de koeien definitief dicht. Daarin hoeven... bent er kwijt.
2: Talkenveld.
0: Ja. Sorry, het is ook zo moeilijk. Ja. In Zottegem, allen daarheen, maar dus snel, snel, snel.
3: Het weer met Frank.
2: Dag Frank Dubocage.
0: Dag Frank.
4: Hey, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. We horen elkaar niet veel, hè, zo in de avondspits.
4: Nee, dat is zo.
2: Ja, maar dat weer, Frank. Wat is dat nu voor een zottekot eigenlijk? Heeft dat iets te maken met dat fenomeen waar ze ons al een paar dagen voor aan het verwittigen zijn in de kranten, met El Niño of niet?
4: Het weer van vandaag?
2: Ja, nee, zo die gekke bokkensprongen. Nee, niks.
4: Nee, helemaal niet.
2: Okay.
4: Nee, kijk, we leven in België, dan weet je dat je soms van dat weer krijgt. Hè. Mm-hmm. Maar het is inderdaad wel redelijk heftig, hè, want het heeft hier bijvoorbeeld in Kortenberg net geomweerd. En nu is het weer volledig aan het opklaren, krijg je weer zon en je hebt ook die temperatuur bokkensprongen. Echt, als een bui passeert is het 11 graden en dan 2 minuten later is het weer 16 graden. Mm-hmm. En dan is het weer 11 en weer 16 en zo is het weer geweest van vandaag.
0: Dat is dus normaal, hè? Ja. Okay, dat categoriseren we dan onder normaal. Maar er wordt vandaag inderdaad wel gewaarschuwd, pas op voor El Niño. Maar wij hebben daar echt mega veel vragen bij. De belangrijkste is eigenlijk, wat is El Niño precies, Frank?
4: Ja, wel, dat is eigenlijk een fenomeen dat afspeelt over de Stille Oceaan. Hè. Dat is de oceaan tussen Amerika en Azië. Hè. En normaal gezien gaat warm water, het oppervlaktewater tenminste, gaat van Amerika naar Azië. Nu, als El Niño uitbreekt, is dat niet meer het geval. Integendeel, dan gaat die richting juist andersom. En dan krijg je bijvoorbeeld warm water voor de kust van Peru bijvoorbeeld, of Ecuador. En als dat water warmer wordt, dan heeft dat serieuze gevolgen naar bepaalde weerfenomenen. Althans, toch op sommige plaatsen op aarde. Dan kan je bijvoorbeeld hebben dat bepaalde regio's extreme droogte krijgen. Dan weer juist waar dat warme water is. Ecuador, Peru, die kanten. Dan is dat juist veel regen dat met zich meebrengt. Met overstromingen en dergelijke als gevolg. Dus het heeft enorme effecten. Nu, dat is niet omdat het vandaag in de krant staat of dat daarmee dat de berichten over zijn dat nu zich al afspeelt. Dat is eigenlijk stilletjes aan het beginnen. Dus dat water begint stilletjes aan het op te warmen. En ze hebben daar dan berekeningen op gemaakt. En ze verwachten dus dat ergens in de winter voornamelijk dat dan het maximum wordt bereikt. En ze verwachten dat dat toch 2,5-3 graden warmer zal zijn dan normaal. En dan kan je spreken van een extra krachtige El Niño.
2: Ja, een super El Niño blijkbaar. Ja. Gaan wij dat ook merken hier in België?
4: Het voordeel is dat wij daar weinig gaan van merken. Ons weer wordt bepaald door allerlei weersystemen boven de Atlantische Oceaan. En anderzijds hoge drukgebieden die boven het Europese continent eventueel kunnen ontstaan. Maar de effecten over de Stille Oceaan die zitten verder. Hè. Dus daar hebben we weinig effect van. Wat wel het geval is, dat is dat dat heel de aarde een beetje opwarmt. Dus wij gaan daar ook wel een beetje van voelen. Dat wil niet direct zeggen dat we een prachtige zomer gaan krijgen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Zeker niet zelfs. En anderzijds, wat ook een effect is, dat er minder orkanen zijn. Orkanen die in principe dan via het noorden dan weer tot bij ons geraken. Dus dan zou je kunnen ook stellen dat er minder stormen zullen zijn. Ja. En dat we effectief minder slecht weer gaan krijgen. Maar dat zijn heel kleine detailjes. We zitten er ver genoeg van. Dus we kunnen op beide oorden slapen. Dat kan bij ons niet al te veel gaan.
0: Maar dus mogelijk dit jaar een super El Niño die dan op andere plekken van de wereld echt wel grote gevolgen kan hebben voor het weer. Is dat iets dat vanzelf gebeurt? Kunnen wij daar iets tegen doen? Is dat onze schuld, Frank, dat dat gaat gebeuren?
4: Nee, dat is onze schuld niet. Dat is iets wat al heel lang bestaat. Hè. Dat is een fenomeen dat om de 2-3 jaar of tot 7 jaar, om de 7 jaar, zich afspeelt. En het is zelfs zo dat eigenlijk, ik denk ergens, als ik het goed gelezen heb, in 1600, dat de vissers in Peru, de Peruviaanse vissers, dat die dat al gemerkt hebben. Dus als het water warmer wordt, dan hadden die niks meer in hun netten. Dus die visten op anchovies. En anchovies, dat voedt zich met plankton. En plankton, dat aardt goed in zeer koud water. Dus als het water begon op te warmen, die plankton, die was weg. Anchovissen, die volgen natuurlijk de plankton. En dan hadden ze iets van, hè. En dan hebben ze dat uiteindelijk gemerkt, dat dat ergens de eerste keer dat ze dat gemerkt hebben, dat dat rond kerstmis was.
2: Ja?
4: En dan hebben ze dat El Niño genoemd, het jongetje, naar de geboorte van Jezus.
0: Ja. Dat is een heel schoon verhaal. Wat, ja. Maar ben ik nu de enige die nu goesting heeft gekregen in anchovies van iedereen?
4: Ja, dat is lekker.
0: Dus natuurlijk, als je 13 diploma's hebt zoals Frank, dan weet je dat allemaal. We hebben weer iets bijgeleerd, maar we onthouden dus een El Niño, sommige plekken van de wereld, serieuze gevolgen hier in België. Je zal dat reuze meevallen. En het is geen garantie op een goede zomer. Dat was nu eigenlijk wel waar we op gehoopt hadden.
2: Er is hier meteen een wakkere burger die iets doorstuurt via de Joe-app. Zegt hij nu serieus dat we geen goede zomer gaan krijgen?
4: Oh, dat heb ik niet gezegd. Nee, het kan alle kanten uit. Ja. Maar het heeft geen verband met El Niño.
2: Okay.
0: Ik vind dat Frank zich gewoon probeert in te dekken tegen al die mensen. Je had gezegd dat
4: het
0: een goede zomer ging zijn.
4: Heel gevaarlijk zo'n ding.
2: Lieve, dat is nog gevaarlijker dan die El Niño.
4: Ja, inderdaad. Ja.
0: Tot morgenochtend hier bij Joe opnieuw. En heel erg merci voor je toelichting bij
2: Frank.
0: El Niño.
4: Dat is
0: Frank.
4: Graag gedaan.
0: Doei.
4: De kok en de koning.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Dit is jou!
9: Fans van 10cc, die zitten goed vanavond bij Joe. Straks geef ik een gesigneerde vinylplaat van hen weg en ik bel ook nog met zanger Graham Goldman. Dat is allemaal voor later. Eerst krijg je nieuws van 7. Dit is Emiel Wallijs. Goedenavond, Emiel.
10: Goedenavond. Verschillende verpleegkundigen zitten nu al aan hun maximumfactuur voor dit jaar. Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran aan en Strong wint de wielerklassieker Circuit Franco-Belge. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor €235.000 gefactureerd. Ofwel zo'n €58.000 per maand. Ze zitten zoal boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel. Je hoort Paul Kallewaard.
11: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
10: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook al een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst bergop. Hij haalde het voor de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Het is voor Strong pas de 9e overwinning in zijn carrière. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
9: Het is een redelijk rustige avondspits. Er staan nog 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Al staat er wel 1 heel lange. Die kun je vinden op de Brusselse buitenring tussen Zellik en Neerpede-Anderlecht. Daar moet je er bijna 1 uur bij tellen. Komt daardoor een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. Dan de Brusselse binnenring tussen Beersel en Neerpede. 13 minuten extra. En tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren 4 Armen ook 6 minuten erbij daar. En dan verhuizen we naar de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Link Roever en Antwerpen-West komen er 5 minuten bij. En tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout nog eens 6 minuten.
12: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

Vanessa Paradis en Be My Baby. Zeg, dat is hier precies een Luna Park vandaag bij Joe. Want je kunt heel wat winnen, zoals ik net al zei, een vinyl van 10cc. Maar ik heb ook nog 4 tickets voor de bioscoop in Movie Match zometeen. En ik heb ook nog andere filmtickets, namelijk voor de film, de nieuwe film van Steven Spielberg, Disclosure Day, die vanaf vandaag in de cinema loopt. Dit is Joe, fijn dat je erbij bent. Goedenavond.

Sing to Me van Mark Anthony. En die wordt weer vader, die Mark Anthony. 57 zei er ondertussen, maar zijn vrouw is een pakje jonger. Die is er namelijk 27. En samen verwachten ze een baby. En afgelopen weekend was er de baby shower. Dat is zo'n nieuw hip ding waarbij je eigenlijk al voor de geboorte een feest geeft en cadeaus krijgt. En ik heb wat foto's gezien van die baby shower van Mark Anthony en zijn vrouwtje. Nou, dat heeft geld gekost hoor, volgens mij. Alles was ook in het roze, want Mark en zijn vrouw verwachten samen een dochtertje. Zo meteen krijg je hier bij Joe nog Eternal met I Wanna Be The Only One. Maar eerst hijsen we de Belgische driekleur voor deze klassieker van Machiavel. Dit is Fly.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Volgende week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Anne, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
14: Citroën.
13: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
15: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
14: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
18: Info in voorwaarden op carglass.be.

0: woensdagavond swingt dankzij Joe en deze Eternal and I Wanna Be The Only One.
1: Movie Match.
0: Wie graag naar de film gaat en dat ook nog eens graag een paar keer gratis wil doen, die moet nu opletten, want ik heb een reepje met 4 filmtickets klaar liggen voor wie mij kan vertellen in welke film het nummer dat ik zo meteen ga spelen gebruikt is. En ik moet eigenlijk zeggen films in het meervoud, want het nummer is echt in heel veel films al gebruikt, maar 1 oplossing is voldoende. Je moet ze dus echt niet allemaal doorsturen. Als je 1 film kent, dan is dat genoeg. Laat het mij weten in de Joe-app. En misschien beloont de computer jou wel met 4 filmtickets. Dit is de opgave van vandaag.
1: Movie Match.

0: ook gewoon A Wonderful Song. Deze van Louis Armstrong. What a Wonderful World. Werd gebruikt in een aantal films. Ik wilde er graag eentje weten. En Annemie uit Herselt, die stuurde er eentje door. Goedenavond, Annemie.
1: Goedenavond.
0: Wat had je mij gestuurd in de Joe-app?
1: Good morning, Vietnam.
0: Ja, zeker. Good morning, Vietnam. Uit 87 met Robin Williams. Heb je hem ooit gezien?
1: Ik heb hem meermaals gezien.
0: Ja, dus. Ik ook. En elke keer als hij erop komt, dan denk ik, goh ja, ik weet perfect wat er gaat gebeuren, maar ik ga toch gewoon blijven kijken. Ja. Madagaskar en 12 Monkeys en nog een heleboel andere was trouwens ook goed, maar Good Morning Vietnam dus ook zeker. Annemie, heb je gewerkt vandaag of was je thuis?
1: Ik heb gewerkt vandaag.
0: Ah ja, wat doe je als ik dat vragen mag?
1: Ik werk voor CWS Workwear, bedrijf dat kledij leest aan andere bedrijven. Glaskledij, fluoriserende kledij, al die dingen.
0: Ah ja, zo voor fabrieken en zo.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: belangrijk dat de mensen goed beschermd zijn. Hey Annemie, 4 filmtickets krijgen. Je mag ermee doen wat je wil. Dus je kunt een film kiezen die je wil. Bijvoorbeeld de nieuwe van Steven Spielberg, Disclosure Day, waar ik straks ook nog tickets voor ga weggeven. Maar het is helemaal aan jou wat je ermee aanvangt. Veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Annemie, dag. Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog 1 file. Die staat op de Brusselse buitenring tussen Groot-Bijgaarde en Neerpede-Anderlecht. Daar was er straks een ongeval gebeurd. Dat is ondertussen opgerommeld en daardoor is die file heel fel geslonken. Momenteel verlies je er nog maar 6 minuten. En dat was het al. Heel rustige avondspits.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Sweden, 12 points. Loreen kreeg je in Euphoria. Morgen dan ben jij misschien wel de Joe-luisteraar die 4 filmtickets wint. Net zoals Annemie vandaag. En morgen dan zoeken we in Movie Match een film met een geheim agent in de hoofdrol. En ja, zo zijn er niet zo heel veel, dus dat is al een belangrijke tip, denk ik. Straks heb ik trouwens nog filmtickets, zoals ik net al zei, voor de nieuwe film van Steven Spielberg, Disclosure Day. Dat is voor na 9 uur. En ik ga zo meteen ook nog bellen met de zanger van 10cc, Graham Goldman. Dat is voor na 8 uur.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb een kinky kantje.
2: Ja, Date Night.
0: Tess op date met Conor Rousseau.
1: Ik ben de generatie vanaf dat je kust. Dat zit wel in een relatie, maar...
3: Is dat zo vanaf dat je kust
1: in
3: een relatie?
1: Maar naar mij.
3: Dan heb ik al heel veel rond, schatsen. Dan,
0: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pak's kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-re chameleon.
8: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow.
10: Medi-market.
4: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Flashdance, what a feeling. En het ruikt hier naast danszweet ook een klein beetje naar vers gebakken taart. En dat heeft een reden, want er is iemand die iets te vieren heeft. Maxi Priest, die is jarig. 65 wordt hij er vandaag. Dus nog een jaartje en dan mag hij op pensioen. Hoewel, geen idee eigenlijk wat in de UK de pensioenleeftijd is. Dit is hier nog eens Maxi Priest met Clue.

Struggle Sharky en A Good Heart. Eline uit Deinzen die heeft ons mee op vakantie genomen. Ze is dus helemaal op dit moment niet in Deinzen. Waar precies, dat weet ik niet. Maar ze heeft een foto gestuurd van haar uitzicht op haar terras. Het ziet er alleszins heel groen. En ze heeft ook een goed boek op tafel liggen. En dan met Joe op de radio. Dat kan alleen maar een topvakantie worden, Eline. Binnenkort gaan wij trouwens ook weer op vakantie. Allee, het is te zeggen toch een soort van vakantie. Want binnen een maand dan ruilen we onze studio hier in Vilvoorde weer in voor een studio met het mooiste uitzicht. Sorry Eline, dan hebben wij het mooiste uitzicht. Namelijk onze strandstudio bij Joe Paradise Beach in Westende. Dan zijn jullie weer een maand lang welkom op de dijk daar bij ons. Kun je iets komen drinken of een ijsje likken op ons gezellige terras. Dit jaar ook weer heel wat leuke verrassingen. Deze ochtend belde Sven en Anke al met Tom. Die gaat daar een mega grote versie van Vlaanderen Zingt organiseren. En vrijdag dan hebben Sven en Anke trouwens nog een kleine verrassing in petto. En vanaf volgende week dan hoor je ook welke artiesten en bands dit jaar een optreden zullen geven op Joe Paradise Beach. Nu, we weten ook wel dat niet iedereen helemaal naar Westende kan komen voor een lekker ijsje. En dus trekken we deze week al kriskras door alle provincies om te trakteren met gratis ijsjes. We waren al in Vlaams-Brabant, in Limburg. Vandaag was Jan in Oost-Vlaanderen. En morgen dan gaat Evi Hansen naar de provincie Antwerpen. In Antwerpen zelf trouwens bij Velo Gelato kun je tijdens De Kok en de Koning, dus tussen 4 en 7 s'avonds, een gratis ijsje scoren daar. En als we je daar niet zien, dan zien we je hopelijk wel op Joe Paradise Beach van 9 juli tot 9 augustus in Westende. Steek het in je

0: zometeen bij Joe. I'm not in love,
1: so don't forget it. 10cc komt eraan. Dat betekent dat ik die gesigneerde vinyl zo meteen ga uitdelen. En Simply Red krijg je ook nog.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: En ik ga niet alleen een vinyl van 10cc weggeven. Ik ga ook bellen met zanger Graham Coleman. Alleen is te hopen dat hij zo meteen gaat opnemen natuurlijk. 1 over 8 is het ondertussen. Nieuws krijg je van Emiel Wallijs.
3: Goedenavond. Verschillende verpleegkundigen zitten nu al aan hun maximumfactuur voor dit jaar. Trump dreigt met zware aanvallen op Iran. En Sint-Ruiden heeft een nieuwe trainer. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor €235.000 gefactureerd, ofwel zo'n €58.000 per maand. Ze zitten zoal boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel. Je hoort Paul Kallewaard.
4: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken wij ons heel veel zorgen over. Wij hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
3: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. En Frederik de Meijer is de nieuwe trainer van STVV. Dat heeft de club bekendgemaakt op zijn sociale media. De Meijer was al 2 jaar assistent-trainer bij Sint-Ruiden. Hij neemt het over van Wouter Franke, die STVV dit jaar naar een 3e plek loodste en dus ook naar Europees voetbal. Eerder was de Meijer ook als assistent aan de slag bij RWDM, Union en KMSK Deinze. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer, dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

beloofd dat ze dat gaan doen. Die ga ik nu weggeven. Daar moet je gewoon een eenvoudig antwoord geven op deze vraag. Die I'm Not In Love, die staat natuurlijk ook op dat Greatest Hits album dat je kunt winnen. Maar op welk album stond het origineel? Dus wat is de naam van het album waar I'm Not In Love eerst op stond? Stuur het me in de Joe-app.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur, exclusief bij Joe Gold. Good times, great music.
4: Joe Gold. Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Man at Work en Down Under. Ik wilde graag van jullie weten op welk album I'm Not In Love van 10cc origineel stond. Wie dat onder andere wist is Olaf uit Temse. Goedenavond, Olaf.
1: Ja, goedenavond.
0: Op welk album was dat ook alweer?
1: De original soundtrack.
0: Ja, helemaal juist. De computer heeft jou eruit gepikt, dus die gesigneerde vinyl van 10cc die komt jouw richting uit. Blij mee?
1: Ik ben er super blij mee, zeker
0: en
1: vast.
0: Eén probleem, Olaf, momenteel is hij nog niet gehandtekend, hè, want ze zijn nog niet in België. Dat gaan ze morgen doen en als ze alle handtekeningen erop staan, dan komt hij jouw richting uit. Ben je muziekliefhebber, Olaf?
1: Ik ben een heel harde muziekliefhebber. Ja. Ik af en toe wat quizzen meedoen.
0: Ah ja.
1: En u natuurlijk ook, hè.
0: Ja, ja. Gaat
1: het? Ik zat in mijn poelhuis en ik ben naar binnen gelopen om mijn gsm te gaan halen.
0: Ah, kijk, dat kleine spurtje dat heeft dan toch geloond, want de vinyl komt eraan. Ik hoop dat hij een mooi plaatje krijgt. Veel plezier ermee, hè.
1: Oké, bedankt.
0: Dag, Olaf.
1: Dag.
0: Ja. 10cc, morgen dus te zien in Leuven, vrijdag in Brugge en zaterdag dan spelen ze in Antwerpen. Zometeen Swing Out Sister, nu eerst Marco Borsato.
2: Rood is allang het rood niet meer. Rood van rode rozen, de kleur van liefde van de leer.

Beetje dansen met Swing Out Sister en Breakout. Zometeen nog meer dansen trouwens, want in de One Hit Wonder Battle van vandaag zitten twee dansplaten uit de Zero's. Eentje van aan het begin van de jaren nul en eentje van aan het einde van de jaren nul. Dat is voor zometeen. Zeg, rijk worden van muziek, dat kan nog altijd. Zo heb ik nu een band die kan gaan rentenieren, want de Red Hot Chili Peppers die zijn $300 miljoen rijker. Ze hebben de rechten op hun muziek verkocht. Je weet dat telkens als je een nummer streamt of telkens wanneer wij een plaat draaien, dan gaat een klein bedrag naar de artiest en dat geld dat de Peppers daarmee verdienden, dat gaat voortaan dus niet meer naar de Peppers zelf, maar naar de maatschappij die die rechten kocht. Maar in ruil daarvoor kregen ze dus wel eenmalig $300 miljoen. Bij ons in de campen zeggen ze dan, wat, de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

Show. Dat is één grote jukebox met hit na hit en classic na classic. Zoals deze Alphaville en Forever Young. One hit wonder battle. En nu gaat er hier weer een gevecht losbarsten, maar het is een gecontroleerd gevecht. Dus ik heb de flikken van Vilvoorde al gebeld dat ze niet moeten afkomen als er zo meteen een melding binnenkomt. Het is een gevecht trouwens waarbij jullie weer de scheidsrechter zijn. Jullie mogen namelijk met je wijsvinger bepalen wie er gaat winnen in de Joe-app. Nu ja, je mag er met eender welk lichaamsdeel optikken op je scherm. Je grote teen mag dus ook. Maar ik denk gewoon dat je vinger het handigste gaat zijn. Enfin, voor we te ver afdwalen, dit zijn de twee één. Vliegen waaruit je vandaag kunt kiezen.

En de stemmen komen al binnen, dus stem zeker mee als je jouw favoriet erin wil. Deze bijvoorbeeld, Spiller, een Italiaan die voor dit nummer ging aankloppen bij Sophie Alice Baxter. Die scoorde zelf nog wel een hit nadien met Murder on the Dance Floor, maar voor Spiller zelf bleef het bij één hit. Deze Ibiza Classic en Groove Jet. Ik zei daarnet dat de tweede plaat aan het einde van de Zeros kwam. Dat was een klein beetje een leugen, want dit was uit 2010. Maar dat heb ik gewoon snel even bij de Zeros gerekend. Yolanda Be Cool, dat was een Australisch duo dat een beetje ging pikken bij een Napolitaanse classic uit de jaren 50. En die moderne versie leverde hen exact één hit op. En dat was deze We No Speak No Americano. Stemmen voor één van de twee kan nu in de Joe app.

Neil Young hier bij Joe op de woensdagavond. En come back and stay. Het stof is gaan liggen in de Joe-app, maar er is serieus gevochten, hoor. Het was van One Hit Wonder Battle. Jullie kregen de keuze tussen twee eendagsvliegen. Spiller met Groove Jet en Yolanda Be Cool en We No Speak Americano. Het is redelijk duidelijk. 69% voor de winnaar, 31% voor de verliezer. Maar zijn jullie gegaan voor die Italiaan of voor dat Australische duo? Spiller, Groove Jet of Yolanda Be Cool? Wie heeft gewonnen met 69% van de stemmen? We gaan eens luisteren.

0: zometeen bij Joe.
1: De discobollen gaan straks weer uit het plafond komen. Bee Gees komen eraan. En deze 80s hit krijg je ook nog. Straks gaan we het hitarchief nog terug naar 1996 eens kijken wat er toen populair was in de hitlijsten. En ik geef nog tickets weg voor de nieuwe film van Steven Spielberg. Disclosure Day, zo heet die. Dat is voor na het nieuws van 9 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
2: Goedenavond. Onrust in Brussel. De VUB van Brussel wil strenger controleren op spieken. En prins Lorenz herstelt van kanker. Het was opnieuw even onrustig in Brussel. Zo'n 100-tal jongeren hadden zich er verzameld in de buurt van het Centraal Station voor de 6e dag op rij. Het gebeurde in het kader van de protesten tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs de afgelopen dagen. Die betogingen werden toen gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. De politie is massaal ter plaatse en voerde liever ook al controles uit. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
3: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dit is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Is het al leidt dat tot een sanctie van een 0 op 20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
2: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. En prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag krijgen we hetzelfde weer. Dit weekend dan weer geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

0: The Power of Love van Huey Lewis and the News uit Back to the Future. En zo gaan we van de ene film eigenlijk vlotjes over naar de andere.
1: Dit is Joe.
0: Want vanaf vandaag kun je in de bioscoop gaan kijken naar de nieuwe film van Steven Spielberg, Disclosure Day, zo heet hij. Die film gaat over een wetenschapper die ontdekt dat er nog leven is in het heelal. Maar dan blijkt dat er nog andere mensen zijn die dat al lang weten, maar die dat geheim hebben gehouden. En die mensen willen dan voorkomen dat die wetenschapper dat nieuws gaat onthullen. Dat er dus ook nog ander buitenaards leven is buiten wij in het heelal. Een heel spannende film en je kunt er zelf naartoe. Hoe? Wel, Steven Spielberg, dat is de koning van de kaskrakers. Die heeft al heel wat populaire films gemaakt. En ik ga er nu eentje omschrijven. Eén van die films van Steven Spielberg. En als jij weet welke film dat is, stuur me dan de titel van die film in de Joe-app. De film die ik zoek gaat over een mannetje van ongeveer zo'n meter groot, met heel korte beentjes, maar heel lange armen. En het was een mannetje dat eigenlijk niet op aarde thuis hoorde en heel graag terug naar zijn eigen thuis wilde en dus ook al wel eens naar het thuisfront wilde telefoneren. En met zijn vinger, daar was ook iets speciaals mee. Die kon namelijk licht geven. Welke film van Steven Spielberg heb ik zo net omschreven? Stuur die titel in de Joe-app en dan win jij misschien wel een duo-ticket voor zijn nieuwe film Disclosure Day. Ik heb hem nog niet gezien, maar hij krijgt vandaag in de kranten wel heel goede recensies en sommige kenners noemen hem de beste film van Steven Spielberg in jaren. Dus het zou de moeite zijn. Dus als je weet welke film ik net omschreven heb, stuur me dan de titel van die film in de app. En dan win jij misschien wel zo'n duo-ticket voor Disclosure Day.

Fergie van de Black Eyed Peas. Maar toen heel even solo. Big Girls Don't Cry. Ik heb daarnet een film omschreven. Een film van Steven Spielberg. De man die sinds vandaag een nieuwe film in de bioscoop heeft. Disclosure Day. Maar de film die ik daarnet omschreef was natuurlijk E.T. En daarmee kon je een duo-ticket winnen voor die nieuwe film Disclosure Day. Charlotte van Geerbe uit Braschaat, Karin Peters uit Mazeik, Dimitri de Grote uit Harelbeke, Luc van Eyck uit Tongeren en Michel Mayokenda uit Lummen. Die krijgen allemaal van mij zo'n duo-ticket om naar die nieuwe film van Steven Spielberg te gaan. Disclosure Day, vanaf vandaag in de bioscopen. Binnen een paar minuten dan is het weer heel eventjes niet meer 2026, maar wel 1996. Dan gaan we eens kijken naar wat er 30 jaar geleden populair was. 96, dat was het jaar dat sommige mensen het ineens een goed idee vonden om een digitaal huisdier te kopen, dat je eten moest geven en zo. En zo'n

0: Rod Stewart hier bij Joe op de woensdagavond in Young Turks.
1: Het hitarchief.
0: En nu draaien we weer even aan de wijzers van de klok. En we draaien serieus terug, want we gaan naar 1996. Dat was het jaar van de grote kettingbotsing in Nazareth. In de dichte mist botsten toen op de E17 meer dan 200 voertuigen op elkaar. Met 10 doden tot gevolg, helaas. En 96 was ook het jaar dat de jeugd ineens helemaal in de ban was van een digitaal huisdier. De Tamagotchi. Die werd toen op de markt gebracht. Rune, Vincent, More, Renate, Miguel en echt nog een hele race om anderen. Die hadden dat juist. Ik ben bijna 5 minuten bezig geweest met digitale medailles te zetten. Ellen uit Stabroek die stuurde nog een Tamagotchi natuurlijk. En wanneer die niet genoeg verzorgde, dan werd dat een klein monstertje. En Amanda uit Hasselt, die haalde nog iets boven wat ik al bijna helemaal vergeten was. Ik snap waarom ik het bijna vergeten was, maar het bestond wel degelijk. Die stuurde de Tamagotchi en daar bestond zelfs een popliedje over toe. Together Forever van Days.
2: I'm your Tamagotchi, so happy that you love me, and we should be together forever and forever.
0: Ja, nu weet ik weer waarom ik het vergeten was, Amanda. De Tamagotchi, dat plastieke ding dat je eten moest geven en verzorgen en zijn kak opkuisen als die had gekakt. Enfin, dolle pret was dat. Zeg, hoe zat het met de muziek? Dit was de top 3 van 10 juni 1996.

0: Duitsers zijn dat. En ik zeg zijn, want ze bestaan nog steeds. Al is de samenstelling van de band al wel vaker gewisseld dan Ruben van Gucht van Vriendin is gewisseld. Maar goed, ze bestaan dus nog. Fool's Garden en Lemon Tree stonden 30 jaar geleden op nummer 3.
1: Nummer
0: 2. Tegenwoordig is het Patje en Loredana. Toen was er nog Patje en Zora. Toen Fabiola en Lift You Up stond op 2. En dan heb je natuurlijk ook nog deze te goed.
1: Nummer 1.
0: In 96 was het vroeg zomer, want de zomerhit van dat jaar stond begin juni al helemaal bovenaan op 1. Los del Rio, Macarena.

0: hier bij Joe hoor je zo regelmatig van die nummers waarvan je denkt, oh ja, leuk. Zoals deze Del Hall en John Oates en Out of Touch.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: En van Out of Touch ga ik graag naar In Touch, want ik wil graag in touch zijn met jullie. Wat ik heb jullie nodig, het is te zeggen, ik heb jullie een goede muzieksmaak nodig. Ik ben namelijk nog op zoek naar het perfecte nummer om dit programma af te sluiten. En daarvoor heb ik altijd de leste zijn de beste. Gisteren had ik Veronique, wiens man truckchauffeur is en dus vaak alleen in bed ligt. En daarom wilde ze lepeltjesgewijs van Bart Peters horen. Maar waar heb jij zin in? Iets van The Rolling Stones, iets van Britney Spears. Iets van David Bowie, iets van pakweg Dua Lipa. Het kan allemaal, stuur je suggesties maar door via de Joe-app. Ik ben benieuwd.
1: De leste zijn de beste.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

Saturday Night. Ja, dat is het moment van onze Alain natuurlijk. Die zit hier elke Saturday Night met zijn Saturday Night Fever. Vanaf 6 uur telkens bij Joe op de zaterdagavond. Zeg, het is weer die tijd van het jaar dat ik regelmatig jaloers word gemaakt met foto's van jullie die genomen zijn op jullie vakantiebestemming. Ivo en Karin.

0: verstonden er geen hol van, maar we konden het wel allemaal meezingen. Het begint toch alleszins. Een vergeten Belgisch Eurovisie-pareltje, zegt Peter uit Hasselt. Deze Urban Thread met Sanomi. Tweede plaats op het Songfestival. Dus waarom die nog eens niet draaien? Nou wel, Peter, dat is een goed idee. Ik steek hem bij in de grote pot waar ik straks in ga husselen. Dirk uit Lievegem die wil mij graag een hart onder de riem steken, want hij zegt omdat jij dat daar allemaal aan elkaar zit te praten en dus veel woorden gebruikt. Ja, dat is mijn job, Dirk. Waarom is niet eentje voor jezelf? Tom Tom Club met Wordy Rapping Hood bijvoorbeeld. Ja, dat is een hele leuke suggestie. Dus die steek ik ook bij in die grote bokaal. En Clark, our darkness past altijd, zegt Stefanie. En zeker nu ze in het Waasland woont. Dat wist ik helemaal niet, dat hij in het Waasland woont, en Clark. Een donker plaatje dus voor Stefanie. En ook Annemie uit Mechelen. Die heeft iets gekozen waar hij niet zo meteen heel vrolijk van wordt. First, we did Manhattan. Then we take Berlin. Leonard Cohen. First We Take Manhattan wilde zij graag horen, omdat die veel te weinig gedraaid wordt op de radio. Daar kunnen we iets aan doen. Annemie, dus ik neem die mee in overweging. En van donker gaan we over naar iets heel kleurrijks.
1: Vliegen met me mee naar de regenboograinbow. Ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regenboograinbow. Ik hou alleen van jou.
0: Els uit Ichtigem die stuurde: ik wil nog wel eens goed meekwelen op Vlieg met me mee naar de regenboog van Paul de Leeuw. De buren wat wakker houden met mijn zangtalent. Zet ze erbij. Goh, gaan we dat je buren aandoen, Els? Ja, waarom niet eigenlijk? Hè? Dus die pak ik ook mee in de suggesties. Dat waren al heel fijne platen die ik straks kan draaien zo voor het nieuws van 10 uur. Ze zouden allemaal kunnen, maar misschien heb jij nog meer suggesties. Ik heb nog niks gekozen. Misschien wordt het een van deze. Misschien wordt het een ander. Ik weet het nog niet. Je kunt je suggesties altijd nog kwijt via de Joe-app. Ondertussen krijg je Tina Turner. Welcome.

Timbaland en One Republic met Apologize. En die van One Republic die gaan toeren in Europa deze zomer. Maar ze zijn België vergeten. Dat is dan weer jammer. Je kunt ze wel zien in Luxemburg. Dat is nog te doen. Hè. Op 23 juli staan ze daar. We gaan wandelen met de Proclaimers. When I

0: Proclaimers en I'm gonna be 500 miles. Lekker wandelen, recht naar die 10.000 stappen, denk ik dan. Een prima plaatje, maar niet het meest ideale plaatje om vanavond te draaien.
1: De leste zijn de beste.
0: Want ik kreeg natuurlijk ook heel wat aanvragen binnen om iets te draaien van Margit Hermans, de vrouw die vandaag begraven is, waar we definitief afscheid van hebben moeten nemen. Onder andere Chris uit Oostende, die had een berichtje gestuurd. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond, Steen.
0: Zeg, Chris, heb je Margriet ooit gezien?
2: Ja, toch wel. In Blankenbergen, in het Witte Paard een keer.
0: Ja, ja, dat is niet zo ver van jou, ja. Want jij woont in Oostende, hè?
2: Ja.
0: Je wilde graag een nummer van haar aanvragen. Lekker blijven hangen is dat geworden uit liefde voor muziek. Zeg, Chris, heeft dat overlijden van Margriet jou gepakt op een of andere manier?
2: Ja, toch wel, hoor. Het was een aangename vrouw en ja.
0: Een vrouw van het volk.
2: Een vrouw van het volk, ja.
0: Ja, dat is ook nog maar eens gebleken op haar begrafenis. Ik weet niet of je het gevolgd hebt op Halen of zo, maar er waren heel mooie woorden van haar. Eigenlijk was het een hele mooie viering. Ze hebben niet haar dood gevierd, maar ze hebben eigenlijk meer haar leven gevierd. Ja. Zoals ze dat zelf waarschijnlijk ook gewild had. Hey Chris, ik vond dat een prima suggestie. Eigenlijk was dat het enige nummer of de enige artiest die we vandaag kunnen draaien in de lessen zijn de beste, dus ik ga dat ook doen. Nog een hele fijne avond en bedankt voor de suggestie, hey Chris.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag.
2: Goedenavond.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: eentje voor Margriet. Zometeen halen we tempo wat omlaag. Dan volgen we het ritme van de nacht die eraan komt. Joe Easy met Madonna, Snow Patrol, Ed Sheeran en Phil Collins. Dat krijg je na het nieuws van 10. Dit is Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Voortaan zijn zelfrijdende Tesla's toegestaan in ons land. Een dodelijk busongeval in München en opluchting rond Jeremy Doku. Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
2: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
1: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. In München in Duitsland is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook collega Jarno.
3: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, hoe moet ik het zeggen, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
1: Morgen begint het WK met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag krijgen we hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ritter goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ritter.
2: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
1: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
3: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
1: Morgen begint het WK met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het is opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij zoeken zo'n 200-tal betogers er de confrontatie met de politie op. Ze gooien met stenen en de politie reageert met het waterkanon. Het is wel iets rustiger dan gisteren toen er huizen en auto's in brand werden gestoken. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij in Belfast eerder deze week door een vluchteling. Het slachtoffer raakte toen zwaar gewond. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Hij blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand meer dan 200 commerciële schepen door de Straat van Hormuz heeft geloodst. Het gaat volgens Trump om meer dan 100 miljoen vaten ruwe olie die dankzij een geheime missie op de markt konden komen. Trump spreekt naar eigen zeggen er nu pas over, omdat Iran de missie intussen ontdekt heeft. Volgens experten probeert Trump vooral de olieprijzen te drukken. En de Verenigde Naties roepen de VS op om hun migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Aanleiding zijn de verschillende incidenten in aanloop naar het toernooi. Afgelopen weekend werd een Somalische scheidsrechter nog teruggestuurd naar Somalië, ondanks dat hij over een geldig visum beschikte. Ook mocht een fotograaf van de nationale ploeg van Irak de VS niet binnen en kregen verschillende Iraanse stafleden geen visum voor de VS. Het WK start morgen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. En dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.